0: mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar
2: Vitalismarkten.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
6: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
5: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
7: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
5: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
9: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
10: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
11: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen, Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, heel goedemorgen. Het is maandag 21 september. Ger, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Judith.
13: Op school heb ik altijd geleerd dat de herfst dan begint. Jij ook?
14: Ik ook, ja.
13: 21 september. Nou, niets van waar, hoor. Het KNMI heb ik even gecheckt. Die zeggen, nee, niet op 21 september, maar meestal op 22 of 23 september begint de herfst. En waarom? Nou, dan staat de zon precies boven de evenaar, waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren.
14: Nou, altijd verkeerd geleerd dan.
13: Niet op 21 dus, maar op 22 of 23 september. Maar goed, voor de meteorologen, de weermensen onder ons is die herfst al lang begonnen natuurlijk, hè?
14: Ja, en als je naar buiten kijkt, dan heb je dat idee ook wel, ja, inderdaad. De herfst is wel begonnen, ja.
13: Ja, voor de weermensen begint hij altijd de eerste van de maand. Nou ja, wat het weer vandaag in petto heeft, hoor je zometeen kort van mij, maar uitgebreid om 19:30 van Hans Nienhuis. Verder wielrennen, want hoe groot is de kans dat nooit Nederland het WK binnenhaalt? Delegatie uit het noorden vertrekt vandaag naar Canada, waar ze woensdag horen of ze beet hebben. Het is niet voor niets dat ze naar Canada gaan. Daar zijn nu de wereldkampioenschappen en de Drentse Lieke Nooyen die kon geen potten breken bij tijdrijden. Daar vertelt ze straks over. We zijn ook in Ruinewold, want het dorpshuis daar krijgt een metamorfose. En Barry Gipken ervaart opnieuw dat pastoors de pelgrim niet altijd met open armen ontvangen. Ook de rest van zijn belevenissen van afgelopen week hoor je straks van hem.

weer dan in het kort van zon en bewolking. Die wisselen elkaar vandaag af. Er staat een matige west- tot noordwestenwind en de temperaturen variëren van 18 of 19 graden. En dit zijn de 3 degrees.

0: The Three Degrees en Dirty Old Man. 7:09 is het. Een metamorfose dus voor dorpshuis Bunningenhof in Ruinewold. De voorbereiding is al in volle gang. Er komen tussenwandjes, omdat het dorpshuis wel moet blijven draaien tijdens die verbouwing. Beheerder Ronald Bult over de metamorfose.
1: Het is een dorpshuis, het is een MFC. Want we hebben ook een sporthal, een bibliotheek hebben we erbij zitten. Dus we zijn meer dan een dorpshuis. Maar het gedeelte waar we nu staan, dat is het dorpshuisgedeelte. En die gaan we mega aanpakken. Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we een kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, heb je het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
2: Waarom is deze verbouwing nu nodig?
1: We hebben natuurlijk een paar jaar geleden mee moeten maken dat de discotheek de klok dicht is gegaan. Het Zalencentrum Centraal is dicht gegaan. Nou, dat zijn echt grote jongens waarin dat wel veel mensen in kunnen. Dat is een ontzettend groot gemis voor het dorp. Want ik krijg vaak genoeg te horen van, dat is mooi hè, voor het dorp is zoveel volk. Ja, dat is aan de ene kant heel fijn, maar we hadden veel liever gewoon die twee locaties hier nog gehad. Het grote gedeelte van de mensen wat hier komt is toch wel 60 plus. We zien ook wel steeds meer jongeren hierheen komen, dat is hartstikke mooi. Maar dan moet je omgeving daar ook wel naar zijn. En dan is inderdaad de rek eruit. De wifi is allemaal nog houtje touwtje hier. En de luchtventilatie, het is allemaal deur tegen elkaar loszetten. En allemaal dat soort acties. Wil je echt meedoen met de tijd van nu? We zien ook letterlijk gewoon de scheuren in de muur staan. Er is wc-rolhoudertjes die ermee stoppen. Omdat er veel meer mensen hier over de vloer komen.
2: Hoe lang gaat dat duren?
1: Dat is de meest gestelde vraag hier, hè? Hoe lang zitten we in de rotzooi? En wij vinden het helemaal geen rotzooi. Net als dat heel veel mensen tegen ons zeggen van, nou sterkte, hè? Nou ja, we hebben alleen maar heel veel plezier met z'n allen hier. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat die wel een 1,5-2 jaar gaat duren. Voordat alles weer op de plek staat.
2: En ondertussen gewoon lekker open blijven.
1: Ja, superbelangrijk. Die mensen, ze moeten een plekje blijven. Wij willen de mensen blijven zien. En net wat ik zeg, er zijn die mensen die komen 3-4 keer in de week. En als je die in één keer in huis moet gaan zetten, zou een drama zijn.
0: Beheerder Ronald Bult was dat van dorpshuis Bunningenhof in Ruinewold. Dat dus een flinke opknapbeurt krijgt. Verslaggever Stefan Klomp sprak met hem. En straks vandaag de dag, en daarin gaan we herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Wat gebeurde er onder andere op 21 september? Nou, ken je Project X nog? Nou, dat dus. Meer erover zometeen naar de Pet Shop Boys op Radio Drenthe.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Chantal Hulshoff. En bewonderen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 21 september, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag. En we beginnen op deze dag in 1937. Dan ligt de Hobbit in de boekwinkel. Een verhaal over een verzonnen volk met hoofdpersoon Bilbo die op zoek gaat naar een schat die bewaakt wordt door een draak. Hij krijgt hulp van een tovenaar en van een aantal dwergen die zijn huis binnenkomen.
3: My dear Bilbo,
4: what on earth is the matter?
5: What's the matter? I'm surrounded by dwarves.
6: What are they doing here?
3: Oh, they're quite a merry gathering. Once you get used to them.
6: I don't want to get used to them. The state of my kitchen. There's mud trodding the carpet. They pillaged the pantry.
5: I'm not even going to tell you what they've done in the bathroom. They've all but destroyed the plumbing.
6: I don't understand what they're doing in my house.
0: Hij wordt er helemaal gek van, ja, van die dwergen. Verfilming van The Hobbit. Het boek dat vandaag precies 89 jaar geleden verschijnt. Een bijzondere dag is ook 21 september 1967, want dan krijgen we kleurentelevisie. Nou ja, wij kregen die pas jaren en jaren later in huis. Dat is wel ontzettend opmerkelijk als je voor het eerst je televisieprogramma niet meer in zwart-wit, maar in kleur ziet. Maar de eerste is dus al te zien op 21 september 1967 op een elektronica-beurs in Amsterdam. En over tv gesproken, herken je dit nog? Van de Amerikaanse misdaadserie Perry Mason. Voor het eerst op televisie in 1967. Met Raymond Burr in de rol van advocaat Perry Mason. En terug in eigen land ontaart een verjaardagsfeestje in een chaos.
7: Dit is op 21 september 2012 het normaal zo rustige Groningse dorp Haren. Door een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje op Facebook komen duizenden jongeren naar het dorp.
0: Ja, de jarige denkt dat ze de uitnodiging alleen naar vrienden stuurt, maar het bericht staat op openbaar, waardoor iedereen op Facebook het kan lezen en dat trekt duizenden en duizenden mensen.
7: De sfeer begint gemoedelijk, maar al snel slaat die sfeer om. De ME wordt ingezet, maar dat blijkt niet genoeg. Er moet versterking komen uit Friesland en Drenthe.
0: Project X in Haren dus vandaag 14 jaar geleden. En tot slot nog even terug naar 21 september 1934... want dan is er beschuit met muisjes in het stadje Westmount in Canada vanwege de geboorte van deze man.

begon zijn carrière als dichter, startte zich later op het schrijven van liedjes. 10 jaar geleden overleed hij. Hij was 82 jaar. Maar hij was dus van deze dag. En wie zijn er nog meer van 21 september? Congratulations and celebrations. De jarige van vandaag. Voormalig autocoureur Arie Luijendijk is jarig vandaag. Hij is 73 geworden. Een bocht trouwens op het circuit van Zandvoort is naar hem vernoemd. Ook viroloog Marion Koopmans, die we vooral kennen uit de coronatijd, is jarig vandaag. Zij is 70 nu. Oud-zwemster Femke Heemskerk is 39 geworden. En ook Henk Hofstede van de Nets is jarig vandaag. Hij is 75 lentes jong en trakteert. En de Dutch Mountains.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Eén minuut voor 7:30. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Ger Hensen. Ger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Groen licht voor de bouw van 11 nieuwe woningen in Ruinerwold. Boeren maakten bezwaar omdat de woningen op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zouden komen. Daardoor mogen ze geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken. De Raad van State oordeelt nu dat de agrariërs het onkruid ook met de hand of mechanisch kunnen verwijderen. Hun perceel gaat binnen de spuitvrije zone vallen, waardoor niets de woningbouw nog in de weg staat. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. De voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel met de locatie akkoord gaan. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
6: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
5: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Tot zover, meer nieuws, lees op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Zo is het. Ger, dankjewel. Het weer dan, Hans Nienhuizen. Een heel goedemorgen.
7: Mooi, Judith, goedemorgen.
4: Ja, ik zei net tegen Ger, hè, vroeger op school leerde je dat de herfst begint op 21 september. Ik heb het KNMI er even op nageslagen. Die zeggen, nee joh, dat is 22 of 23 september. Want dan staat de zon zo dat het overal ter wereld even lang dag als nacht is.
7: Nou. Je hebt inderdaad gelijk, want de zon die moet er even naar kruisen. En dan kom je dus in het 1,5 jaar terecht. En ja. Dan is de dag en de nacht overal op de aarde even lang. En op de beide polen wordt het dan precies dag of wordt het precies nacht. Maar dan moet je exact op de pool zitten. Maar waarom verschilt dat nou soms per jaar? Nou, dat hebben ze er niet bij gezegd bij het KNMI. Maar dat komt omdat de aardbaan niet helemaal rond is. Kijk. We zijn een klein beetje ovaal bezig. En dat betekent dat de ene helft van het jaar duurt net wat langer dan de andere. Als de aarde verder weg van de zon staat, gaat die ietsje langzamer om de zon heen dan die krappe bocht. Dat is een miniem verschil, maar het kan soms een halve dag uitmaken tussen wanneer je precies net de zon de evenaar ziet kruisen.
4: Ja.
7: En de herfst en de lente die beginnen dus soms op de 22e. En de winter en de zomer die zitten wat vaker op de 21e, maar ook niet altijd hoor.
4: Nee.
7: Het zwabbert ook allemaal een beetje en dat komt ook omdat onze daglengte, of onze dag zelf, die past natuurlijk totaal niet in onze jaarlengte. Kijk maar, we hebben schrikkeljaren. Dat betekent dat de dag en het jaar niet keurig synchroon 365 zijn. Dus het is allemaal een beetje zwabberwerk, een beetje rommelig. En om de kalender erbij te houden, ja, dat kom je soms net op de andere dag uit.
4: Ja, goed, maar voor jullie is hij al lang begonnen, op 1 september. Ja. Wat brengt de dag van vandaag in de meteorologische herfst nog?
7: Nou, tot nu toe is september een ietsje te warme maand, maar verder redelijk normaal als je naar buiten kijkt. Het is nog geen zomer, het is geen zomer meer, het is nog niet echt hardcore herfst of zoiets. Het is, ja, precies wat september moet brengen. En dat gaat vandaag ook gebeuren. We zien de temperatuur toenemen naar 18 of 19 graden. Niks van zon en bewolking. Er komt nu bijvoorbeeld bewolking aan vanuit het westen. En die gaat echt de komende paar uur vooral het westen van Drenthe een grijs plafond geven. Het noorden en het zuidoosten van Drenthe houden nog wat langer zon. Maar die mix van zon en bewolking blijven dus bij ons. Het blijft er wel droog bij. Temperatuur bereikt 18 tot 19 graden vandaag. En de wind is wat minder aanwezig dan gisteren. Toen was hij vrij krachtig, ja, tot zelfs krachtig. Vandaag is hij matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 in open gebieden, tippend aan 4. Maar waarschijnlijk haalt hij dat net niet. Nou, vanavond en vannacht vrij rustig. De wind gaat liggen. Het koelt af naar een graad of 8 tot 9. En vooral in het zuidoosten van de provincie kan enige nevel ontstaan. Ik denk dat het net niet uitgroeit tot mist. Maar het zit er wel een beetje tegenaan. Dus dat wordt in de gaten houden vandaag, wat de laatste prognoses dan gaan vertellen. Ik kan het nu nog niet helemaal weggeven. Maar dan zien we morgen en overmorgen eigenlijk twee dagen die sterk op elkaar lijken. Hoge druk pal boven ons. Ja, en de bewolking blijft vrij dominant, omdat het de zon niet meer lukt het op te lossen. We zien bijvoorbeeld ook op woensdagochtend hardnekkige mist en nevel. Dan kan het wel dicht zitten bij ons met slecht zicht 's morgens. En overdag komt de zon er maar nauwelijks doorheen. Dus eigenlijk twee wat teleurstellende dagen. Daarna op woensdag een overgang. En wat daarna gebeurt, dat vertel ik het volgend uur.
4: Heel goed, tot zometeen.
7: Tot straks.
4: Hoi. Kerstinformatie, er zijn ook al twee files in de regio. De eerste staat op de A32 Meppel richting Leeuwarden, 7 kilometer. Tussen Wolvega en Heerenveen is dat. En ook op de N34 Emmen richting Zuidlaren, 3 kilometer. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Bij de rotonde van Gieten is dat, hè? Wielrenner Lieke Nooyen uit Coevorden heeft geen potten kunnen breken op het WK tijdrijden. Straks haar reactie.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
13: Zei hij nou 200 euro?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Dork en Down Under. Nou, wielrenster Lieke Nooyen uit Coevorden is 12e geworden bij haar WK-debuut op de tijdrit in het Canadese Montreal. Ze deed gisteren ruim 52 minuten en 40 seconden over het bochtige parcours van bijna 40 kilometer. En dat was dik 2 minuten langzamer dan de winnares. Na afloop zegt Nooyen dat de concurrentie beter was dan verwacht.
1: Oh, ik moet even laten bezinken. Het was een lange tijdrit. Maar ik denk dat ik hem goed steady heb ingedeeld. Maar ja, je ziet, de concurrentie is goed. Ik had natuurlijk al wel verwacht dat het allemaal dicht bij elkaar zou liggen. Maar als ik die verschillen zie, dan is het wel echt een pittige tijdrit. En ja, ik heb eigenlijk al volgens plan gereden, maar ja, niet genoeg.
2: Ja, valt het dan enorm tegen? Want je was zo optimistisch gisteren.
1: Nou nee, ik denk dat het gevoel wel gewoon goed is en dat ik wel een goede doen was. Ik bedoel, wat ik graag wilde rijden, dat reed ik ook. En dat ik zeg, ik moet even gaan evalueren en dan kijken ja, wat we van de tijdrit kunnen leren.
2: Welke vraagtekens spoken er nu door je hoofd?
1: Ja, weet ik niet. Misschien dat ik toch nog wat harder had moeten rijden. In plaats van echt een beetje op gevoel. Misschien dat ik toch wel meer in had gezeten. Maar ja, ik wil me op het einde nog wat door kunnen trekken. Niet dat ik te hard start en dat je dan vervalt. Ik heb altijd wel nog een goede finish. Nu op zich ook, maar misschien dat ik er toch iets eerder aan moet beginnen.
2: Je hebt natuurlijk die blessure gehad, hè? 4,5 week geleden. Je sleutelbeen gebroken. Speelt dat dan nog mee?
1: Nee, ik heb dat wel een beetje gelaten wat het was. De training ging goed afgelopen week. Dus ja, ik denk niet dat... Tuurlijk, misschien heeft het wel iets mee te maken dat je de laatste paar procent en ideale voorbereiding wat mist. Maar ja, ik ging wel met een goed gevoel deze kant op. En je ziet hè, de wereldtop in het wielrennen is super hoog. En als je ook maar net een paar procent tekort komt in je voorbereiding, dat krijg je direct te zien in het resultaat.
2: Voelde je onderweg dat je niet hard genoeg ging?
1: Nou, ik had wel gewoon een goede pace en dat ik wel voor mezelf een steady tijdrit reed. Maar misschien dat ik net iets meer en iets eerder al op de pijngrens had moeten zitten. Om toch langzaamaan wat tijd te kunnen pakken.
2: En dat deed je niet omdat je dacht van er komt nog zoveel?
1: Ja, ik dacht dat ik wel redelijk op snelheid zat. En ik dacht van ja, als ik dit volhoud en ik heb nog wat over op het einde, dan maak je vaak misschien iets meer het verschil. Omdat het gewoon een lange tijd is en dat we dat niet heel vaak hebben. En dat moet je kunnen. En ja, ik had gehoopt dat dat op het einde nog kwam. Maar iedereen had een goede finale.
2: Ben je nou zwaar teleurgesteld?
1: Misschien nu al wel iets, omdat ik gewoon wat voor wat meer kwam. Maar net als ik zeg, ik ga het even laten bezinken. En ik ben al blij dat ik hier sta. En dat ik natuurlijk überhaupt ben. En ook al gewoon met een goed gevoel hier aan de start stond. Dus ja, we zullen zien de rest van de week.
0: Ja, dat zei Lieke Nooyen gisteravond tegen de NOS. En het WK is inderdaad voor haar nog niet afgelopen. Ze komt zaterdag in actie op de wegwedstrijd. En daarna mag ze van 2 tot en met 7 oktober ons land ook nog vertegenwoordigen bij het EK wielrennen in Slovenië. En over het WK in Canada gesproken trouwens, in Montreal. Een delegatie uit Noord-Nederland gaat daar vandaag naartoe in de hoop om het WK wielrennen van 2032 naar Noord-Nederland te halen. Je hoort daar straks meer over bij ons.

0: Cool in the Gang en Ladies Night. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen in eigen land met iets waar ik in ieder geval heel erg van schrik. Dat is dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink gedaald is. Daar ben ik heel strijdbaar van vervolgens. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat kan ik wel snappen. Ook omdat het wel wat onverwacht komt volgens de onderzoekers. Want de afgelopen jaren bleef dat eigenlijk wel toenemen. Bij jongens bleef het stabiel nog vorig jaar. En nu opeens in beide groepen, zowel bij jongens als meisjes, gaat het omlaag. En flink omlaag ook.
0: Het keldert, hè?
1: Ja, in 4 jaar tijd is hij bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald, inmiddels naar 22%. Ja, de oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
2: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
0: Ja, en dat zijn types als Andrew Tate dan, waar we het over hebben. Hè? Nou, Trump kan er ook wat van, zomaar zeggen. En zo zal het in Nederland ook nog wel gebeuren. Docenten, je staat nu aan het begin van een nieuwe les zo ongeveer. Begint om 8:30, denk ik. Laat het Frans maar even het Frans, laat het Duits het Duits, laat wiskunde wiskunde. En ga het gesprek gewoon aan in de klas. Dit kan toch niet?
1: Nee, nou, de leraren zullen dit ongetwijfeld ook meekrijgen. Dus er zal hier en daar nog wel een woordje over gesproken worden. En ja, die Andrew Tate, dat is dus iemand die echt een heel ouderwets gezinsbeeld voorstaat. Hè? Heel traditioneel. Ja. En ja, het is een beetje terug naar af, lijkt het wel.
0: Ja, en daar past homoseksualiteit helemaal niet in. Nee, die man, nee, die man zijn hoofd dan niet. Nou ja, goed. We gaan naar andere zaken, want dan was ik helemaal giftig. Hey, telefoongebruik brengt jongeren dichter bij hun vrienden, maar eist tegelijkertijd een hoge tol. Welke tol eist het dan?
1: Nou, dat zijn verschillende negatieve ervaringen. Want 8 op de 10 jongeren die ervaart echt een negatieve invloed van de smartphone op hun dagelijks leven. Zo zegt een jongere bijvoorbeeld: mijn brein wil naar mijn telefoon kijken, zelfs als er niets te zien is. Blijkt allemaal uit onderzoek van het EenVandaag jongerenpanel onder ruim 1100 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. Dan vrijwel alle deelnemers die hebben een smartphone. Ruim 1/4 zit dagelijks minstens 6 uur vastgeplakt aan hun scherm. Dat is minstens ook nog. Dus er zijn ook echt wel jongeren bij die echt nog veel langer dan die 6 uur op hun scherm kijken. Nou, de meeste tijd die gaat dan op aan social media. En dan die negatieve invloed op hun leven, die zit hem voor de meeste in de afname van hun concentratie en productiviteit, slaapproblemen en het niet meer goed kunnen ontspannen.
0: Nee, inderdaad. Ja, en wat voor invloeden inderdaad komen er via sociale media ook nog eens, hè?
1: Ook, ja, dan wat je te zien krijgt. Precies. Inderdaad. Ja, dat is nog weer een heel ander verhaal.
0: Ja, dat hoorden we net. Blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Nou ja, daar gaat het al dagen over. Het CDU heeft het ontzettend slecht gedaan met verkiezingen natuurlijk. In deelstaat komt het helemaal niet meer aan de orde. De hele CDU is daar weggevaagd, hè?
1: Ja, klopt. Dat is dan ook een historische nederlaag voor die partij.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Ja, een disaster. Ja, hij doet het op zijn Engels. Ja, want voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij die deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. En die komt daar dus gewoon, krijgt geen zetel. Dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten van Duitsland. Ja, de radicaal-rechtse AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz die zegt nog niet dat hij gaat opstappen. Hij wil gewoon blijven zitten.
0: Binnen 4 jaar moet de helft van alle nieuwbouwwoningen uit de fabriek rollen. Ja, het is een van de manieren waarop op het kabinet het tempo van de bouw wil opschroeven. Maar dan moeten wel allerlei regels en procedures worden aangepast. Hoezo?
1: Nou, omdat voordat een nieuwbouwwoning kan worden gebouwd, dan moet er gecontroleerd worden of deze voldoet aan allerlei kwaliteitseisen. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch, maar er gaat wel veel tijd aan verloren. Het kabinet wil dat gaan versimpelen. Als een prefabwoning vooraf een goedkeuringsstempel krijgt, dan hoeft niet bij elk bouwproject waar dat type wordt neergezet telkens weer allerlei papierwerk te hoeven worden ingevuld. Het kabinet dat zo inzet op dit type woning is ook wel logisch. Want een van de oorzaken dat het bouwen van nieuwe woningen momenteel veel te langzaam gaat, staat is het gebrek aan personeel op de bouwplaats. Mm-hmm. Door grote delen van het huis dan al te maken in een fabriek kan een huis met minder mensen in elkaar worden gezet. Nou, ik zie bij mij in het dorp dat bijvoorbeeld ook wel, er wordt nu een hele grote woonboerderij waar allerlei woondelen weer in zitten, wordt daar neergezet. Nou, die is echt in een recordtempo, hebben ze die daar met van die vaste delen neergezet op die plek.
0: Prefab. De Belg Remco Evenepoel dan is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie compleet aan Vlarde daar in Canada. Ja, 4 keer op rij de beste zijn vindt hij eigenlijk zelf ook best bijzonder.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorin met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: Ja, gaan we naar Amsterdam, want de AFAS Live daar stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Oké, pijltjes gooien. Hoe deden we het?
1: Nou, niet zo heel erg goed. Een Nederlander heeft in ieder geval niet gewonnen. Ook de finale niet gehaald. Wel eens geweest bij een darttoernooi?
0: Nee.
1: Je kan er een schorre stem bij krijgen. Dat hoor je wel aan de volgende bezoeker.
5: Ah, het is gewoon eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
6: Zijn jullie hier dan ook echt voor darten?
7: Nee. Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
8: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
9: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
0: Ja, dat dus, hè? Dat zat ik ook te denken. Ja. Mensen die daar ontzettend hard voor trainen, prof zijn op dat gebied. En anderen gaan gewoon carnavalesk daar naartoe, naar zo'n toernooi, om er een groot feest van te maken.
1: Want bij heel veel sportwedstrijden dan zit je gewoon op een stoeltje te kijken. Maar het gaat hier ook om hele andere zaken.
0: Ja. Inderdaad, wie heeft gewonnen? Want dat zouden we bijna vergeten.
1: Nou, dat is een Engelsman, Ross Smith. Hij won dit toernooi.
0: Ross Smith won dit toernooi. Een carnavalesk toernooi, blijkbaar. Nou ja, het toernooi aan zich niet. Maar alle rondgebeuren van zo'n dartstoernooi blijkbaar wel. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio gewoon lekker blijven luisteren. Of kijk even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
14: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
13: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
15: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
13: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 3 files in de regio, 2 op de N32. A32 moet ik zeggen. Meppel richting Leeuwarden. 9 kilometer door werkzaamheden tussen Wolvenga en Heerenveen. En de andere kant op loopt het ook vast. Leeuwarden richting Meppel. Daar 4 kilometer tussen Heerenveen en Ter Itzart. Ook op de N34 staat het nog vast. Emmen richting Zuidlaren. 5 kilometer stilstaan tussen Borger en de aansluiting met de N33.
17: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
18: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
19: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
20: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
21: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
22: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
22: Met Judith Regendorp.
16: Dag Drenthe, een heel goedemorgen op deze maandag 21 september. We gaan zo wielrennen, want hoe groot is de kans dat Noord-Nederland het WK binnenhaalt? Nou, een delegatie uit het noorden van het land vertrekt vandaag naar Canada, waar ze woensdag horen of ze beet hebben. En waarom Canada? Nou, daar zijn nu de wereldkampioenschappen wielrennen. WK-tijdrit is inmiddels geweest. De Deense Lieke Nooijen kon geen potten breken bij het tijdrijden. Ze werd 12e. En Barry Gepken ervaart opnieuw dat pastoors de pelgrim niet altijd met open armen ontvangen. Ook de rest van zijn belevenissen van de afgelopen week hoor je straks van hem natuurlijk. Het weer dan hier bij ons? Nou, best redelijk schier hoor. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Matige wind staat er uit west tot noordwest bij maximaal 18 of 19 graden.

0: Billy Preston en Sorry Time. It will come in time.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, Aldert is in Eeldewolde, waar het gezin van Pepijn een uitdaging aangaat. En Aldert, goedemorgen.
3: Judith, goedemorgen. Ja, ja, en vooral hij lid bent, of zelfs voorzitter ook, van het Klimatorium Pepijn Hedder, hè?
4: Ja, het Klimatorium Nederland. Ja, dat, ja.
3: Ik zat hier bij Pepijn Vemer in de tunnel daar in Eelderwolde. Ja, is nog Eelderwolde, Pepijn, maar het is eigenlijk nou 2 meter van Groningen af, hè?
4: Ja, het is 2 meter van de provinciegrens. Ja, ja, ja, precies. Ja. Dus, nee, maar dit is Drenthe, ja.
3: Ja, ja. Ja, de kop erop sinds ze vroeger aan, maar de kop alleen maar groter, hè?
4: Ja, we houden alles bij ons.
3: Dat is echt, ja. Pepijn, ik zeg al, je bent voorzitter van het Klimatorium. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
4: Klimatorium is een inwonersinitiatief voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Dus wij proberen inwoners te helpen met elkaar om klimaatschade tegen te gaan. Ja. En vooral, wat heel belangrijk is dat heel veel mensen die denken, wat heeft het nog voor zin om wat te doen? En je ziet allemaal mensen die doen kleine dingetjes. Maar wij willen laten zien, je bent niet alleen. Er zijn echt wel mensen die het samen met je kunnen. En je kunt echt nog wel wat doen. En daarmee geven we actieve hoop aan mensen.
3: Nou, geef eens een voorbeeld aan. Wat kunnen we nog zoal doen dan? Want we zijn al bezig met het minder stroom, minder water, minder gas vooral.
4: Ja, nee, precies. Dus dat doen we allemaal. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Dus dan ben je lekker thuis bezig met minder gas gebruiken. En dan vervolgens hoor je dat iemand anders gaat een week op yoga-retreat op Bali. Dan denk je bij jezelf van, ja, waarom ga ik dan minder vliegen? En dat is natuurlijk wel. Maar ondertussen, als jij ziet dat jij niet alleen bent en dat er gewoon meer mensen zijn die dat samen doen, dan is dat gewoon heel prettig. Ja. Dan kun je dat gewoon met elkaar delen, kun je tips geven en er gewoon aan werken. Want uiteindelijk zijn er toch heel veel kleine druppels die een grote plas maken.
3: Ja, ja, ja. Maar goed, dan denk ik bij mezelf, Pepijn, dat is allemaal leuk en aardig. Maar jullie bent dan, is het een stichting, een vereniging?
4: Het is een vereniging. En dus mensen kunnen lid worden. We zijn begonnen in de gemeente Tienaarlem in Vries. En we zijn zo snel mogelijk nu over heel Noord-Nederland. We zijn de klimaatwerkplaats. Ja, we proberen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden proberen bij elkaar te brengen. Om zo een netwerk te maken.
3: En hoe ga je dan te werk? Bel je gewoon bij de buurt na van, jongens, wij bent van het klimaat.
4: Klimatorium. Ja, nee, het is een beetje een raar woord, dat snap ik. Maar het is een concept uit Denemarken wat we hebben overgenomen.
3: Ja.
4: Dus we organiseren bijeenkomsten. Dus de reden waarom we nu hier staan vandaag is, het is de eerste dag van het WK Tienaarlo.
3: Ja.
4: WK, het waterkampioenschap.
3: En, dus?
4: Ja, precies. Ja. En dus er hebben 30 huishoudens hebben in deze gemeente hebben zich opgegeven voor het WK. En die krijgen 2 maanden lang krijgen ze allemaal challenges, dus uitdagingen.
3: Op watergebied?
4: Op watergebied, koppel je pijp los.
3: Wees dat je niet verdorigheid bij je regentunnelbuurt?
4: Ja, met een regenton. Ja. Plaats een regenton. Zo zijn er allerlei verschillende dingen. Om uiteindelijk elkaar uit te dagen wie het minste water gaat gebruiken.
3: Ja.
4: En dan hebben we verschillende dorpen. Gaan we lekker tegen elkaar. En ik hoorde afgelopen dinsdag hadden wij een watercafé. En er was er al groot gejuich dat Eelde minder gebruikt dan Paterswolde. Nou, dan is het dat is binnen Eelde Paterswolde is dat al een lekkere challenge.
3: Maar hoe registreer je ze ook staan?
4: Ik bedoel, we hebben dus we hebben onze eigen allemaal watermeters.
3: Ja, we hebben allemaal watermeter, dat snap ik ook. Maar dan?
4: Dat even bijhouden, 2 maanden lang. En over een tijdje wordt er een jury en die wijst iemand aan. Die dat heeft gewonnen. Ja, ik bedoel, het is allemaal kleinschalig. Maar het zijn allemaal hele praktische tips die we gaan geven. En we geven op deze manier geven natuurlijk gewoon een beetje een positief beeld van wat er kan.
3: Oké, maar eerst even terug naar het waterkampioenschap. Ja. Iedereen die juist de Madanda, die moet dan zo weinig mogelijk water gebruiken. Ja. En die moet er zelf bijhouden via de watermeter.
4: Ja.
3: Ja, zeker. Dat schijnt je eigenlijk.
4: Ja. Het is allemaal. Kijk, je doet het niet om de prijs, dit. Hè. Het doet ook een beetje om de eer. En,
3: hij toch een WK, hè, dan denk ik van, nou, dat ziet wel op de stijl.
4: Ja. Maar we hebben geen gouden bal uitrekenen. Okay.
3: Maar goed, dat is allemaal een topje van de ijsberg gezet. Er komt nog iets met een stroomchallenge misschien? Of een gaschallenge?
4: Nou, we zitten zelf over het, want dit is onderdeel van het project Water in en om het huis. Dat is vanuit de gemeente Tienaarlo. En wij hopen heel erg dat we datzelfde project ook bij andere gemeentes kunnen gaan doen. Dus daarmee organiseren we watercafés in de 3 grote plaatsen van Tienaarlo nu. Om beurten en dan met elke keer een ander onderwerp. Dus afgelopen dinsdag hadden we het over gewoon over waterkwaliteit. En dat was echt heel erg leuk. En dan komen de waterschappen komen langs. En de waterbedrijven komen langs. En de gemeente. Ja. En de tuinrangers komen langs.
3: De tuinrangers.
4: Iemand met een groen dak komt voor groen daken komen langs. En de gemeente vertelt over de verschillende subsidies die gedaan kunnen worden. De tuinrangers is een Is in Tinarlo is dat een groep vrijwilligers die langskomen om jouw tuin klimaatbestendig te maken.
3: Alles op het gebied van klimatologie, wat er maar aan te verbeteren valt, dat ondersteunt
4: je. En er is heel veel te doen. Er is heel veel te doen in een kleine hoeveelheid. En als je... een van onze projectleiders die vertelde dat hij gewoon een paar van die standaard tips ging toepassen in zijn eigen huis. En die gebruikt al niet heel veel water. Maar die zegt gewoon, die zegt, ik ben 20 liter per dag per persoon naar beneden gegaan. Ja. Maar de meeste mensen hebben niet eens een idee hoeveel water ze gebruiken. Heb jij een idee hoeveel water
3: je gebruikt? Dat had ik niet bij.
4: Nee, precies. Maar de gemiddelde Nederlander gebruikt 120 liter per persoon per dag.
3: Ja, dat geloof ik niks aan.
4: Het is afgelopen donderdag zeiden ze bij het waterbedrijf, met nieuwe metingen is het waarschijnlijk 140 meter.
3: Okay.
4: Maar dat is heel veel.
3: Pepijn, tot slot. Ja. Want mensen die juist denken van, verrek, dat lijkt me wel wat. Ik wil eigenlijk wel maar dan doen. Maar is het alleen maar voor deze gemeente of is het ook regionaal, de hele provincie?
4: Nee, het is nu voor deze gemeente. Dus ik zou zeggen, als je dit ook heel leuk vindt, neem contact op. En dan breng ons in contact met jullie gemeente.
3: Ja?
4: En dan gaan wij graag, want ik heb contacten bij A. en Hunze. Waar we ook over nadenken om daar een water in om het huis neer te zetten. Project neer te zetten. Maar we kunnen ook, we hebben op 4 juni hebben de Youth Climate Conference in het provinciehuis in Assen. En dan gaan we met allemaal jongeren gaan we het hebben over de toekomst en over klimaat.
3: Ja, ja, ja. Dit was een website.
4: Klimatoriumnederland.nl.
3: Oh, prachtig woord ook. Ik moet nog helemaal aan het woord wennen misschien. Het gaat vast inburgerd worden. Klimatorium.nl. Onthoud dat woord.
4: Klimatoriumnederland.nl.
3: Oh, neem me niet kwalijk. Klimatoriumnederland.nl. Ja. En onthoud dat woord, want dat kan wel eens barre belangrijk worden. En ja, is het eigenlijk al. Maar vooral zeker in een nabije toekomst.
0: Aldert, dankjewel. En Pepijn natuurlijk ook.

0: Crispian St. Peter's en Pied Piper. De noordelijke delegatie vertrekt vandaag naar het WK wielrennen in Canada. Want daar wordt woensdagavond rond 11 uur Nederlandse tijd bekend of het WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland komt of dat India de voorkeur krijgt. Nou, naast onder andere de commissaris van de Koning, Agnes Mulder, stapte ook een van de Noord-Nederlandse initiatiefnemers, Thijs Rondhuis, in het vliegtuig naar Montreal. Hij vertelt wat ze daar gaan doen.
1: We moeten op dinsdag een presentatie aan het UCI Management Comité geven. En een dag later op woensdag wordt in het congres van de UCI met alle aangesloten landen wordt er een besluit genomen.
2: Hoe laat weten wij in Drenthe en Groningen waar we aan toe zijn?
1: Woensdagavond lokale tijd 5 uur en Drentse tijd 11 uur.
2: Wat is jouw gevoel?
1: Ja, ik denk dat we een goed bid hebben. Maar het moet ook eerlijk zijn, de tegenstander India is een forse. We merken aan de UCI dat ze graag naar India willen. Het is niet de vraag of ze naar India met de WK gaan, maar wanneer ze dat gaan doen. India is interessant. Grote wereldmarkt, economisch. Er wonen 1,5 miljard mensen. Hè. Meer mensen dan in heel Europa samenwonen. Dus er zijn best een paar goede redenen om daarheen te gaan. Dus een stevige tegenstander. En het gevoel, ja, ik weet het niet zo goed.
2: Is het een UCI-afweging of wordt er echt gestemd?
1: Ja, beide. Het managementcomité bestaat uit 16 leden. Een vertegenwoordiging van wereldwijd. Alle continenten zijn daarin vertegenwoordigd. Dus wij denken dat het managementcomité bij stemming daar een besluit over gaat nemen. Ja.
2: En normaal in de politiek weet je al een beetje hoe alle vlaggen erbij hangen. Heb je al koppen geteld?
1: Ja, dat is lastig. Hè? We hebben geen Nederlandse vertegenwoordiging daarin. Dus natuurlijk zijn we met mensen in gesprek. Hè? We zijn dagelijks in gesprek. Natuurlijk proberen we iets van grip te krijgen of signalen te horen. Maar ze houden het goed bij zich. Rijen zijn gesloten. Dus echte signalen van binnenuit, die hebben we niet.
2: Jij zegt van het is een kwestie van tijd dat ze überhaupt naar India gaan. Als ze zeggen van, doen jullie maar een paar jaar later. Kan dat eigenlijk, als je het hebt over het geld van Nijbegun?
1: Ja, er is besluitvorming geweest. Er is wel gekeken of andere jaren mogelijk zijn. Hebben we wel met een aantal dingen te maken. Hè. In de provincie Groningen is een ambitie om culturele hoofdstad naar Groningen te halen. Dat is 2033. Nou, een WK en culturele hoofdstad in hetzelfde jaar kan niet. 34 en 35 hoor ik al verschillende kandidaten waar de UCI vergevorderd mee in gesprek zal zijn. Dus dat lijkt lastig.
0: Ja, Thijs Rondhuis die vandaag dus in het vliegtuig naar Montreal stapt en woensdagavond laat weten we dus of het WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland komt. Een bijdrage was dit van verslaggever Karin Mulder.

0: Koning Thijs, MO en het midden.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Nou, hoe lekker is dat? Ik word er al helemaal zen van.
2: Nou, goed kussen, hoofdkussen is wel van essentieel belang.
0: Ja, ja. Ik heb al verschillende geprobeerd in mijn leven. Wel eens zo'n kussen met zo'n rol erin, weet je wel, voor je nek. Ja. Maar er waren ook van die harde kussens dat ik denk, nou, ik krijg een koppijn van zo ongeveer.
2: Ja.
0: Twee kussens op elkaar, nou ja, dan heet het in de nek. Ja. Maar sommigen vinden dat heerlijk. Een heel zacht kussen misschien, maar klop je ook steeds weer op. Want je wil wel iets van volume onder je hoofd hebben, tenminste ik. Ja, hoe doe jij dat? Slaap jij met kussen?
2: Ik slaap met een kussen. Ik heb sinds een jaar of twee een kussen waar ik wel erg tevreden over ben, moet ik zeggen. Ja, maar het is altijd als je op reis gaat, hè, dan is het ook maar even afwachten wat voor kussen je aantreft. Ja, een heel dun kussen vind ik niet lekker.
0: Nee.
2: Te dik is ook weer niet fijn. Dus ja,
0: het is ook niet gauw goed.
2: Nee, dat is het.
0: Het is ook niet gauw goed. Een heerlijk rustgevend kussen. Nou ja, één, twee kun je er winnen bij ons. En dat kan in ons schaapjesspel. Jawel. Het wordt hier steeds gekker op de radio. Schaapjesspel, hoe werkt het? Nou, je hoort tijdens de uitzending, nou, niet de hele uitzending hoor. De komende minuten hoor je zo nu en dan een schaapje voorbij komen. En dan worden het natuurlijk schaapjes tellen. Dus laat ons weten hoeveel schaapjes je hoort. En dan moet je even de reclame afwachten, ook het nieuws afwachten. En dan weer reclame en dan komt er nog een plaat. En is die plaat bijna afgelopen, dan mag je gaan bellen op 059-233-1188. Want dan hebben ze geteld in ieder geval de schaapjes. Kom maar door zometeen en maak kans op zo'n heerlijk kussen. Twee dus.

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Het is 8:58. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Ger Hensen. Ger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Volgens beheerder Ronald Bult. Die somt een lijstje op met de huidige gebreken.
8: De wifi is allemaal nog houtje touwtje hier. En de luchtventilatie, het is allemaal deur tegen elkaar loszetten. En allemaal dat soort acties. We zien ook letterlijk gewoon de scheuren in de muur staan. Er is wc-rolhoudertjes die ermee stoppen. Omdat er veel meer mensen hier over de vloer komen.
7: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. En tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. De bouw van 11 nieuwe woningen in Ruinerwold die gaat door. Boeren maakten bezwaar omdat de woningen op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zouden komen. Daardoor mogen ze geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken. De Raad van State oordeelt nu dat de agrariërs het onkruid ook met de hand of mechanisch kunnen verwijderen. Hun perceel gaat binnen de spuitvrije zone vallen, waardoor niets de woningbouw nog in de weg staat. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel met de locatie akkoord gaan. Wielrenster Lieke Nooy uit Coevorden is niet in de buurt gekomen van een medaille op het wereldkampioenschap tijdrijden in Montreal. Ze eindigde gisteren als 12e. De winst ging naar de Zwitserse titelverdedigster Marlen Reuscher. Nooy berustte na afloop in haar plek, ver buiten de medailles dus.
9: Het was een lange tijdrit, maar ik denk dat ik hem goed serie heb ingedeeld. Maar je ziet, de concurrentie is goed. Ik had natuurlijk al wel verwacht dat het allemaal dicht bij elkaar zou liggen. Maar als ik die verschillen zie, dan is het wel echt een pittige tijdrit. En ja, ik heb eigenlijk al volgens plan gereden, maar niet genoeg.
7: Nooy komt zaterdag in Canada nog in actie op de wegwedstrijd. En de noordelijke delegatie vertrekt vandaag naar datzelfde WK wielrennen in Canada. Want daar wordt woensdag duidelijk of dat evenement in 2032 naar Noord-Nederland komt of dat India aan het langste eind trekt. Een van de initiatiefnemers namens Noord-Nederland is Thijs Rondhuis. Hij gaat ook mee naar Canada. Volgens Rondhuis is India een geduchte concurrent.
10: Bij mij kan dus zien dat ze graag naar India willen. Het is niet de vraag of ze naar India met de WK gaan, maar wanneer ze dat gaan doen. India is interessant. Grote wereldmarkt, economisch. Er wonen 1,5 miljard mensen. Hè? Meer mensen dan in heel Europa samenwonen. Dus er zijn best een paar goede redenen om daarheen te gaan. Dus een stevige tegenstander. En dat gevoel, ja, ik weet het niet zo goed.
7: En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. Provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen Noord en Hoge Smilde is dicht wegens wegwerkzaamheden. En die afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Het geldt ook voor de aansluitingen op de A28. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Zo is het. Ger, dankjewel. Het weer dan. Opnieuw goedemorgen, Hans.
1: Mooie rit, goedemorgen.
6: Ja, het leek richting de 20 graden te gaan, maar het wordt toch wat minder, geloof ik, vandaag dan die 20, hè?
1: Nou, vandaag gaan we die 20 inderdaad net niet halen. Het wordt 18 of 19 graden, maar dat doen we wel met redelijk wat zon. Want als je nou op de satellietfoto kijkt, dan zie je een mix van zon en bewolking. En als je buiten omhoog kijkt, ja, zie je eigenlijk precies datzelfde. En dat lijkt de trend ook voor vandaag te zijn. Grote wolkenvelden, maar ook grote brede opklaringen. Nou, die wind die is allemaal wat minder aanwezig dan gisteren. En nou moet ik even de kat bij de komreks wegzetten. Oei.
6: Ja, jij is weer even een kopje zand geven aan de apparatuur, volgens mij, of niet?
1: Nou, daar zit zo'n aanraakschermpje op. En als je daar een poot op zet, dan is het weerpraatje klaar.
6: Dan is de verbinding verbroken.
1: Dat gaan we dus niet doen. Hij staat op de grond. Het is dus vandaag een eigenlijk vrij modale dag voor deze tijd van het jaar. Gemiddelde temperatuur, veel minder wind dan gisteren. Die is matig vanmiddag uit het noordwesten, voelt ook minder koud aan. En het blijft droog. Nou, vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 9. Misschien op de koudste plekken 8. Er zou wat nevel of wat mist kunnen ontstaan in het zuidoosten van de provincie. Maar de meeste plekken die houden gewoon goed zicht. En dan zien we morgen en overmorgen dat de hoge druk pal boven ons hangt. En het lukt de zon niet om de bewolking op te lossen. Het zijn twee vrij bewolkte dagen. Zeker in de ochtend kan het grijzig en dicht zitten. Woensdagochtend verwacht ik ook echt wel mistbanken. Beide dagen een graad of 18, misschien 19 als het toch nog even iets lukt met de zon. Maar de wind die is bijna niet aanwezig. Dus het is heel rustig en verkild en verstild najaarsweer, maar nog niet koud. Dan komt er op woensdag een oud front door. Even tussen een deuk in het hoge drukgebied, zogezegd. Woensdagavond gaat het regenen en er kan best een handvol millimeters gaan vallen, een stuk of 5. Maar dat lijkt voorlopig de eerste en ook weer de laatste regen te zijn. In de tweede helft van de week komt het hoge drukgebied wel op de goede plek terecht, ten oosten van ons, en dan krijgen wij zuidelijke stroming. Dat betekent dat wat mildere lucht onze kant op gaat komen. Donderdag nog niet, dan is het een graad of 18. Maar vanaf vrijdag, in het weekend en zelfs een aantal dagen na het weekend, zoals het nu lijkt, zuidenwinden, temperaturen rond of iets boven 20 graden. Ja. Vrij veel zon, maar wel mistige ochtenden. Dus het is, je zult toch wel merken dat het geen zomer meer is. In de ochtend krijgt de zon die mist moeilijk weggebrand. Dus het is een kleine grijze wereld in de ochtend. Dan komt de zon er vroeger of later doorheen en heb je een rustige, mooie najaarsdag erna. En dat lijkt best een aantal dagen te gaan duren.
6: Hans, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
1: Hetzelfde.
6: Tot later. Verkeersinformatie dan.

0: ongeval. N34 Emmen richting Zuidlaren, 4,5 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Texas Sandsfield en all around the world.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja man, door schaapjes te tellen, want zo werkt het spel. Nou, ik heb een aantal schaapjes laten horen. En het is de bedoeling dat je meetelt en ons het goede antwoord doorgeeft. En lukt je dat in de uitzending, dan krijg jij die twee heerlijke kussens. De eerste beller, een heel goedemorgen met Judith.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
2: Hilly Hester.
0: Dag Hilly, een heel goedemorgen. Hoe heb je geslapen?
2: Oh, goed.
0: Ja, als een roos op jouw kussen, of dat nou net niet?
2: Nou, tuurlijk wel.
0: Ja. Dus je hebt al een lekker kussen?
2: Ik heb al een kussen, jawel.
0: Ja.
2: Zeker wel.
0: Maar je kan er nog wel twee bij gebruiken?
2: Arthur, altijd.
0: Hé, daar gaan we daarvoor. Hoeveel schaapjes heb jij gehoord?
2: Ja, vier.
0: Vier? Ja, man! De eerste de beste heeft direct goed geteld. Hartstikke goed. En dat betekent dat jij twee heerlijke, rustgevende hoofdkussens krijgt, Hilly.
2: Nou, dankjewel.
0: Dan wordt heerlijk slapen de komende tijd. Ik wens je er veel genot van.
2: Ja, dankjewel.
0: En jij dank voor het meespelen. Dag, Hilly.
2: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.

Stones en Jealous Lover. Het is 9:10. We gaan contact zoeken met Spanje. Om te horen hoe de afgelopen week is gegaan voor onze pelgrim Barry Gepken uit Erika. Hij is op weg, je weet dat, naar Fatima in Portugal. Zijn verhalen zometeen naar Gilbert O'Sullivan.

0: lekker swingend. Daar gaat hij, Gilbert Housselven. Ja, op de maandagochtend wil je altijd even weten hoe het gaat met pelgrim Barry Gepken. Hè? Nou, we hebben hem aan de lijn. Barry, een heel goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Je was hem vergeten in te bellen, want het is druk, druk, druk in jouw hoofd volgens mij, of niet dan?
1: Nou, het is nou, druk in mijn hoofd. Hij speelt hem bij een zware, laat je alles los. En dan weet je soms niet meer wat vandaag het is. Maar gisteravond kwam zo negen plotseling mijn grote vriend Cor. Die kwam met de camper aanzet.
0: Ach,
1: ja, nou was ik helemaal in van de leg. Maar ik zit heerlijk aan een bak koffie bij zijn camper. En ja, we hadden zoveel met elkaar te bespreken. Dan is alles in hem heel anders, ja.
0: Ja, ja, joh. Maar had je dat helemaal niet verwacht dat hij zou komen?
1: Nou, jawel. Alleen niet precies wanneer. Want hij zwerf ook gewoon ergens gewoon rond. Die reist ook gewoon lekker rond.
0: Yeah.
1: En wij zullen elkaar heus treffen. Alleen wanneer precies. En gisteren kreeg ik een locatie. Toen bleek dat hij een half uurtje van mij af zat.
0: Oh, joh.
1: Dus en even later hebben we elkaar getroffen hier in een zo'n heel klein dorpje. Waar een parkeerplaats is. En dat is genieten natuurlijk.
0: Nou, wat een prachtig weerzien. Hey, vorige week toen ik je sprak, was het een beetje een pechweek. Hè? Een week van verlies, van tegenslag. Hè? Hoe was het deze week?
1: Ja, fantastische week. Ik moet zeggen, Spanje, ik heb het enorm naar mijn zin. Hier, de mensen zijn echt heel sociaal. Het is direct Bon Camino. Ik zit ook op diverse camino's. Ik heb wat andere wandelaars getroffen.
0: Wat is een camino?
1: Dat is allerlei routes, allemaal wandeltocht.
0: Ja.
1: En de Spanjaarden, volgens mij, die zijn stapelgek op camino's en wandeltochten. Mm-hmm. En een aantal die gaan allemaal naar Santiago, maar ook heel veel, die gaan andere tochten. En ik zit op diverse tochten door de prairie. En het is net Amerika, door watervallen. En het is echt schitterend genieten. Ik heb een aantal overnachtingen kunnen krijgen via een kerk, wat ik ook fantastisch vind. En maar ook daarentegen, is moeilijk en slaap ik binnen mijn tentje in het parkje. Maar
0: ja,
1: heel divers.
0: Ik tease net al even, je hebt ook weer wat pastoors getroffen die dan geen plek voor je hebben. Dat is toch best opmerkelijk,
1: nee.
0: Hè?
1: Ja, dat is soms dat denk je van, die herder die snapt het niet normaal. Want dan wil je graag en dan denk ik, ik heb een pastoor gevonden. Maar dan krijg je een stempel en that's it.
0: Ja.
1: En dan kun je bij andere mensen eerder terecht dan bij de kerk. Maar ik twee nachten hiervoor heb ik bij een heel mooi onderkom van een kerk geweest. En dan, ik kan geen woord Spaans, maar het lukt nou wel dat je een plekje krijgt.
0: Ja.
1: Ik heb van die documenten van mijn kerk. En dat is wel heel mooi, want dat heb ik in Frankrijk heel weinig gehad. En ik vind het, je voelt gewoon, het is wel warmbloedig volk hier.
0: Nou,
1: het is gewoon...
0: Ja.
1: Ja, het is heel... En het land is totaal anders. En ruigte, maar ook berg en ruïnes, dorpjes. Maar heel, totaal andere wereld. Maar ik vind het fantastisch om hier in Spanje te zijn.
0: En feesten kunnen ze ook, Barry Gepken. Dat heb je ook meegemaakt,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb... door die wildernis heb ik ook inderdaad... ben ik ook in zo'n dorpje terechtgekomen. En er was een groot dorpsfeest. Daar trof ik net de juiste mensen. En die... Die zei, je kunt ook wel gewoon rustig bij ons slapen. Daar ben ik op een bank terechtgekomen. Toen was het haast morgen. En dat gewoon niet normaal. Maar daar ben je soms ook echt in maar toe. Om lekker een keer te ontspannen.
0: Yeah.
1: Maar dan andere dag moet je weer bekopen met zweet in de bergen. Want het is toch dik 30 graden nog steeds. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Want het is gewoon, je wilt ook heel graag... af en toe even ontspannen, zeg ik dan.
0: Ja, we gaan langzaam zeker of jij naar de finale toe. Hè? In oktober hoop je Fatima in Portugal te bereiken. Hoe sta je daarin? Kijk je daarnaar uit? Hoop je dat het klaar is? Of kan deze tocht bij wijze van spreken niet lang genoeg duren voor je?
1: Nou, ik voel het zo'n beetje, het hoofdgerecht was Frankrijk, nagerecht is Spanje en het toetje is dan Portugal. Maar hoe het allemaal gaat lopen, weet ik nog steeds niet. Ik heb in hoofdlijnen heb ik de route uitgezet. Vanuit Zaragoza was het nog dik 1000. Maar het kan zijn dat ik nog extra moet. Dat het, ik hoop steeds voor 1 november, is mijn zoonjarig, dan dat ik er weer ben. Maar ik weet het niet precies. En ik geniet elke dag.
0: Dat
1: soms is het zwaar, maar kijk. Je laat alles los. Maar en natuurlijk is de einddoel Fatima. Maar der week is de zielzegende Duitsers. En dat is onderweg zijn. Ja. Maar ik zou het ook fantastisch weer zijn. Tuurlijk, als je weer thuiskomt in Erika of op Erika.
0: Ja,
1: geniet. Ja, fantastisch natuurlijk.
0: We gaan het
1: en
0: wachten.
1: Dat, Ja, tuurlijk.
0: Eerst even heel veel plezier samen met die vriend daar, met Cor in de camper. Jullie gaan ongetwijfeld van allerlei dingen weer beleven daar in Spanje. En wat jullie en jij allemaal beleeft de komende week, dat horen we volgende week van je. Barry, dankjewel. Ga je goed, hè, deze week?
1: Helemaal goed. Ja,
0: hoi, hoi.
1: Goed gaan.
0: Joehoe. Joehoe.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we blikken even terug op het nieuws. Met verslaggever Stefan Klomp namen we een kijkje bij dorpshuis Buddingenhof in Ruinewold. Want daar gaat de komende tijd flink geklust worden. Volgens Ronald Bult gaan de werkzaamheden zo'n 1,5 tot 2 jaar duren. Het is de bedoeling dat het dorpshuis wel gewoon blijft draaien tijdens deze grootscheepse renovatie. Geen eremetaal voor wielrenster Lieke Nooyen uit Koevorden bij haar WK-debuut op de tijdrit. Ze eindigde als 12e gisteren. Nooyen liet na afloop weten wel een goed gevoel te hebben over de tijdrit, maar ja, misschien had ze toch wel even de pijngrens iets moeten verzetten, zei ze. Want ze heeft vooral op gevoel gewielrend. Misschien had het toch een tandje harder gemoeten. En komen de wereldkampioenschappen wielrennen binnen een paar jaar naar Drenthe en Groningen? Dat is de grote vraag. De delegatie vanuit Noord-Nederland vertrekt vandaag naar Canada, waar nu het WK is. En wij horen woensdagavond rond de klok van 11 uur Nederlandse tijd of het WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland komt of naar India gaat. En net nog Barry Gebke. Zijn belevenissen natuurlijk ook altijd hier op de maandagochtend.
2: Koffie en Keuvel.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: Hallo, zometeen koffie en keuvelen. Wat ga je doen?
3: Nou, ik had een beetje moeite om hier naar binnen te komen.
0: Hoezo?
3: Nou, kudde schapen kwam ik tegen. Dus dit is echt een cacofonie en geluid.
0: Ja, wat kunnen die mekkeren, hè?
3: Nee, ik ben benieuwd straks hoe het gaat. Ons terugblik op 80 jaar regionale omroep staat ook een beetje daarvan in het teken. Namelijk gaan we het hebben over, jawel, agrodisco.
0: Oh, als het maar disco is, dan ben ik erbij. Jij dan?
3: Ja, dat dacht ik.
0: Oké, heerlijk. Zometeen koffie en keuvelen. Plezier erbij. Tot morgen.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
9: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
8: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
10: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
8: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. Ruim 5 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. Dat tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. De A32 Meppel richting Leeuwarden. Bijna 10 kilometer door wegwerkzaamheden. Is er maar 1 rijstrook over. Stilstaand verkeer tussen Steenwijk-Noord en Heerenveen. En tot slot de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Bijna 5 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. Dat tussen Borger en de aansluiting met de N33.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: hit uit 1976 voor Full House en Standing on the Inside.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze maandag de 21ste september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Normaal in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Roel van Velzen, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is ook nieuwe muziek vandaag. Een nieuwe singer voor je wel, Edcilia Romley. Straks hoor je de president met You're Gonna Like It. Maar eerst is je Bouke en Karin.

0: bestaan uit een stel studiomuzikanten. President was dat. And you're gonna like it.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Petrols terugblik op de Drentse Duizend. En die staat in het teken van jawel normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuw album van de band. Namelijk All A Shit. Daarnaast krijgt Benny ook volgende week tijdens het Buma NL Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om het normaal oeuvre eens even in te duiken en elke dag een normaal klassieker uit de Drentse Duizend te draaien. Nou, dan hebben we nog wel wat keuze. We beginnen vandaag met Net als Gisteren. In de eerste editie op nummer 490, vervolgens op 601, 497, 758 en eind vorig jaar op nummer 306 in de Drentse Duizend. Dit is normaal en net als gisteren.

2001 was het Volumia. Dat met jij. Kijk even naar de klok, het loopt er mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio, met daarin ook aandacht voor een aantal wegafsluitingen. Vanaf vandaag moet je er rekening mee houden. En natuurlijk ook de leukste muziek hier op Radio Drenthe in ons uurtje Nederpop. Dit is Timeless en Where is the Love?

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is krap aan 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is inmiddels gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. De gemeenteraad moet later ook nog akkoord gaan. En de bouw van 11 nieuwe woningen in Ruinewold gaat door. Boeren maakten bezwaar omdat de woning op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zou komen. Maar de Raad van State wijst een verzoek om een bouwstop af. En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Noordgedacht. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht vanwege werkzaamheden. Die afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Vorige week werd hij nog opgenomen in de Wall of Fame. Ramses Shaffy was dat. En zing, vecht, huil, bitte, lach, werk en bewonder.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En vandaag is dat een schatkistje. We hebben eerst de jaren 70 gehad, de jaren 80, de jaren 90... en nu de laatste in de reeks van Nederpophits. Daarom deze week muziek vanaf 2000 tot nu. Nou, we trappen de week af met Van Velsen en Sing Sing. Afkomstig van zijn album A Rush of Life uit 2012. En op de nummer zingt vader Cor van Velsen mee. En het gaat over hij samen met zijn vader vroeger in de auto Beatle-liedjes zaten te zingen.

natuurlijk was de afgelopen week het twister nieuws dat René Vroeger eventjes zijn zang belevenissen zeg maar op een laag pitje moet zetten in verband met zijn ziekte. René Vroeger was dat samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe met vandaag een nieuwe single voor Edcilia Romley. Jij was bij mij. Het is ook tevens de titelsong van de jubileumshow 30 jaar Edcilia. 14 november aanstaande in AFAS Live in Amsterdam. Nou, het nummer is een persoonlijke ode aan haar publiek dat haar al 30 jaar lang steunt. En ook is het nog een keer een dankjewel naar iedereen die een rol heeft gespeeld in haar carrière. Haar dochter Imani die maakt haar muzikale debuut als backing vocal op dit lied. De productie is in handen van Anthony Leeuwentaal van Criss Cross Amsterdam in samenwerking met Tjeerd Oosterhuis. Edcilia.

heren Groeneveld en de Kok. Alleen Greenfield en Cook, dat klonk internationaal gezien iets beter met Don't Turn Me Loose. Het eind van de eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Rutje Kort, dit is Vrede.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden.
14: Aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: Albert Hammond op Radio Rente, dat met de Free Electric Band.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook goede kussens thuis? Of,
2: Ik heb wel goede kussens thuis.
0: Ja. Ja,
2: ja, sinds een jaar of twee hebben we nieuwe kussens gekocht.
0: Mm-hmm.
2: Ja, deze bevallen wel goed.
0: Nou, je hebt, het ene kussen is het andere niet.
2: Nee.
0: Ben ik wel eens achtergekomen. Ik heb ook wel eens van die dingen gehad. Dat zit dat van dat wat chemisch piepschuimachtig gedoe zit erin. En dat is toch niet lekker slapen.
2: Nee, en de dikte maakt natuurlijk ook wel flink wat uit.
0: Ja.
2: Te dun is niet heel erg fijn. Je wilt toch wel echt een beetje kunnen kneden ook je kussen. Maar te dik is ook weer niet lekker. Je hebt ook van die Franse kussens, hè, van die rollen. Dat vind ik ook zo verschrikkelijk.
0: Oh ja, die. Ah nee, dat is helemaal niks.
2: Nee, dat is echt niks.
0: Ja, nee, die zijn makkelijk voor de sier om die erbij op te leggen. Of zo.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld in een hotel heb je die ook wel eens liggen.
2: Ja.

0: Nee. Die gaan meteen naar de kant.
1: Nee,
0: ja.
1: Helemaal niks. Nee, dat, ik zei het bij Judith ook al. Het is, als je ergens anders gaat slapen in een hotel of een B&B... is altijd maar even afwachten natuurlijk wat voor kussen je aantreft. Ja, het is toch vaak dat je denkt, nou, het is net niet.
0: En die sierkussentjes heb ik ook geleerd van mijn vriendin in een hotel. Die moet je altijd meteen aan de kant gooien. Want die worden namelijk niet altijd gewassen.
1: Oh.
0: Anderen wel. Dus dat is ook weer een dingetje.
1: Ja. En hoe lang gaat zo'n kussen mee, hè? Want
0: nou, ik ben gewoon toch geneigd om het te lang mee te doen. Want soms ook dan verschoon ik hem weer eens. Dat moet ook natuurlijk zo nu dan wel eens in denk van...
1: Zit er weer wat kringen bij.
0: Ach, misschien wel een keer een nieuwe op, ja. En je hebt ook wel anti-snurkkussens, heb ik ook wel eens gehad. En dat, die zorgen ervoor dat je hoofd altijd in een bepaalde richting ligt. Dan maakt dat volgens mijn vriendin bij mij niks uit. Of ik nou op mijn kop slaap of niet. Er komt toch wel altijd geluid uit. Maar het schijnt dat dat ook nog werkt.
1: Er zit een soort inham in of zo?
0: Ja, en die stimuleert je dan dat je hoofd opzij ligt.
1: Okay.
0: Dus altijd handig. Alleen, dat is alleen maar voor positionele snurkers.
1: Positionele snurkers?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, je hebt nog andere soorten snurkers ook nog.
1: Met
0: andere
1: zaken. Heel wat snurkers.
0: Ja, apneu bijvoorbeeld. Dat is ook een soort snurk.
1: Kun je weinig aan doen. Ja, je hebt van die apparaten en zo. Maar dat is weer een heel ander. Maar je hebt een goed kussen momenteel?
0: Ik mag niet klagen.
1: Okay.
0: Ja, tenminste, en diegene die naast me ligt ook niet. Dus dat scheelt
1: is ook
0: wel
1: belangrijk.
0: Ja. Nou, maar het is wel goed ook in nieuwe kussens. Nou, die geven dan deze week weg. En dan twee stuks, natuurlijk altijd makkelijk. En dat doen wij door het spelletje schapen tellen, in dit geval. Nou, het is een cacofonie hier toen je de studio kwam. Het was allemaal schaapjes wat er rondliep. Het is aan jullie om te raden hoeveel schaapjes er dan voorbij komen. In dit geval.
1: Je hoort ze mekkeren.
0: Ja, totdat wij zeggen dat je klaar bent met tellen. En dan houdt het op.
1: Ja, ik kan nu al gaan bellen, maar dat heeft niet zoveel zin.
0: Heeft geen zin.
1: Nee, de komende minuten dan komen er wat schaapjes voorbij.
0: Daarom 0592 33 11 88. Kom erop.

0: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
1: Nou, rustgevend, Ger, dat is het inderdaad. Ongelooflijk.
2: Ja, met die schapen, ja. Je hoort ze echt van alle kanten hier binnenkomen en geluid maken.
1: En ook al heel veel luisteraars die meteen, toen de eerste paard weer ingestart, al gaat bellen. Het is de bedoeling dat we zetten de lijnen open als wij zeg maar de introductie hebben gedaan. En vervolgens dan, als het dan afgelopen is en het tjoentje begint en wij beginnen. En die tussentijd, hoeveel schaapjes zijn er dan voorbij gekomen?
2: Ja, het is net even anders dan anders. Dus vandaar dat misschien sommige luisteraars ook even moeten wennen. Normaal gesproken dan bel je inderdaad wel direct. Maar nu moet je toch even wat langer geduld hebben. Want ja, ik heb al wat mensen aan de lijn gehad. Die zeiden, ja, 1 schaap, 3 schapen. Ik zei, ja, dat klopt ook wel.
1: Dat klopt,
2: maar er komen nog meer schapen. Ja, dus blijf luisteren.
1: Er komen nog meer schapen over de dam. Ja. Om het zo maar te zeggen. Goed zo. Nou, dan gaan we gewoon de lijnen. En ik heb hier alle telefoonlijnen staan inmiddels volgens mij hartstikke op rood. Ik druk er gewoon op eentje. En, ja, dan
2: zien we wel, hè.
1: Eens even kijken wie er binnenkomt. Radio de Drenthe, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hallo, goedemiddag. Radio Drenthe met Wim.
3: Goedemorgen, met Ginny Kikkert.
1: Dag Ginny.
3: Ik dacht over 2 liedjes.
1: Jij dacht over 2 liedjes, hè?
3: Ja, aan elkaar. Ja,
1: ja. Nou.
3: 6 schaapjes.
1: Helaas.
3: Oh.
1: Ja, het waren er meer.
3: Er kwam het tweede schaapje, dat blerde. En er zat nog een ander schaapje achter. En ja, maar was de derde.
1: Ja, maar er kwamen op veel meer momenten kwamen nog schaapjes voorbij. Dus, volgende weer succes.
3: Ja, dit is leuk.
1: Joe, doeg. Hoi. Nou, eens even kijken of we nog eens iemand kunnen doen. En dan zet ik die op deze lijn. Radio Drenthe, goedemorgen.
4: Morgen, Roelof Hendrik.
1: Roelof, mooi.
4: Mooi.
1: Nou, wat dacht jij? Hoeveel van die schapen waren er?
4: 5.
1: Je waren er 5, hè?
4: Ja.
1: Dan mag ik jou feliciteren.
4: Dank je wel.
1: Het was goed, inderdaad. Ze zaten overal lekker in verstopt in de introotjes. Intussen Tieten inderdaad ook een keer. Dus je hebt 2 hartstikke mooie kussens won.
4: Oké. Okay.
1: Ja, heb je goede kussens op dit moment of?
4: Nou, ik moet nodig nieuw hebben.
1: Je moet nijn hebben. En, je hoeft niet alle details te vertellen, maar liggen ze niet zo lekker meer of...
4: Nee, liggen niet zo lekker meer.
1: Nee. Nou, hartstikke goed. Hey, blijf weer met alleen, dan zullen wij ervoor zorgen dat het allemaal dik voor elkaar komt.
4: Ja, oké.
1: Mooi zo. Yo, hi.

Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Om 5 minuten voor 11:30, koffie en keuvel hier op deze maandagochtend. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met Ger. Eerst Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorde.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is precies half elf. Ga nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold staat voor een grootscheepse renovatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult somt een lijstje op met de huidige gebreken.
5: De wifi is allemaal nog houtje-touwtje hier. En de luchtventilatie, het is allemaal deur tegen elkaar loszetten. En allemaal dat soort acties. We zien ook letterlijk gewoon de scheuren in de muur staan. Er is wc-rolhoudertjes die ermee stoppen, omdat er veel meer mensen hier over de vloer komen.
4: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel gewoon open blijven. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan. Een noordelijke delegatie vertrekt vandaag naar het WK wielrennen in Canada, want daar wordt woensdag duidelijk of dat evenement in 2032 naar Noord-Nederland komt of dat India aan het langste eind trekt. Een van de initiatiefnemers namens Noord-Nederland is Thijs Rondhuis, en ook hij gaat mee naar Canada. Volgens Rondhuis is India een geduchte concurrent.
6: We merken aan de UCI dat ze graag naar India willen. Het is niet de vraag of ze naar India met de WK gaan, maar wanneer ze dat gaan doen. India is interessant. Grote wereldmarkt, economisch. Er wonen 1,5 miljard mensen. Hè, meer mensen dan in heel Europa samenwonen. Dus er zijn best een paar goede redenen om daarheen te gaan. Dus een stevige tegenstander. En het gevoel, ja, ik weet het niet zo goed.
4: En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen Noord en Hogersmilde is dicht wegens wegwerkzaamheden. En die afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 oktober. En dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Dankjewel, Ger. Halsinghuis dan met het weer.
7: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? Seniorweb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: wel een beetje past bij onze kussenactie van deze week. Cliff Richard was dat en Dreaming.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: 8 minuten over 10:30. En degene die vandaag niet dreunt, maar fris en fruitig bij de ping is, is onze Albert. En die is ergens in de buurt van M. En Teun. Albert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, mooi. Ja, Noord-Bargen om precies te wezen. Wim, volgens mij het oudste dorp van Drenthe is zo'n beetje. Maar in ieder geval, in Noord-Bargen sta ik op een heel idyllisch plekje. Midden in Noord-Bargen. Een tuin, een stilte-tuin. En dat betekent niet dat je zelf stil wezen moet, maar heb ik net al begrepen van Joke, Rijke en Cora, die hier bij mij op reis staat. Jezelf, de stilte in jezelf te vinden, Joke. Zo staat het, hè?
4: Ja. Ja, dat is heel belangrijk.
3: Ja.
4: Want daar begint in feite jouw eigen bewustzijn mee. Als je stil wordt, dan kun je ontdekken wat er allemaal in jezelf zit.
3: Ja, nou, dan word ik precies niet altijd in blieden van, hè, trouwens. Maar
4: oh, maar dat is nou de kunst, hè?
3: dat doe ik niet goed.
4: Dat is dan de kunst om daar niet meer mee te gaan, in waar je niet blij van wordt, maar het positieve eruit te halen.
3: Ja, een beetje zelfbewustwording moet dat soort beetje zien.
4: Ja, precies. Ja. Ja.
3: Het is de Vredesweek en in het kader daarvan ben ik hier ook even natuur, min of meer stuurd. Zo van, joh, het is, hè, er is een vredeswandeling, maar Dit wat jullie hier doen, hier in de Vredestuin, dat heeft niet zoveel te maken met de Vredesweek op zich, hè?
5: Nou, dat dacht toch? Ik wel, Rijke.
6: Ja, toch wel. Ja.
3: Dit is Rijke.
6: Ja, dit is Rijke. Ja. We hadden hier die vredespaal.
3: Ja?
6: Die staat hier al bijna 20 jaar. En daar staat in 4 talen de vredeswens, mogen vrede heersen op aarde. Dat vinden wij belangrijk. Er is

0: dat groeien in je hoofd.
1: Ja.
0: En deze stond er al. En toen hoorden we dat er vorig jaar op het Leeuweriksveld ook een paal gekomen is.
1: Ja.
0: En toen dachten we hier van, als we nou eens een route leggen van hier naar daar, we verbinden die palen. En we proberen daar een wandelroute van te maken.
1: Ja. Ja, dat is niet zo spannend in principe.
0: Nee, maar toen dachten we ook nog van, als we nou eens naast die wandelroute vredesgedichten zetten. Nou, Vredesmuseum opgebeld, dat is een virtueel museum.
1: Ja.
0: En daar hadden ze, behalve wat gedichten, maar niet zo heel erg veel, een tentoonstelling met cartoons.
1: Ja.
0: En die had ze 9 jaar geleden al op een bevrijdingsfestival hier in Drenthe gehangen.
1: Ja.
0: En we mochten die cartoons gebruiken. Dus ik heb de bestanden gekregen en we hebben ze uitgeprint en langs de route gezet.
1: Ja. Oh, je hebt hier niet in wat bij de wark natuurlijk, hè, voor zo'n cartoon. Die kunnen we dus nou niet laten zien hier.
0: Straks, want hij staat hiervoor al. Er staat eentje hiervoor. Er staan er 20 langs de route.
1: Ja, en wat gaat het dan over?
0: Vrede.
1: Ja, over vrede, dan vraag ik je maar Cora. Maar goed, zo'n cartoon is vooral bedoeld waarschijnlijk om je aan het denken te zetten.
2: Ja, en het gesprek op gang te brengen. Dat mensen aan het wandelen zijn en dan komen ze een cartoon tegen. En dat is vaak toch wel een beetje controversieel. Het zijn grappen vaak. Ja. Dus dan kunnen ze met elkaar erover sparren. En het gaat natuurlijk niet alleen om het lopen en het vrede, maar ook om de verbinding. Want het is wij maken dus die verbinding tussen die twee palen.
1: Ja.
2: Dat willen we veel meer. Maar zolang er een groep omheen staat, want die palen staan ook altijd bij instellingen die diezelfde instelling hebben als wij om die vrede.
1: Ja.
2: Dat mensen dat bewust worden. Er staat er eentje bij het Vredespaleis. Dat is toch een hele belangrijke.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ook in kleine geheugjes of bij kleine groepen of instellingen die daarmee bezig zijn. En als je die verbinding maakt, kijk, die vlekken die worden steeds groter, hè?
1: Dat is jullie idee.
2: Dat is het idee.
1: Maar Joke, nou naar exum, hè? En nou wil ik niet nog een keer vervelend doen. Het is wel zo, ik zet de vredesvette zuur op deze aardbol. Dat geldt ook meer niet voor die pool, want die staat een beetje een onvindbaar plekje.
3: Ja,
1: toch?
3: Hoe kunnen ze dat? We hebben heel veel brochures gemaakt en overal neergelegd in alle kerken.
1: Ja.
3: Dus ook voor de vredeswandeling, dat mensen dus via die route kunnen lopen.
1: We staan hier op echt een heel stil plekje hier in Noordbarg. Ja. En ben je achteraf, ben je binnen de
0: Maar dat kwam weer door een toeval hoe we bij die paal kwamen.
1: Ja.
0: Een van onze vrijwilligers die werkte bij de bibliotheek in Klasinaveen. En daar werd een keer gezegd van, Guusje, dat boek wat je besteld hebt, dat ligt er hoor.
1: Ja.
0: En Guusje zei, ik heb helemaal geen boek besteld, maar laat maar eens zien.
1: Ja.
0: En dat was een boekje over de vredespaal, over het ontstaan en het verspreiden ervan. En er blijken er meer dan 250.000 op de wereld te staan.
1: Dus die op de Noordpool zelf.
2: Ja, op de Noordpool zelf.
1: Ja.
0: En op Finistère, helemaal het laatste puntje van Europa. Daar staat er ook een op een klif. En toen zeiden we, die moeten we hier hebben.
1: Ja, precies.
0: Gewoon zo, op dit stille plekje.
1: Nou snap ik, dames, hè, dat je hier heel veel mensen wilt uitnodigen. Inderdaad, dat het als een soort van olievlek uitbreidt. Van het vredegevoel, laten we met elkaar promoten. Dat kan natuurlijk nooit vaak genoeg gebeuren. En toch denk ik, ben je niet bij de verkeerde. Je moet dat haat, die volmachthebbers hebben op deze aardbol. Die is gewoon de hele boel op te verzieken. Die moet je hebben.
0: Daar zijn we een beetje mee begonnen door bij de mensen van de gemeente die ons bijgestaan hebben met de route.
1: Ja.
0: Om daar een drupje te laten vallen van, als ze nou eens in Emmen, bijvoorbeeld in het Rentsepark of op het Raadhuisplein, ook een vredespaal zetten, daar komen wat meer mensen dan hier.
1: Ja, ja.
0: En zo kan die vlek gewoon groter en groter worden.
1: Ja.
0: Maar dan moet iemand het oppakken.
1: Er is vast een website waar we terecht kunt om te zien waar die polen staat, hoe die wandeling start.
2: Ja, er is een website van de vredespaal. Thuis staat ook op Wikipedia, kan je het wel vinden. Heel veel. Ja, maar wat je zei over die grote machthebbers.
1: Ja.
2: Er was wel een meneer die er binnenkwam. Die zei van, komt Poetin ook?
1: Ja, nou precies, die.
2: Nou, ik zei heel graag. Dan kan ik eens een lekker woordje met hem wisselen.
1: Hij geeft je toch geen geluk meer, vrees ik.
2: Nee, maar je kan zijn dat je een zachte ader raakt bij hem. Je weet het maar nooit.
1: Ja. Maar toch jongens, toch in logistiek wil ik het toch wel. Want mensen willen inderdaad wel bij die Paul begonnen. Want dit is een startpunt, hè?
3: Ja, dit is een startpunt. Kun, ja.
1: Ja, en hoe vinden we dit? Het is het huis.

0: Heusens Brinkweg is het?
1: Ja, nummer 40. En 40A zeggen wij altijd, want we zitten achter nummer 40.
0: Precies. Het is immers zoeken, maar ga dan naar binnen. Zie je dan een body met vredestuin. Als stiltetuin is die erbij.
1: Stiltetuin. Hè? En daar staat al een cartoon van de vredesroute. Ja. En de kaartjes, de routekaartjes, die hangen hier op het mededelingenbord. Ja. Dus iedereen die deze week, de route blijft deze week staan, de cartoons, en dan halen we ze weer weg. We hadden alleen gisteren willen doen. Ja. En toen zeiden de mensen van de gemeente, laat dan toch staan in de Vredesweek. Ja. Dus dat doen we.
0: In vredesnaam.
2: Dat is wel een hele mooie.
0: Ja. Goed. Maar in ieder geval deze week, jongens. Je kan terecht hier aan de Huizensbrinkweg nummer 40A. Dus loop in bij 40 achteruit, de stiltetuin in. Daar zie je die prachtige pol. Het startpunt van een hele mooie stilte- en vredeswandeling.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Jimmy James samen met The Vagabonds en I'll Go Where The Music Takes Me. Het loopt zo uit de half uur. Dit is maandag, dus het is toch tijd om het weekend even te bespreken. Meestal hebben we het op sportief gebied ook nog wel eens... natuurlijk Hosanna met ons aller PSV, maar dat is... Gisteren ook een beetje verkeerd afgelopen?
1: Ja, de eerste nederlaag van het seizoen. Eigenlijk best wel onverwacht.
0: Ja, ja. En ik zag het, want volgens mij eerst met 1-0 achter... en toen was het tak-tak 2-1 voor. Ik denk, nou ja, gelopen race. En dan keek ik naar afloop en ik denk, hey, 3-2 verloren.
1: Ja, ik heb ze nog even gezien, die tweede en derde goal van Twente. En het zag er niet heel erg goed uit achterin bij de Eindhovenaren.
0: Oké, dus straks om 11 uur natuurlijk de persconferentie... van onze nieuwe bondscoach, Xavi.
1: Xavi Hernandez.
0: Ja, maar ze hebben dus de komende 2 weken geen eredivisie en keuken. Ja, weet ik eigenlijk niet, maar omdat er dan 4 interlands gespeeld worden.
1: Ja.
0: Dat is best een lange periode.
1: Dat is echt wel een lange periode. Ja, dus het ligt geruime tijd even stil, die competitie.
0: En komen de donderdag de eerste tegen Duitsland?
1: Ja.
0: Altijd
1: s'avonds, ja.
0: Ja. Hey, ik was van weekend, leuk, we hebben een neef- en nichtendag. Daar hebben we 1 keer per jaar, van de ene kant, dan van mijn moeders kant en van mijn vaders kant hebben we er ook een keer gedaan. Nou, gezellig. En dat doen we dan altijd een beetje verspreid bij allemaal een keer om de beurten.
1: Ja.
0: En de afgelopen zaterdag gingen wij naar Doetinchem. En dan denk je, nou, Doetinchem, dat is redelijk dicht in de buurt. Nou, je moet brood meenemen onderweg. Dat is echt een eind, hoor.
1: Je moest bijna een overnachting boeken onderweg.
0: Nou, bijna wel, ja. En ik had gelukkig dan, ik was samen met mijn vriendin en nou, bij Hoogeveen rechtdoor. Op een gegeven moment ga je linksaf via Hengelo, Groenlo, gewoon bij de Grols, brouwerijen, dat soort dingen langs. En daar kwamen we gezellig in Doetinchem. En mijn 2 broers en zussen en mijn schoonzus die gingen ook heen. En die hadden een andere weg gekozen. Namelijk via Zwolle, A50 Arnhem. En dan vervolgens pak je een stukje A12 richting Doetinchem. En dan kom je bij Zevenaar.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk afgelopen zaterdag het nieuws ook een beetje gevolgd. Die hebben daar over 3 kilometer hebben ze 2 uur gedaan. Extinction Rebellion, die had zich er zelf op
1: aan het protesteren.
0: Zoals gezegd, ja. Nou, maar dan sta je er gewoon 2 uur dus stil, hè?
1: Ja,
0: uiteindelijk.
1: Dat is echt verschrikkelijk. Als het nog maar een beetje doorrijdt, dan is... gaat het nog wel. Files sowieso natuurlijk nooit leuk. Maar als je echt helemaal stilstaat...
0: En ik snap best dat je mag protesteren. Protesteren is een groot goed in Nederland. Maar wel de manier waarop. En vooral als je dan op die manier doet. En dan denk je, ja, je bent voor een beter milieu. En vervolgens sta je met 10.000 auto's... sta je daar gewoon 2 uur lang stil.
1: Ja.
0: Bloeren, ja.
1: Ja. En wat moet je dan? Je kan ook niet zomaar keren. Hè? Je ziet het soms wel eens dat mensen dat doen. Of dan gaan ze zomaar via de berm eraf. En dan
0: allerlei velden. Ja. Uiteindelijk. Nou, op zich een aantal mensen. Je moest natuurlijk ook als je 2 uur stil zit. Je moet ook een keer naar het toilet. Nou, sommige mensen waren blij dat er zo af was. Ja. Nou, echt waar.
1: Dat trekt direct weg. Dat trekt in het asfalt.
0: Goed zo. Maar in ieder geval, ze hebben het wel gered. En ondertussen in Den Haag hadden ze ook nog ergens een demonstratie. Waarvan ik denk van, nou, volgens mij is een circus in de stad daar. Want er liepen een stel clowns.
1: Ja, rond. Nou, er wordt ook wel wat gedemonstreerd de laatste tijd.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja,
0: het is een groot goed natuurlijk om te protesteren. Maar dan moet je gewoon aan de kant van de weg gaan staan met een spandoekje en zeggen, boe, ik ben het er niet mee eens.
1: Ja.
0: Maar niet op die manier en dan ook, met alle respect hoor, alle blanke mannen vooraan. Heb je dat gezien?
1: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee.
0: Nou, die gast in Den Haag, een groot spandoek. Blanke mannen vooraan.
1: Oh.
0: En dan staat er een vrouw in het midden. Dan denk ik van... Misschien een klein beetje analfabetisch of zo, dat ze niet helemaal goed kon lezen.
1: Misschien, nee, niet helemaal goed gelezen.
0: Nou ja, ik heb er wel een term voor, maar die mag ik op de radio niet noemen. Dus gaan we maar gewoon gezellige muziek draaien. Dit is Patrick Hernandez en Born to be Alive.

0: Simon Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

Sister Sledge. Frankie. En dan met Frankie op Radio Drenthe. Tot 12 uur koffie en keuvel. En straks in de tweede half uur natuurlijk weer een terugblik op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland. Met vandaag aandacht voor, jawel, agro-disco. Blijf luisteren. Listening.

0: mooie klanken van ABBA op je radio. En dat met hun Chiquitita. Kwart over elf. Even tijd om wat nieuwsberichten door te nemen, Ger. Ik zag iets en ik heb het al een keer eerder over gehad. Als je wel eens vliegt, en ik doe dat nog wel eens. En bijvoorbeeld bij de KLM,
1: ja,
0: dan kreeg je altijd een broodje.
1: En het is voor mij echt wel weer een tijdje geleden.
0: Ja, hè?
1: Ja, een paar jaar geleden. Maar dat was een korte vlucht. Ik weet niet, krijg je daar ook een broodje?
0: Je krijgt altijd een broodje,
1: ja,
0: bij de KLM.
1: En ja,
0: ik kan je vertellen, het broodje is nog steeds hetzelfde broodje nu als wat jij altijd kreeg.
1: Maar wel vers, hopelijk.
0: Wel vers, maar ja, wel een beetje kleffig.
1: Ja.
0: En het is heel neutraal, uiteindelijk. Want ja, het is vegetarisch, dus ja, geen vlees.
1: Nee.
0: Dus een kaas zit er dan op. Dus niet veganistisch, dus daar moet je dan wel rekening mee houden natuurlijk. Maar de KLM die gaat het allemaal veranderen. Want die zijn nu bezig met, vanaf eind oktober ongeveer, krijg je betaalde maaltijden.
1: Oh.
0: Als je gaat vliegen. En dan,
1: ja, dat zal niet voor 50 cent zijn.
0: Nee, dat kost een beetje natuurlijk. En ze zijn dus nu aan het ontdekken, dat vind ik dat wel grappig, van wat moeten wij dan onze passagiers gaan voorschotelen? En nu hebben ze twee vluchten, en die naar Malaga en naar Oslo, daar zijn ze aan het experimenteren.
1: Ja.
0: Nou, er is inmiddels al wel iets afgevallen. Namelijk de friet met een hamburger.
1: Oh.
0: Het is een beetje lastig natuurlijk om het je te...
1: met de friteuze.
0: De friteuze inderdaad. Als je een beetje luchtzak hebt, dan is het een beetje link. Maar die gaat dus in ieder geval niet door.
1: Airfryer is misschien nog een...
0: Dat zou misschien wel een dingetje zijn. Maar ze zijn dus ook bezig bijvoorbeeld een salade of een pokeball.
1: Oh ja.
0: En die is natuurlijk ook vrij neutraal.
1: Die zijn wel vrij populair ook.
0: Ja. Ook wijn wordt straks te koop aangeboden. Ja, en dat was altijd gratis. Tenminste, koffie en limonade en een biertje was altijd gratis. Maar volgens mij wijn, daar gaan ze nu straks 7 euro voor rekenen.
1: 7 euro? Dat is een klein flesje zeker.
0: Dat is best duur.
1: Ja.
0: In dit geval. Dus ik ben benieuwd. Nou, binnenkort, ik ga wel komende zondag ga ik nog een vliegtuig nemen. Maar ik ga met een andere maatschappij.
1: Ja.
0: En daar moet je dus gewoon altijd al dik betalen.
1: Ja, nou dat zit dus ook in mijn hoofd. Ik dacht, de laatste keer dat ik gevlogen heb was bij een andere maatschappij. En dat is inderdaad gewoon sowieso betalen.
0: Het is altijd duur. Met Transavia in dit geval. Maar als je Ryanair, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik vlieg niet meer met Ryanair. Want dan moet je halverwege moet je krasloten kopen. Anders kom je niet op een bestemming aan.
1: Nee,
0: dus daar heb ik een hekel aan.
1: Ja.
0: Ik denk, ik kom hier om te vliegen en niet op kraslopen.
1: Je moet bij je buurvrouw op schoot zitten, zo'n beetje.
0: Dat bewees je van.
1: Ja.
0: Ja, als er dan die man ligt, dan gaat iedereen nog staan.
1: Ja,
0: te vliegen. Nou,
1: inderdaad.
0: Maar dan serieus.
1: Zoals je in de tram staat.
0: Ja, staanplekken in de vliegtuig. Heel apart. Nou, in ieder geval, de catering is dus bezig. Maar, en ik had er wel een keer van gehoord, maar er schijnt dus echt zo te zijn, op hoge hoogte, 10 kilometer, zeg maar, 8 of 9, 10 kilometer, smaakt het voedsel anders. Ze moeten het anders kruiden.
1: Oh.
0: Als het smaakt daar anders dan dat je het op de begaande grond
1: Wat grappig.
0: Zou eten.
1: Ik kan me er wel iets bij voorstellen nu.
0: Ja.
1: Nu het zo zegt. Ja, het heeft alles met die luchtdruk te maken.
0: Ik zou wel een proefkonijntje willen wezen.
1: Ja,
0: dacht ik. Ja. Even een mooi broodje hamburger of zo. En, wat is het verschil dan tussen...
1: Maar dat doen ze dus niet meer, die hamburger.
0: Nee, dat zit er helaas niet in.
1: Nou ja.
0: Dat zou ik wel lekker vinden.
1: Maar dan misschien veel pittiger maken dan dat je het normaal gesproken...
0: Het moet kruidiger en pittiger dan op de grond.
1: Nou, een beetje pittig eten vind ik niet verkeerd op zich. Dus.
0: Nee, maar als je in een vliegtuig zit en eet te pittig, dan staat er ook een rij voor het toilet.
1: Nummertje trekken.
0: En daar hebben ze geen zo op, hè? Dus hou er rekening mee. Dus,
1: dat kan niet het gangpad.
0: Goed. Niet zo smakelijk, Wim. Hey, en dan zag ik een dingetje in Engeland en dat vind ik wel leuk. En daar heb ik ook wel een geluidje bij. Dat is dit geluidje.
1: Okay.
0: Schapen in dit geval. En dat heeft niks met schapen te maken. Maar Britse complotdenkers die hebben weer iets ontdekt dat zeg maar hun leven in de weg staat.
1: Oh.
0: En dan denk je van, hoe kom je daar nou bij? Ze hebben het gemunt namelijk op, jawel, verkeerssensoren. Als je bij een stoplicht komt, dan is vaak ook dat er een sensor in zit die ziet, oh, er staan zoveel auto's staan er te wachten. En dan ga je misschien voor.
1: Ja, die springt dan eerder op groen.
0: Dat soort dingen. Als er niks staat, dan kan de ander kan gewoon doorrijden totdat er iemand staat. En die hou ook in de gaten, die tellen dan ook hoeveel verkeer komt er dagelijks langs. Dan kan ik dan misschien ook mijn schema op aan gaan passen. De complottheorie is er nu. Dat mensen die gaan daar de kabeltjes van doorknippen. Want er is een beweging die gelooft dat die detectiesensoren van het verkeer verhulde massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken.
1: Oh, het is denk ik wel heel ver gezocht.
0: En dan denk je van, nou, dat is misschien een klein incidentje, maar er zijn heel veel van die schapen in dit geval. Ze hebben al meer dan 200 stoplichten.
1: Serieus? Ik vind dit wel zorgwekkend. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat mensen dan nog denken van, ja, met privacy en ik word in de gaten gehouden. Maar
0: nou, dat
1: dat je dit erachter zoekt.
0: Beetje hetzelfde zo met die 5G-masten.
1: Ja.
0: Was in Nederland toch ook in coronatijd?
1: Ja, dat het ook heel erg schadelijk... Ja, er gingen inderdaad ook allemaal verhalen over, maar dit, ja.
0: Ja, je mag alles geloven natuurlijk, hè, maar dat je dan de boel gaat vernielen... dat is met die 5G-masten ook wel gebeurd. Maar
1: ja.
0: Hier dus ook, was een echtpaar is betrapt. Die hebben ze dan op een video staan, een beetje een ANWB-koppeltje.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, dat zijn mensen die kom je gezellig tegen... als ze in de natuur gaan wandelen. Die gaan dus naar zo'n stoplicht. En moet je opletten, man die heeft dus een ladder onder zijn arm. Ja. Die zet hem er tegenaan. En de vrouw die klimt naar boven met de tang en die gaat dan alles doorknippen. Ik zou sowieso die beelden wel eens willen zien.
1: Ja, nee, ja, maar dan is dus iemand op dit idee gekomen en die verspreidt dat. En dan zijn er allemaal mensen, nou inderdaad, die schapengeluiden, die lopen dat achterna.
0: Ja.
1: Denken dat er een of andere laserstraal eruit gaat schieten op een gegeven moment.
0: Pjoem, pjoem, pjoem. Ja. Nou ja, zo werkt het dus een beetje. Het zijn allemaal...
1: Ja.
0: Schaapjes in dit geval.
1: Ja, je hoeft ze niet te tellen deze keer.
0: Nee. Rustig doorgaan. Taylor Swift nu.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Het is 11:30. Ga nu met een overzicht van het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
7: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, heb het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit en het is ook zo weer koud hier.
6: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. En tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. En meer bouwnieuws uit Ruinerwold, want ondanks protest van boeren gaat de bouw van 11 nieuwe woningen in het dorp gewoon door. Boeren maakten bezwaar omdat de woningen op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zouden komen. Daardoor mogen zij geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar de Raad van State oordeelt dat de agrariërs het onkruid ook met de hand of mechanisch kunnen verwijderen. Een perceel gaat binnen de spuitvrije zone vallen, waardoor niets de woningbouw nog in de weg staat. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan. En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht wegens wegwerkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dank je, Ger. Als die neus dan met het weer.
8: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hey, Remol!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hey, Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OVMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: 80 jaar zijn de provinciale omroepen van het Noorden dit jaar al in de lucht. En ja, zo heet dat dan in dit geval. En wekelijks ook een terugblik in het omroeparchief van Sjoerd Loijga. Sjoerd, een hele goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Hey, je hebt natuurlijk 30 jaar bij RTV Drenthe geweest. In die begintijd was je vooral druk met muziek. Ik kan me voorstellen, vandaag even een muzikale terugblik doen.
4: Nou, helemaal. Als muziekredacteur heb ik vooral in de beginjaren van Radio Drenthe heel veel noordelijke muzikanten, zangers, zangeressen ontmoet. Ook aan de wieg gestaan van een aantal groepen die landelijk doorbraken. Skik, Busje Komt Zo, Hullemoer bijvoorbeeld. Vandaag neem ik je mee terug naar de jaren 80. Ja, deze kreet bleek later van de eeuwigheidswaarde.
5: Hé hey jongens, kijk eens wie eraan komt op je trekker.
3: Hapsakee, ik hoor het al. Agrodisco. De legendarische Dutch Boys. Ik kan me voorstellen, die waren natuurlijk hartstikke populair bij de regionale omroepen.
4: Nee, helemaal niet. In 1972 veranderde het Drentse bandje de Thunderbolts hun naam in de Dutch Boys. Ja, de muzikanten van het eerste uur, dat zijn eigenlijk nog tieners. Jans Hogeveen, zanger Henk de Roo, Cor Maatje. Het trio jongens treedt eerst alleen nog maar op in gelegenheden in hun eigen gebied, Zuidoost-Drenthe. Trouwens, aardig weetje, ze mogen er eigenlijk als bezoeker helemaal niet naar binnen vanwege de minimumleeftijd van 18 jaar. Ze werden via de achterdeur binnengesmokkeld, heb ik ooit gehoord. De band uit Zwarte Meer zingt vooral vrolijke liedjes in het Drents, Nederlands, maar ook zelfs in het Duits. Okay. En daar is weer de naam Henk Benboom. Die is verantwoordelijk samen met Koos Bloemsma. Zij schrijven de meeste nummers. Ja, de groep die breekt landelijk door in 1980 met Eppo. Voor de regionale omroep nog steeds geen reden om aandacht te besteden aan die Dutch Boys. Sterker nog, een poging om als Dutch Boys deel te nemen aan het toen heel beroemde Drents Liedjesfestival. Festival. toen nog Radio Noord. Hè. Dat zat er ook niet in. Dat was ene Jacques D'Ancona. Die vindt de muziek namelijk van de Dutch Boys veel te weinig niveau hebben.
3: Heel bijzonder in ieder geval. Maar wat is er wel een populaire muziek op de zender te horen in die tijd?
4: Nou, bijvoorbeeld dit.

0: heerlijke, lekkere, vrolijke klanken. Maar wie zijn dit?
1: Nou, het nummer heet Peanuts. En je hoorde de Douwe Buiter Band. Ja, wonderlijk hoe later die wegen van Douwe...

Wel voor de afwisseling. Ja. ik ben toen... toen had men behoefte aan een bassist. Dus ben ik bas gaan spelen. En ik ben gitaar gaan spelen. Ik ben toetsen gaan spelen. Ik heb mijn blaasinstrumenten dus wat meer uitgebreid. Mijn saxofoon, tuba, trombone enzovoort. Het voordeel is dus, als je muziek kunt lezen... dan weet je waarover het gaat. En dan kun je het uit de boekjes eventueel leren. Maar ik had dus het voordeel... mijn vader was dus ook accordeonist. En toen ik een jaar of 4, 5 was... toen moest ik van hem al accordeon spelen. Want je hebt dus muzikanten die doen ze voor als muzikant... maar die zijn het eigenlijk niet. De muziek is dus bedoeld om andere mensen er blij mee te maken. En mijn visie over muziek is namelijk ook van... muziek kan heel goed zijn en muziek kan mooi zijn. En de combinatie daartussen, dat is het eigenlijk.

0: Black Lake in dit geval. Met een live-opname uit de jaren 70. Met het nummer Another Rainy Day in New York City. Over Zwarte Meer gesproken. En Douwe Buiter die is duidelijk te horen natuurlijk als een multi-instrumentalist, of niet?
1: Ja, hij toetert er behoorlijk op los in dit nummer. Maar hij is ook bekend als maker van jingles voor ons, de regionale omroep.
2: Radio de Rente, zo hoor je nog eens wat. Bij Radio de Rente zit iPad in het vat.
0: Wat zit er in dit geval nog meer in het vat dan?
1: Nou, de omroep die kan op een bepaald moment toch echt niet om de populariteit van die Dutch Boys heen. Ook daarbij speelt Henk Bebbom weer een rol. Hij organiseert in Smitty's Palace in Coevorde een eigen muziekprogramma. Dat heet de Turf Show. Met vooral ook zijn eigen artiesten. De regionale omroep die neemt in 1982 toch maar eens even een kijkje in Coevorde.
3: Goed, we zijn al aan het eind gekomen van deze vierde Turf Show. Het was een geweldige show met veel artiesten en een ontzettend enthousiast publiek. Live vanuit Smitty's Palace in Coevorde. En nog even heel snel de lijst van artiesten die meegewerkt hebben aan deze vierde Turfshow. Jolanda en de Sunny Boys, de zingende buschauffeur, de Wuko's, de Lucky Stars, Gerrit Engels, Peter Silver, Marga en Roy, de groep Stram, Henk B. Memphis, Gerard Schonebeek, Disco Henky en dan. Dan komt het, want de grote klapper van vanavond en de klapper van dit seizoen wordt natuurlijk weer een nieuwe single van de Dutch Boys. Dit keer gaat het over de vader van Eppo. Hij heet eigenlijk Eppo Harms en zijn vader is boer. Vandaar dat de plaat gaat over Boer Harms. We luisteren, we klappen en we kijken mee met Dutch Boys, met Boer Harms. Tot de volgende keer bij de Turf Show. Bedankt.
4: Hey jong, kijk eens wie er aankomt. Op je trekken.
5: Boer Harms.
4: Ja, dat is hem.
5: Ik ben Boer Harms.
0: De Dutch Boys in dit geval. En dan toch via een omweg toch op deze regionale zender, hè?
1: Ja, dus geen houden meer aan. Bij de ene na de andere hit. In 1988 moet de leadzanger, Henk de Roo, op dat moment om gezondheidsredenen stoppen. Geen probleem, want daar is Douwe Buiter. In zijn typische kleding, hoedje, koptelefoon en klompen maakt hij een zogenaamde bliksemtransfer van Black Lake naar de Dutch Boys.
6: Daar zag ik verschrikkelijk ding op. Ik moest Henk de Roo, die moest ik vervangen. En Henk die had een eigen gezicht, die had daar was ik een beetje bang voor. Muzikaal kon ik er wat tegen doen, daar ging het niet om. Maar zoals hij dat deed, maar dat viel toch altijd nog behoorlijk mee. Dus, ik heb nooit één reactie erover gehoord dat het niet goed ging. Wij waren er dus mee gestopt, ongeveer een jaartje. En toen kregen we bezoek van artiestenbureau Roelofs. Die komen bij ons en zeggen van, wij worden blauwbeld voor de Dutch Boys. Willen jullie niet meer? Ik zeg, nou, laat maar niet doen. Wij wel. Hij zei, weet je wat je dus kunt verdienen? Zeg. En hij fluisterde me bij het oor. Ik zeg, we doen het.

0: een veelgehoordecreet. In ieder geval uitgebracht op 11 november 2001. Vlak voor die invoering van die nieuwe munt natuurlijk op 1 januari 2002. Dat is wel heel slim en commercieel gedacht voor de jongens.
1: Ja, mag je zeggen, ja, daar heeft Douwe wel een neusje voor. Alleen als het echt om geld gaat, zelfs in een lied over de euro, is Douwe wat minder, ja, hoe moet ik het nou?

0: noemen. Boeren Slim misschien. Mm-hmm. Gelukkig heeft hij dan een hele bekende vriend. Eentje met grote handen en gouden tanden. Willem Duin.
1: Willem, dat was een hele speciale vriend van ons eigenlijk. Ja, toen ik hem voor de eerste keer trof, moest ik een lied opnemen voor Heracles. Daar moest ik een lied voor maken. Dat was dus klaar. En toen kwam het hele bestuur van Heracles kwam dus bij mij. En die wouden dus hebben dat Willem dat lied eventjes inzong. Dat is hartstikke leuk trouwens. En die zit daar dus bij mij in huis. En Willem, wat moet het kosten? 10.000 gulden, zei hij. Dat bestuur stijl achterover en zei, je bent gek. Maar toen dacht ik van, die spoort niet helemaal. Maar een dag later komt hij bij me en zegt, jij bent hartstikke gek. Hij zegt, jij doet alles voor een paar kwartjes. Hij zegt, en daar zit een grote sponsoring achter. En toen zijn we dus bevriend geraakt. En hij had een grote mond, maar een heel klein hartje. Ik was echt hartstikke blij met zo'n vriend.

0: 1984. Opgenomen in de studio dus van Douwe Buiten in Klazineveen. Willem Duin, 1984, met Wat maakt dat nou uit?
1: Ja, Willem uit Roswinkel, hè. Tot zijn overlijden in 2004 heeft hij daar gewoond. Ja, en Douwe zelf, die is inmiddels 79 jaar oud. Met zijn studio en muziekuitgeverij is hij inmiddels wel gestopt. Ja, maar eigenlijk in de hele noordelijke muziekgeschiedenis neemt hij voor eeuwig een prominente plek in. Ik noem nog even die namen. Jannes, Aart Eigens, Janneke de Roo, Willem Duin dus, Johan en Henk, Alex Vistering en natuurlijk de Dutch Boys. Allemaal artiesten die daarover mee kunnen praten. De rol van Douwe Buiten.
0: Ach, mooi. Het verhaal van Douwe. De muzikale duizendpoot en natuurlijk ook de Ere Dutch Boy. De band die na zijn zoveelste comeback nog steeds met de bekende feestmuziek de hele tent op zijn kop zet, hè?
1: Ja. Gaan.
0: En dat al sinds 1972. Sjoerd, dankjewel. Mooi eerbetoon aan deze fantastische man. Volgende week spreken we elkaar weer. Zullen wij gewoon afsluiten met Eppo in dit geval?
1: Oh, mooi. Gaan we meezingen met z'n allen?
0: Ja. Doen we dat. Eppo, de Dutch Boys. Sjoerd, hoi.
1: Tot volgende week.

Epp, houd er af op. Eppe, geef nou hier die kloppen. Verdikke Eppo, het is afloop met. Kom eens hier, zak je met de klompen voor de kabouw. Eppe, het is gebeurd.

0: lekker soepel in de heupen op deze zaterdag, of deze maandagochtend. En dat we met Chubby Checker en Let's Twist Again. Ik weet niet hoe ik nu bij zaterdag kom. Het is volgens mij een klein beetje identiteitscrisis.
1: Ja, duurt nog eventjes.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Goed. Hey, Gert, mag ik jou bedanken?
1: Zeker, jou bedankt, Wim.
0: Straks veel plezier met Marita en Milko hier. En natuurlijk ook vanmiddag met René op Radio Drenthe. En morgenochtend om 9 uur ben ik weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Dan is het dinsdag, hè?
1: Dinsdag.
0: Oké, okay, goed. Ja. Ik hou er rekening mee. Steve Wonder tot slot en Superstition. Ik wens je nog een mooie dag. Hoi.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
0: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Marita Slip.

0: Newseekers op Radio Drenthe. Backsteel op Borrow. En daarmee werden ze tweede op het Songfestival van 1972.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Twee hoofdkussens heb ik hier voor je klaar liggen. Die kun je winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is schaapjes tellen. Milko, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Marita.
0: Kun jij goed schaapjes tellen?
2: Ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik heet van achternaam Scheper, dus ik zou het wel moeten kunnen natuurlijk.
0: Milko Schaper.
2: Nee, een Scheper is een schaapsherder.
0: Tuurlijk, maar ik maak er gewoon Milko Schaper van. Vind ik nog leuk.
2: Voor deze week mag het.
0: Of fijn. Maar slaap jij over het algemeen goed of lig jij vaak te draaien?
2: Nee, over het algemeen wel goed.
0: Okay.
2: Hoe zit dat bij jou?
0: Ik slaap altijd goed. Ik raak mijn kussen ben weg.
2: Je ziet er ook uitgerust uit.
0: Dank je. Ja. Dank je. Nou, jij bent mijn rechterhand vanmiddag. En samen maken we er een leuke middag van. En hou je natuurlijk alles op het nieuws in de gaten. Verder gaan we op zoek vandaag naar mensen die graag in doodse stilte in de natuur willen zijn. In de hobbyhoek een sport met paarden, torens, een koning en een koningin. Dan weet je denk ik wel waar ik het over heb.
2: Ik denk dat ik hem wel kan invullen, ja.
0: Maar straks bel ik eerst met de regenboogambassadeur Henk Nijmeijer. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren namelijk negatiever staan tegenover homoseksualiteit. Nou, waarom? Dat hoor je zo. Eerst gaan we naar Kikkersan. Dit is Aardig voor Mekaar.

0: Tom Jones op Radio Drenthe en Love Me Tonight. Ja, de acceptatie van homoseksualiteit is in de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We gaan het erover hebben met regenboogambassadeur van Drenthe, Henk Nijmeijer. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik schets even wat cijfers uit dat onderzoek. In 2021 keken 78% van de meisjes op de middelbare school nog positief aan tegen homoseksualiteit. Nu is dat nog maar 51%. Ja, bij de jongens is het zelfs gedaald van 40% naar 22%. Ja, mijn eerste vraag is dan, hoe komt dit?
1: Wauw, ja, de verklaring.
0: Ja, wat denk jij?
1: Nou, dat is heel ingewikkeld, want je kunt ook heel moeilijk een schuldige aanwijzen. Ik bedoel, jongeren groeien allemaal op in verschillende werelden nu. Het thuis, op school, bij vrienden, op sportclub. En natuurlijk ook steeds meer online. En daar komen ze natuurlijk allerlei opvattingen tegen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, daarom vind ik ook wel dat onderwijs een belangrijke taak heeft. Namelijk niet om jongeren voor te schrijven wat ze moeten denken, maar vooral om te leren omgaan met verschillen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd duidelijk maken dat gelijkwaardigheid en veiligheid bijvoorbeeld ook van een ander nooit ter discussie mag staan.
0: Nee, jij zei het al, onder andere social media. Op social media natuurlijk de laatste jaren heel veel uitspraken van bijvoorbeeld een Andrew Tate in opkomst. Hoeveel invloed hebben die op jongeren?
1: Nou, die hebben ongetwijfeld invloed. Er is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè, dat heel veel jongeren die rolmodellen toch heerlijk aanbidden, zeg maar. Ja, dus dat heeft zeker nadrukkelijk veel invloed.
0: Ja. Ja. Ja, schrik jij van dit soort cijfers uit dit nieuwe onderzoek?
1: Schrikken. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn.
0: Nee.
1: Ik weet natuurlijk, omdat ik hier natuurlijk redelijk actief in ben, al heel lang dat de acceptatie steeds ingewikkelder wordt. En dat de polarisatie steeds groter wordt. Dat mensen ook steeds, mensen die echt tegen zijn, die zich ook nadrukkelijk meer laten horen dan dat er vroeger was. Maar ik schrik van deze cijfers en zeker onder jongeren. Dus daar moeten we wel iets mee. Vooral niet in paniek raken, maar vooral zorgen actie ondernemen.
0: Zeker. Ja. Want wat moeten wij daar mee, volgens jou? Wat zou de beste manier zijn?
1: Nou, als er al een beste manier zou zijn, dan hadden we die ongetwijfeld met elkaar al ontdekt. Mm-hmm. Maar in Drenthe hebben we nu gekozen, daar zijn we al een tijdje mee bezig, om samen met scholen en maatschappelijke instanties en organisaties en gemeentes en de provincie Drenthe om te kijken hoe kunnen we die sociale veiligheid op scholen nu verbeteren. En daar zijn we nu bezig om een programma voor te ontwikkelen. Ik hoop dat die ook straks los kan gaan en dat die ook van start kan gaan. Ja, en de urgentie, die is er nu ook wel.
0: Ja.
1: Zorgen dat we ook aan de slag moeten, dat kinderen ook veilig op school zijn. En als ouder zou je toch heel graag willen dat je kind veilig op school zit.
0: Ja, en dat is natuurlijk één stukje, hè, dat op school een veilige omgeving gecreëerd wordt voor kinderen om zichzelf te kunnen zijn. Maar wat is voor ouders hierin nou de rol? Thuis.
1: Ja, dat is altijd heel ingewikkeld, want daar hebben we natuurlijk op zich de minste invloed op.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik ook meer vanuit de overheid. Wat we wel kunnen doen, is natuurlijk in die sociale omgevingen waarin kinderen zitten en zich bevinden, zoals in sport en school, maar ook in een andere vrije tijdsbeleving, daar kunnen we natuurlijk wel wat invloed op uitoefenen. En vandaar natuurlijk in Drenthe zijn we begonnen met een veilige kleedkamer, ook met name om die veilige cultuur wat meer in die sport te creëren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en nu willen we graag met die scholen aan de slag om te kijken van, nou, hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren om samen met die scholen naar een omgeving te gaan waarin kinderen zich ook veilig voelen.
0: Ja.
1: Dit en zichzelf kunnen zijn.
0: Dit zijn landelijke cijfers. Hè? Wat hoor jij in Drenthe? Als we kijken naar de praktijk, hoor jij veel geluiden van kinderen, van jongeren die zeggen, ja, ik ben homoseksueel, ik voel me niet veilig. Is dat echt ernstig?
1: Ja, die geluiden hoor ik ook. En ik heb al vaker gezegd dat wij op dit moment harder moeten vechten om te behouden wat we hebben dan dat we stappen vooruit maken.
0: Ja.
1: Dit zijn inderdaad landelijke cijfers, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat Drentse scholen zich buiten deze maatschappelijke ontwikkelingen bevinden.
0: Ja.
1: Ook ik krijg signalen, ook wel vanuit meldpunten en bijvoorbeeld ook van de regenboogloket, een stichting die zich bezighoudt met dit soort vraagstukken. Ja. Daar hoor ik ook wel het nodig over. Ja.
0: En je had het over zo'n programma, hè, om veiligheid te vergroten op scholen voor kinderen. Wanneer gaat dat programma draaien? Of zijn ze daar eigenlijk al mee bezig achter de schermen?
1: Nou, we zijn ermee bezig om het programma goed op te zetten. Mm-hmm. En goed op te tuigen. Dat doen we samen met de CMO Stam en GGD Drenthe en Regenboogloket en nog meer van dat soort instanties zijn vooral bezig om te kijken van hoe kunnen we dat samen met scholen doen. De bedoeling is dat het dit jaar allemaal van start gaat. Dus ik hoop in oktober dat wij ermee aan de slag kunnen. Bij de provincie ligt het nu, dus we gaan even afwachten hoe het daar nu verder politiek wordt afgewogen.
0: Ja.
1: Maar de urgentie, dit rapport geeft ook de urgentie aan.
0: Absoluut. Ja, en dan hopen dat we volgend jaar betere cijfers zouden hebben, hè?
1: Klopt. En voor ons is het heel belangrijk. Deze cijfers moeten ons niet verleiden tot paniek, maar tot actie.
0: Ja.
1: Niet één dag per jaar laten zien dat iedereen erbij hoort. Bijvoorbeeld op een Paarse Vrijdag of een Kom Oude Dag. Maar ervoor zorgen dat alle jongeren 365 dagen gewoon op school kunnen zijn.
0: Ja.
1: Veilig.
0: Ja, mooie boodschap. Ja. Lijkt me goed om daarmee af te sluiten. Henk Nijmeijer, regenboogambassadeur van Drenthe. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Let me be your hero. Would you dare?

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoorn de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoorn, Nerimaas.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden die zijn al in volle gang. En beheerder Ronald Bult die vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
6: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we een kwartslag draaien. En dat is ook direct de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat heb het even lekker warm. Maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
5: De verbouwing die gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis... die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur... Deniz Öncü vastgelegd. Öncü die heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen... en 8 poleposities achter zijn naam staan... en brengt dus ervaring mee naar het Drentse Moto2-team. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website... rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
4: Milko, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
7: Hoi Marita, goedemiddag.
4: Nou, ik vind het weer, ik zei het vorige week ook al... een soort van niks aan de hand weer. Gewoon lekker, hè? Zonnetje, prima temperatuur. Nou, mag wel, zo, ja.
7: Als je daar buiten rondkijkt, denk je... het is geen zomer, het is geen herfst. Nee. Ja, het is eigenlijk precies september.
4: Ja, een beetje dat Indian Summer gevoel.
7: Nou, die krijg je aan het einde van de week nog wel. Want dan pas ligt het hoge drukgebied echt op de juiste plek... voor hele zonnige dagen en waarschijnlijk temperaturen net boven de 20 graden.
4: Oh,
7: maar
4: lekker.
7: Dan moeten we nog wel geduld hebben, want op dit moment ligt die niet op de goede plek. Vandaag hebben we nog geluk. De wind komt wel vanaf de zee, maar de temperatuur is ook heel gemiddeld eigenlijk. 18, 19 graden. Het is ook zelfs droog. Maar de komende paar dagen doen we eerst even een stapje achteruit. Dus als je vandaag de kans hebt deze middag, steek even je snuit naar buiten. De zon is morgen bijna niet van de partij.
4: Nou, jammer. Dus dan wordt het ook wat kouder dan.
7: Nou, eigenlijk niet. We hebben dus vandaag 18 tot 19 graden met een matige noordwestelijke wind. Die wind die gaat wel wegvallen. Vannacht is het eerst heel rustig weer en zou er een beetje nevel kunnen ontstaan. Vooral in het zuidoosten van de provincie. En morgen hebben we een vergelijkbare temperatuur, opnieuw een graad of 18. Heel weinig wind, maar dan houdt de bewolking waarschijnlijk stand. Het is een grijzige dag en als de zon er al doorkomt is het een losse bleke opklaring. Maar het blijft ook wel droog morgen. Dus wat dat betreft gewoon vergrijzing en ietsje koeler, 1 graad minder... Maar in de nacht richting woensdag dan loopt het dicht met nevel en mist en allerlei andere grijzigheid. Woensdag opnieuw 18 graden overdag, misschien 17 als het bewolking wat dikker is. En dan is het in eerste instantie grijs in de ochtend. Kijk, dan heb je helemaal niet zo'n mooi najaarsgevoel.
4: Nee.
7: Hoewel die verstilde en verkielde dagen, bijna geen wind, dat hoort er ook wel bij. Woensdagavond passeert er een front, gaat het even regenen. Dat is voorlopig de eerste regen en ook weer de laatste regen. Een aantal millimeter valt er dan. En daarachteraan, dan krijgen we dus hoge druk vanuit een andere richting. De hoge druk boven Oost-Europa bouwt zich wat op. Wij krijgen een zuidenwind. Donderdag is een overgangsdag. Dan is de wind nog noordwesten en in de ochtend is het wat druilerig. Maar een graad of 16 of 17. Daarna wordt het droog. De wind gaat om naar het zuiden. En vanaf vrijdag, en dan lijkt het erop dat dat best nog een aantal dagen duurt, door het hele weekend heen. Vrij zonnige dagen, in de ochtend gevoelig voor mist, maar die moet dan wegbranden. Een temperatuur van rond of net boven de 20 graden en droog.
4: Nou,
7: is
4: lekker.
7: Een nazomer.
4: Ja, echt een lekkere nazomer. En vandaag is ook een prima dag, dus daar gaan we gewoon van genieten.
7: En vandaag past eigenlijk ook al goed in dat thema. Temperatuur is vergelijkbaar met een mix van zon en bewolking dus. Dus we kunnen vandaag even snuffelen aan hoe het waarschijnlijk richting volgend weekend en nog een paar dagen daarna ook lijkt te zijn.
4: Hartstikke lekker. Hans, dankjewel. Fijne middag.
7: Hetzelfde.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Hey, Remo!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: en ik zoet.
1: Ja, Beyoncé was dat. En Texas Hold'em was ineens klaar.
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: En normaal gesproken, dan ben je natuurlijk niet gewend dat hier de hulplijn zit. Normaal gesproken gaan we natuurlijk nu naar onze Aaldert die op Chuck is. Maar zometeen na 1 uur hoor je Aaldert. Want Aaldert die is bij een hele spannende op Chuck. Heeft daar iets meer tijd voor nodig. Dus toen zeiden we, nou dat geeft niet. Dan gaan we gewoon eerst eens eventjes naar onze hulplijn. En in onze hulplijn vandaag bel ik met Jaap de Bruin. Hij is van werkgroep Het Ven van het IVN. Jaap, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
1: En we gaan even de natuur in, Jaap. Want we gaan naar een prachtig ven vlakbij Exlo. Wat is dat voor ven?
4: Dat is een ven, heel oud eigenlijk. Het is een pingelruïne. Dus uit de ijstijd, de vorige ijstijd, is er ontstaan.
1: Ja.
4: En daar leven bijzondere, heel mooie dieren in. De kampsalamander bijvoorbeeld. En op de oever, daar groeien planten zoals een zonnedauw. Dus hele bijzondere planten. En met onze werkgroep onderhouden we dat gebied. Dat de dieren en de planten een kans krijgen. En dat het gebied ook mooi is ook voor wandelaars.
1: Ja.
4: Om erop uit te kijken.
1: En is dat veel werk?
4: Ja, behoorlijk veel. Vooral dit jaar. Want het, van de zomer is alles verschrikkelijk hard gegroeid.
1: Ja.
4: Dus de komende tijd hebben we heel veel werk om boompjes af te zagen, terug te zetten. En bramen te verwijderen.
1: En dat doen jullie met een groep vrijwilligers. Wat ik heel erg leuk vond, en ook wat mij pakte eigenlijk in de tekst, was, je kunt hier de stilte nog horen.
4: Ja. Ja, het is echt ver weg van de doorgaande wegen. Dus het kan er, het kan nog behoorlijk stil zijn.
1: Ja, dus lekker in rust werk je daar.
4: In rust, ja, ja. Klopt. Ja, want we hebben ook geen motorzaag en dat soort dingen. Dus ook als we aan het werk zijn op zaterdagochtend, dan heel erg rust. En je ziet soms ook wel eens groepen vogels overvliegen. En die hoor je dan eerst en die zie je dan. Dus daar is ook al wel aandacht voor.
1: Ja. Het is dus echt heel erg stil. Jullie werken daar met een groep vrijwilligers. Hoe groot is die groep vrijwilligers?
4: We hebben ongeveer 20 man, waarvan er meestal een stuk of 10 komen opdagen.
1: Ja. En doen jullie dat vaak? Moet je elke week daar naartoe?
4: Nee. 7 keer per jaar. Op de eerste zaterdag van de maand in de winter. Van oktober tot maart.
1: Mm-hmm.
4: Want we kunnen niet werken in het broedseizoen.
1: Oh nee, tuurlijk niet. Nee, dan moet je de vogels natuurlijk helemaal met rust laten.
4: Dan moet je met rust laten. Dus ja. In de winter werken we.
1: Oké. En daarom hebben we jou nou aan de lijn. Want jullie zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, hè?
4: Ja, we kunnen altijd wel nieuwe mensen gebruiken.
1: Ja. En met hoeveel mensen zoeken jullie?
4: Nou, dat maakt niet zo gek veel uit. Want het terrein is groot genoeg dat iedereen ruimte heeft om te werken. Meestal werk je in groepjes van 2 of 3 mensen.
1: Mm-hmm.
4: En we kunnen wel heel veel groepjes rondom het ven wel plaatsen.
1: Ja, en ik lees dat
4: dus
1: jullie...
4: Dus het is eigenlijk onbeperkt, wat ik bijna zeggen.
1: Oké, ja, en jullie komen voor het eerst nu weer op 3 oktober. Zaterdag 3 oktober, ja, 3 oktober. Bij elkaar. En je bent dan ongeveer een ochtend kwijt, geloof ik.
4: Ja, we beginnen om 9 uur. En dan hebben we na drinken we met z'n allen wat koffie. En dan werken we door tot zo'n 12 uur, 12:30.
1: Mm-hmm.
4: En dan is er ook iemand die heeft een soep gewarmd. En we eten met z'n allen een bordje soep en wat broodjes erbij. En daarna gaan we weer naar huis.
1: Nou, het is ook heel gezellig zo'n ochtend even samen. Ja, Jaap, als mensen dit nou horen, hè, en ze denken, ja, ik wil wel, maar ik ben niet zo handig in de tuin of zo. Ik ben niet zo goed met groen. Maakt dat nou heel veel uit?
4: Nee, dat maakt niet uit. Nee, we hebben gereedschap is ter beschikking.
1: Ja.
4: De beugelzaag en takkenscharen. Nou, daar kan eigenlijk iedereen wel mee omgaan.
1: Kijk, en je krijgt denk ik ook heldere instructies.
4: Allemaal,
1: ja, precies. Nee,
4: ja,
1: het is natuurlijk...
4: precies.
1: Nee,
4: ja.
1: Nee. mensen die geïnteresseerd zijn, Jaap, waar kunnen zij zich aanmelden?
4: Ze kunnen mij een mailtje gaan sturen.
1: Ja.
4: En zal ik even het e-mailadres geven?
1: Ja, ja, mag, ja.
4: Dat is dbsmaarn.
1: Ja.
4: @kpnmail.nl.
1: Ja. En daar kunnen ze naartoe mailen als ze interesse hebben om mee te gaan werken. En dan mogen ze ook al gelijk 3 oktober komen.
4: Jazeker.
1: Nou,
4: ja.
1: Lijkt me goed. Ik herhaal nog een keer het e-mailadres dbsmaren@kpnmail.nl. En als het nou allemaal te snel gaat, mag je natuurlijk ook eventjes naar onze studio toe bellen. En dan zorgen wij weer dat je in contact komt met Jaap. En dan moet het volgens mij goed komen. Jaap, dank je wel. Bij deze is de oproep gedaan. En ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden. En succes hè, weer op 3 oktober.
4: Ja, dankjewel.
1: Oké, dankjewel Jaap. Hoi hoi.
4: Goed. Ja, dag.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
6: Met Marita Slip.

0: driver's seat op Radio Drenthe, Sniffing the Tears.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei het net al, we hebben Aldert even verschoven naar even naar ene. En dat heeft er alles mee te maken dat Aldert, ja, het is een beetje een bijzondere op Chuck. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om hier allemaal live bij te kunnen zijn. Want Aldert is in Zuidwolde voor een bijzonder moment, hè Aldert?
3: Ja, een gedenkwaardig moment, hè. Want we staan in Zuidwolde bij de hervormde kerk. En daar wordt, as we speak, en die moet ook zeker in de televisie aanzetten naar die gelegenheid hebt, daar wordt de haan weer op de toren zet. De haan die een hele poos wegwest heeft. En die is hier nou nog in een soort verpakking zit, de vergulde haan. Jongens, kan het er al in muut? Kom maar even zien. Hier, want hij hebt nou zo mooi dichtbij. Oké, en Theresia is een van de, dat is de koster van de kerk, die haalt nou de haan uit de verpakking. Is niet zo overdreven groot, hè, Theresia? Nee. Ik had eigenlijk verwacht dat het wat groter zou wezen.
4: Nee, inderdaad. Ik had ook gedacht dat hij iets groter was, maar ja, toch wel weer groter dan dat je hem ziet, hè, zo op de toren.
3: Wat rijdt hij zo? Maar hij ziet nou
4: nee,
3: op mijn kop.
4: Ik mag hem niet, want er zit een knikker in. Dat is een kogelager en anders valt hij eruit.
3: Oh, dat moet niet.
4: Dat kan niet.
3: Oh, ik ben mij met mijn zaak niet meer niet aangehoord. Nou, in ieder geval, gaan jullie lekker naar boven. Haal hem daar lekker op. Ik mag best wel in met naar boven, maar ik heb toch niet zo heel erg groot op. Pieter, mooi, je bent van de voorbereidingscommissie,
5: ja, ja. Klopt.
3: Wat moest er allemaal gebeuren aan de kerk? Ja, behalve dan die haan, dat is dan één ding.
5: Nou, het hele dak moet vernieuwd worden. Maar meneer, die is dan die dat regelt allemaal.
3: Ja.
5: Dus alle leien moeten eraf. Die liggen er nu 100 jaar op.
3: Ja.
5: En ja, ze zijn dan vernieuwd toe.
3: Dat moet allemaal nog gebeuren, hè?
5: Dat moet allemaal nog gebeuren.
3: Ja, ja. Is dit het begin nog maar eigenlijk van een grote restauratie?
5: De toren, dat was het begin.
3: Ja.
5: Ja,
3: oké. Dus nou goed, dan houden we in ieder geval een groep begonnen. Ik loop even naar Henk, want Henk is tenslotte een van de kerkrentmeesters van deze kerk. Henk, maar dus is nog maar de aftrap van de grote restauratie.
6: Dat is eigenlijk de aftrap, ja. De toren die was verrot, dus dat is nu gerepareerd.
3: Ja.
6: Daar komt nu de haan weer op, dus dan hebben we de toren, die is straks geschilderd. En die is weer in goede conditie.
3: Dan zie ik wel.
6: Ja. Maar dan komt de volgende stap. Je ziet het al, ze zijn aan stijgers bouwen.
3: Ja.
6: Dus dan worden er allemaal nieuwe leien op het dak gelegd.
3: Ja.
6: De hele kerk wordt geschilderd. En dit is de bedoeling dat die gevoegd wordt. Dus de hele buitenkant krijgt eigenlijk een opknapbeurt.
3: Ja. Nou, veel kerken in Drenthe hebben toch een beetje een zieltoon bestaan op dit moment. En ook vooral financieel. Hoe zit dat hier?
6: Nou, dat is hier ook...
3: Niet aans?
6: Niet aans, de kogelstaan. Maar we hebben aan alle kanten subsidies. We hebben gespaard.
3: Ja.
6: We hebben een stuk land verkocht. En zo proberen we die financiering rond te krijgen.
3: Ja, precies.
6: Er wordt nog geld geleend.
3: Ja.
6: Dus ja, we moeten... We hebben ook geen keus.
3: Nee.
6: Die leien die liggen er 100 jaar op. Precies dit jaar 100 jaar.
3: Ja, hè?
6: Ja, en leien die gaan mee van 80 tot 100 jaar hebben we begrepen.
3: Dus je hebt geen schuld meer?
6: Geen schuld.
3: Nee.
6: En ze vallen er ook af. We moeten constant moeten we ze weer repareren en zo.
3: Ja, en komt er ook weer leiden op? Of gewoon pannen?
6: Ja. Nee, komt gewoon weer leiden op.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Ja. Suzanne, je zit ook in de commissie om financiën binnen te slepen voor de restauratie. Je hebt die haan net ook gezien. Wat markeerde er eigenlijk aan die haan?
7: Nou, die was aardig kapot gegaan. Ook door de vogels die erop komen en met klauwen erop zitten. Dus dan gaat dat gaat er allemaal af.
3: Ja.
7: En allemaal door de poep natuurlijk van al die vogels. Dat vreet helemaal in.
3: Ja, ja.
7: Dus ja, dat wordt er niet beter op na zoveel jaar.
3: Nee.
7: Dus dat moest echt wel vernieuwd worden.
3: Ja, ja.
7: En om het geld binnen te krijgen hebben we dus ook heel veel acties gedaan. En we hebben ook al een heel mooi bedrag al binnengekregen, maar natuurlijk niet genoeg.
3: Nee.
7: Er moet nog veel meer bij.
3: Ja, zo'n hanenland al, want we hebben net in zien van dichtbij. Dat is echt goud, hè, wat erop zit.
5: Ja, daar zit goud over.
3: Ja.
5: Het plat goud,
3: ja.
5: Dat is speciaal dat er opgemaakt is.
3: Ja, precies. En dan moet dan weer jaren mee kunnen.
5: Dan moet dan weer jaren mee kunnen.
3: Ja. Kijk, en as we speak. Oh, kijk, en nou ziet het. Hij heeft er net boom opzet. Boom op de windvaan.
5: Hij staat erop.
3: Ja, mooi. En dan is de waffen af, hè, zo.
5: Nou, schitterend.
3: Is toch een gedenkwaardig moment.
5: Ja, voor ons is dat een heel mooi moment.
3: Ja.
5: Maar niet alleen voor ons, voor heel Zuidwolde.
3: Ja. Ja,
5: het wat is, de kerk is niet alleen een kerkelijk iets, maar ook een monument.
3: Ja.
5: En dat is zo schitterend voor ons, voor Zuidwolde.
3: Ja.
5: Ja.
3: Henk, ik loop nog even naar je, want je bent tenslotte ook medie van... zij kunnen het wel bedenken en zij heeft ook wel heel wat financiën al binnen sleept. Maar ja, je moet het tenslotte uitgeven.
6: Ja.
3: En het is allemaal rond, financieel?
6: Ja, rond. We hebben een behoorlijk deel hebben we gespaard. En dan bleef er een ton of drie, moesten nog uit andere middelen gemaakt worden.
3: Ja.
6: En nu hebben we daar een lage rentelening voor. En dan is het natuurlijk, want dan kom je jaarlijks op een begroting. Ja, die leningen die moeten afbetaald worden en de rente moet je betalen. En dan is de missie eigenlijk om dat bedrag zo klein mogelijk te krijgen. Door allerlei acties en fondsen willen we proberen dat zo klein mogelijk te krijgen. Zodat we als kerk dat ook nog verkrachten kunnen naar de toekomst toe. Dat komt eigenlijk op neer.
3: Behalve die lijn, wat er nog meer aan gebeuren, ook intern, in het interieur?
6: Ja, dat kunnen we wel moeilijk doen, maar dat is de volgende fase.
3: Ja. Zo dan wel eens weer.
6: Nou, eerst maar eens gaan sparen.
3: Ja,
6: Ben kan er ook maar uit het plafond zitten, zit ook hier in de binnenbekleding en zo. Maar, ja,
3: dat, en wanneer met de klaar wezen?
6: Dat hopen we toch wel medio volgend jaar klaar te hebben.
3: Ja, zo. Over een jaar is werking?
6: Laat dat maar eens doen.
3: Ja. Goed.
6: Dan moet het klaar weer. Dat is wel een mooie ding.
3: Grote klussen dus te wachten hier bij de Hervormde Kerk in Zuidwolde. Het begon is er en de haan staat weer op de toren.

0: je kunt eigenlijk alles mooi vinden. Ja, Man for Man vindt dit heel erg mooi. Pretty Flamingo was dat.
1: De slingerplaat.
0: Wat ik heel erg mooi vind, Milko, dat zijn onze prijzen die wij weggeven deze week.
2: Dat is niet mis deze week, hè?
0: Zo lekker hoor.
2: Het is iets, misschien wel het meest praktische wat je in huis kan hebben. Iets praktische wat je kan winnen. Ja. We geven gewoon twee lekkere hoofdkussens voor het slapen weg.
0: Precies. En het zijn ook van die dingen die vervang je misschien niet snel genoeg. Of je denkt daar niet zo heel vaak aan om ze te vervangen. Dus hoe lekker is het om ze gewoon dan te winnen bij ons?
2: Zo is dat.
0: Betekent niet dat je nu al moet gaan opletten omdat er schaapjes voorbij gaan komen. Het spel spelen we pas strakjes. Maar onze slingerplaat die hebben we er ook om laten draaien. Want heel erg toepasselijk zoeken we vandaag liedjes die alles te maken heeft met die fantastische prijs die we weggeven deze week. Dus we zoeken liedjes over slapen, opstaan, wakker worden.
2: Nou, dat eigenlijk inderdaad.
0: Kussens
2: mag ook. Een bed mag natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Ik bedoel, daar kan ik ook wel wat plaatjes in verzinnen, hè? Over een bed.
0: Over kussens zelfs ook.
2: Ook wel.
0: Ja, en of over niet kunnen slapen. Dat je ligt te woelen. En wat doe je dan? En dat je eruit bent. En,
2: precies.
0: Nou, volgens mij komen we in een heel end, toch?
2: Moeten we een beetje wegblijven bij de schaapjes? Want die kun je er ook natuurlijk aan koppelen.
0: Dat zou kunnen.
2: Want dat gaat dan weer natuurlijk verwarring opleveren. Dan gaan de mensen bellen van, hé, ik hoor een schaap. Kom maar op met dat kussen.
0: Nee, we gaan geen schapen nu instarten.
2: Nee,
0: dat doen we volgend uur.
2: Ja.
0: Dus echt alleen maar liedjes die te maken hebben met slapen en opstaan. En alles wat dus maar met die mooie prijzen te maken heeft. Bel maar door als je een leuke suggestie hebt. 0592 33 11 88. Gaan wij ondertussen naar Spang. Dit is Fout 3 keer.

Uit Drenthe komt hij. Fout, fout, fout of fout drie keer. Alles mag eigenlijk, als het maar over fout gaat. Zometeen Milko met het laatste nieuws uit Drenthe. Eerst is hier Wet, Wet, Wet en Love is All Around.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de
0: in Hogeveen.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
4: Vitalismarkten.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bijna 1:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Vanmiddag is een voetganger aangereden door een auto op de rogier van de Weidestraat in Coevorden. Slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. Dorpshuis Bunningenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult die vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
7: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we een kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit en het is ook zo weer koud hier.
6: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. En tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht wegens werkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluiting op de A28. En het HRW Racing Team uit Dwingelo die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Deniz Üncü vastgelegd. Üncü die heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan. En brengt dus ervaring mee naar het Drentse Moto2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
8: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: Love Resurrection was dat van Alison Moyet.
1: De slingerplaat.
0: Hoog tijd voor een overzicht natuurlijk van onze slingerplaat. Het thema vandaag heeft alles te maken met slapen en opstaan en kussens en

0: ga ik wel even zeggen dat we zometeen dan die prijzen pas weg gaan geven. Niet nu, strakjes tegen 5 over 2, 10 over 2. Dan moet je even de oren spitsen. Dan komen er weer schaapjes voorbij. Nu gaan we eerst eens eventjes naar de binnengekomen suggesties. Ja, heel veel, hè?
1: Het is niet normaal. Als dat schaapjes waren, dan waren we echt nog steeds bezig met tellen wat dat betreft.
0: Zeg dat.
1: En dan waren we misschien wel in slaap gevallen, Marita.
0: Dat was niet goed gekomen.
1: Dat was helemaal niet goed gekomen. Nee, zeker niet.
0: Dus, nee.
1: Zullen we eens even snel kijken wat er is binnengekomen?
0: Ja.
1: Nou, de eerste die kwam vaak binnen, onder andere Tina en Jolanda. En dat is eentje waar je wel blij van werd, of niet?
0: Ik vind dit grappig, ja. Hepie en hepie.

0: Hartstikke leuk.
1: Team. Echt toch?
0: Ja, absoluut.
2: Een slaapklassiekertje wat dat betreft.
0: Dat vind ik ook. De volgende die binnenkwam, dat is er eentje van Jan. Die kwam namelijk met de drie J's en het wiegelied. Ja, ook zo'n leuk liedje dit.
2: Ja, lekker hè?
0: Ja, het is allemaal
2: je vrolijk
0: leuk.
2: Van.
0: Ik vind het allemaal geweldig.
2: Een vrolijk liedje, maar ook een mooi liedje.
0: Ja, absoluut. En een lief liedje over zijn zoontje. Hartstikke absoluut. Leuk. Wat kwam er nog meer binnen?
2: Nou, we gaan even terug naar de jaren 80. We gaan naar de tijd van Wham, want die zongen natuurlijk over wakker worden.
0: Ja. Wake me.

0: goed, staat erbij. Anne, die kwam er mee.
1: Absoluut, die heeft hem ingediend. En Anne, ik zet hem voor jou persoonlijk op het rad.
0: Dan naar de suggestie van...
1: Ja, van de enige echte. Peter, ja, die kwam ook met een klassieketje. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: zitten bij Jolanda. Dromen. Voordat je gaat dromen, zeg je misschien wel trusten. Ah. En dat inspireerde Bert weer om te komen met Boudewijn de Groot. En wel trusten, meneer de president.
1: Laat die beken pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht.
2: Ja, die moet er gewoon op.
0: Ja, deze moet er gewoon bij. Ja, deze kwam trouwens meerdere keren binnen. Ik zag op de app ook heel veel mensen die met deze suggestie binnenkwamen. Dus hartstikke leuk. De volgende komt ook meerdere keren binnen. Onder andere van Ali, maar ook van Janna. Het zijn de Everly Brothers. En all I have to do is...

0: Heb je nog een leuke suggestie? Dan heb je nog een minuutje of 5 om hem door te geven. Want Milko heeft natuurlijk eventjes tijd nodig om al die mooie suggesties op het rad te verzamelen.
1: Absoluut.
0: Voordat we er zo meteen een slinger aan gaan geven en het lot bepaalt welk nummer we gaan draaien. 0592-33-11-88 gaan we ondertussen naar Nina Simone. Dit is Ain't Got No, I Got Life.

0: Cher op Radio Drenthe en Strong Enough.
1: De slingerplaat.
0: Tijd om een slinger aan dat rad te geven. Want ik zat even naar de klok te kijken en ik denk, nou Milko, we moeten aanmaken als we die plaat nog willen draaien die eruit komt. Want het gaat zo langzamerhand richting het nieuws van 2 uur. Vandaag ging de slingerplaat natuurlijk over liedjes over slapen, over opstaan. En dat heeft alles te maken met de prijs die we weggeven. Namelijk 2 hoofdkussens. Zo meteen, na 2 uur, gaan we dat doen. En wat heb jij voor leuk liedje voor ons?
2: Even kijken, hij is geëindigd op de letter M. De van, M van Mark.
0: De M van Marita.
2: En van Milko.
0: En van Milko.
2: Ja, dan ga ik het zelf ook doen.
0: Nee, dat is helemaal goed. En wat is dat dan voor liedje die daarbij staat? Oh, wacht eens even.
2: Ik heb even scrollen hier. De lijst. En we in het midden van de lijst kijken. Hier maken we mensen gelukkig mee als ik het zo zie.
0: Ik denk het ook wel. Dit is de suggestie van Annie. Het is Clouseau en ik wil vannacht bij je slapen.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United. Can do.
4: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
5: Met Marita Slip.

0: Donna Summer was dat en Could It Be Magic.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
2: Nou, Could It Be Magic? Zeker wel als jij gewoon lekker die twee fijne hoofdkussens in de wacht weet te slepen die we deze week weggeven op Radio Drenthe. Heel fijn prijsje, want ja, zo'n hoofdkussen kost ook nogal wat. Hè? Dus dat is best wel duur, hè, van die nieuwe kussens op je bed.
3: Absoluut. Ik heb het een paar jaar geleden gekocht en ik ben niet voor het meest dure segment gegaan. Maar dan, ondanks dat, zat ik toch al wel volgens mij rond de €120 per kussen. Of zeg ik iets heel geks nu? Het is al een paar jaar geleden, twee jaar geleden, denk ik.
2: Ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen, ik heb geen enkel idee. Okay. Geen flauw idee, want ik heb een paar jaar geleden, twee jaar geleden, drie jaar geleden, denk ik, een nieuw bed gekocht. En dat heb ik alles in één keer gewoon van hetzelfde merk laten doen. Dus dat was zo'n complete set, weet je wel.
3: Een compleet pakket heb je aangeschaft.
2: Topper, ja, ook dekbedden, kussens, alles kreeg ik erbij van datzelfde merk.
3: Oké, een goed kussen is belangrijk, Marita.
2: Hartstikke belangrijk.
3: Een van de belangrijkste dingen in je bed. Ik bedoel, nekpijn, dat wil je niet hebben.
2: Dat wil je niet hebben.
3: Zeker niet.
2: Nee, en dus kun je gewoon zomaar nu twee hele fijne, goede, stevige kussens winnen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, het is een heel leuk spelletje. Wij hebben namelijk schapen gaan we zo meteen verstoppen in liedjes. Daarvoor moet je gewoon even opletten. Dus je moet niet nu meteen al gaan bellen en zeggen, oh, ik denk 14 schapen. Want dat weet je niet. De komende twee liedjes, daar zitten ze in verstopt. Tel ze en denk je dan te weten hoeveel schapen je hebt gehoord, bel dan naar de studio 0592-33-11-88. Ik zou zeggen, spits je oren. Ik ga REO Speedwagon draaien met Keep On Loving You. En Boston van Stella Lefty. En daar zitten de schaapjes in. Kom ze.

0: Stella Lefty was dat. En posten.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, en er zaten schaapjes verstopt in de afgelopen twee liedjes. En ik ben heel nieuwsgierig wat, hoeveel schaapjes je denkt dat er te horen waren. Ik zal eens even kijken, mijn eerste bellen. Goedemiddag met Marita, met wie? Oh,
2: je hoort jezelf. Ga je er zelf met die kussens er aan de haal?
0: Zou toch wat zijn? Hallo? Oh, ik weet niet of diegene die hier hangt wel door heeft dat ik aan de lijn ben.
2: Dat ben ik bang voor.
3: Ben ik juist?
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Oké.
0: Met wie?
3: Met het Alden.
0: Hallo, goedemiddag. U dacht, ik bel gewoon en dan ga ik gewoon een gokje wagen voor het kussen.
3: Ja. Ik denk dat er vier zijn.
0: Vier keer een schaap heeft u gehoord?
3: Ja.
0: En stel dat goed is, u kunt wel een nieuw kussen gebruiken?
3: Ik kan een nieuw kussen gebruiken, ja.
0: Ja, want wat is er met de oude? Is die niet lekker meer?
3: Nou, die ligt er al heel lang op eigenlijk. Dat moet wel een keer vervangen worden.
0: Het is zo'n ding, tenminste dat vind ik altijd. Daar denk je niet zo snel aan om dat te vervangen. Je ligt er vaak te lang op, hè?
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, nou, vier schapen. Ik ga eens kijken of ik u blij kan maken met twee van die prachtige hoofdkussens. Ja, zeker weten. Het waren er vier. Absoluut, goed geteld.
3: Oké. Okay.
0: En gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: U krijgt van ons die prachtige kussens. Ik zou zeggen, blijf aan de lijn, dan krijgt u Milko en dan gaat hij het allemaal voor u regelen.
2: Nou, die kussens krijgt ze.
0: Ja, nee, jij krijgt Milko niet. Nee. Maar Milko kan het allemaal voor u regelen. En heel veel plezier met die nieuwe kussens, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Milko?
1: Ja.
0: Hoe is je Italiaans?
1: Mijn Italiaans?
0: Ja, hoe is je Italiaans?
1: Verder dan buongiorno kom ik niet.
0: Oh, jammer, want ik had eigenlijk gehoopt dat jij deze plaats zou kunnen afkondigen voor me.
1: Oh, ja.
0: Paolo Conte, daar kom ik wel. En?
1: Ja.
0: En
1: Gli imperabili.
0: Ik vind, reken het goed, echt waar.
1: Nou, laat het in Italiaan niet horen, want die draait zich om in het graf.
0: Gelukkig kan je wel heel goed nieuws lezen. Dat ga je zo meteen ook voor ons doen om 2:30.
1: Zeker.
0: Sorry hoor. Dat was wel een inkoppertje. Eerst staan hier de Cats. This be my day.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
7: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Schepen.
8: Goedemiddag. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weidestraat in Coevorden. Slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts die is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmulde zijn dicht wegens werkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluiting op de A28. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto 2-coureur Deniz Unçu vastgelegd. Unçu die heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus de nodige ervaring mee bij het Drentse Moto 2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: Milko, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
9: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
1: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Küche. Altijd dicht bij de bron.

zijn de Rolling Stones en Paint It Black. Ja, elke maandagmiddag zo rond dit tijdstip, dan staat er natuurlijk weer een hobby centraal. En vandaag gaan we het hebben over een mooie denksport. Tenminste, ik vind dit een prachtige denksport. Je kunt heel veel setten doen, maar je moet er wel echt goed over nadenken. Elk potje is weer anders. Ik heb het over schaken en ik ga

0: hoeveel het ook op elkaar lijkt. Maar het spel heeft oneindig veel variaties. En dus je ziet altijd leuke dingen voorbij komen.
1: Ja. Ja, en wat is dan, als ik een hele gemene vraag mag stellen, hè, wat is volgens jou leuker dan? Winnen of een hele mooie zet bedenken?
0: Poeh, het liefst win ik, maar een hele mooie zet, daar heb je veel langer plezier van.
1: Ja,
0: daar kun je jaren later nog dan terugdenken van zo'n partij waarvan je zegt van dat is een klassieker.
1: Ja, hey, en schaken, is dat nou ontzettend moeilijk om dat te leren? Want ik zei het al, het is een denksport, maar je moet er toch echt wel goed bij nadenken. Is het nou makkelijk om te leren of zeg je nou, je hebt er wel wat aanloop voor nodig?
0: Je kunt verrast worden door jonge kinderen die al heel snel op het niveau zitten waar ik al moeite mee heb. Ik heb tegen een wat talenten uit het noorden gespeeld bij een paar toernooien. Mm-hmm. En toen zat ik tegenover Jonas Hilverda, inmiddels een al doorgebroken jonge schaker. Maar dat was toen een jongetje van een jaar of 9, die zat met die bungelende beentjes op de stoel voor mij. Yeah. En terwijl ik dacht van, die kan dan wel aardig schaken, maar dit wordt toch gewoon remise. Liet hij mij gewoon zien dat ik dat hij gewoon ging winnen van mij.
1: Moet je nagaan. En,
0: dus jonge kinderen kunnen het snel oppikken. Mm-hmm. Dat ze ook ervaren oudere schakers gewoon van het bord vegen.
1: Is het dan ook extra belangrijk dat je er gewoon vroeg mee begint als je goed wil worden?
0: Het helpt wel. Volgens mij heeft het net als met leren lezen en nieuwe talen leren, is het voor jonge kinderen heel makkelijk om dingen op te pikken die ze gewoon, denk ik, ergens iets met je hersenverbindingen te maken hebben.
1: Maar
0: het schijnt ook voor mensen heel moeilijk te zijn om nog een nieuwe taal te leren na hun 20ste of
1: Klopt.
0: Zo.
1: Ja, maar toch, hè, als je wat ouder bent en je denkt, het lijkt me toch leuk om dat te gaan leren. Het moet toch gewoon kunnen dat je dan toch leert schaken.
0: Jawel. Kijk, je kunt het op alle niveaus spelen. Ik bedoel, wij hebben een schaakclub in Rode.
1: Ja.
0: En daar hebben we een mensen die echt met alle respect helemaal niet goed schaken, maar gewoon voor de lol van het spel komen. En daar heb je tegenstanders op jouw niveau en daar kun je gewoon hele leuke partijen in spelen.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben aan de andere kant van het spectrum ook spelers die gewoon ooit een keer een aantal van die spelers hebben ooit de NOSBO competitie gewonnen.
1: Ja.
0: En dat is de Noordelijke Schaakbonden. Dat is dan de bond voor Groningen en Drenthe.
1: Mm-hmm. Ja. Dus alle kanten kan het op. Is het nou volgens jou meer een sport, een spel of een hobby? Of zou je zeggen, nou allebei eigenlijk, allemaal?
0: Het is een sport.
1: Ja, toch?
0: Ik zie het echt. Ja, toch wel. Ja. Ja. Andere mensen denken, maar je kunt er echt voor. Ja, je moet er echt voor trainen.
1: Ja.
0: Maar dan door echt te oefenen. En je ziet ook dat de wereldtop. Ja, die als die tegenwoordig een toernooi spelen. Vroeger was het nog in de jaren 70, 80, 90. Dan gingen al die kroegen, die schakers, die zaten te roken achter het bord. En die hingen daarna nog tot diep in de nacht in de kroeg.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar daar word je echt tegenwoordig geen wereldkampioen meer mee, hoor. Die lopen allemaal hard en zitten in de sportschool. Simpelweg omdat ook met de wat snellere tempo's voor tegenwoordig, dus kortere partijen,
1: mm-hmm.
0: hebben ze toch wel, moet je zo diep nadenken. Dan moet je echt topfit zijn.
1: Ja, het is een discipline.
0: Het is discipline, maar ook pure concentratie.
1: Ja, ja.
0: En ik weet niet, misschien kun je het vergelijken misschien met biljarten of zo. Of snooker of darts.
1: Darts
0: sowieso,
1: het ziet
0: Ik bedoel, ook daar zul je niet direct zeggen, mensen twijfelen, is dat nou een sport, is dat een spel?
1: Ja,
0: het vergt wel heel veel training en inzet om echt goed te worden.
1: Ja. Wat heel leuk is, Jan, ik vind het leuk dat ik ook jou nu toevallig aan de lijn heb. Want jullie hebben vanavond van de Schaakclub Rode, hebben jullie ook weer een soort open clubavond, toch?
0: Nee.
1: Heb ik verkeerde info. Maar jullie hebben wel op maandagavond spelen jullie toch, partijen?
0: Ja, dat klopt. Alleen het is zoals je misschien weet, Rode Markt weekend.
1: Ja.
0: En morgen is de Rode Markt. En in de nacht daaraan voorafgaand zijn er ook allerlei festiviteiten. En er staat een kermis. En die staat vlak naast onze speelzaal. En ik weet niet of je weet hoeveel de lawaai er tegenwoordig van de kermis afkomt.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen, ja.
0: Maar
1: dat is niet heel bevorderlijk voor het schaken.
0: Nee, als senioren hebben we besloten om juist op de

0: zondagavond voor de dinsdag van de Rode Markt. Ja. Om niet te schaken.
1: Nee.
0: De jeugd komt vanavond wel schaken. En die heeft ook begeleiding. En voor de iets oudere jeugd hebben we ook vanwege de festiviteiten hebben we even met twee van onze senioren. Die gaan even een Beat the Boomer competitie doen.
1: Leuk.
0: Dat is wel activiteit.
1: Maar normaal gesproken zijn jullie er wel op de maandagavond. Alleen dus vanavond even niet. En zoeken jullie nog nieuwe schakers?
0: Mensen mogen zo binnenkomen lopen. Je kunt bij ons komen binnenlopen. 3 keer meedoen kost niks. Kun je een beetje aan de sfeer proeven. Heb je tenminste 3 tegenstanders gehad om te voelen van kan ik hier een beetje in meekomen.
1: Mm-hmm.
0: En je bent van harte welkom. En ja, een jaar lang lidmaatschap bij ons is niet meer dan €100 per jaar. Dus,
1: ja, en dan ben je goed lekker bezig met je hoofd. En het is ook nog gezellig. Je treft daar wat andere mensen. Schoolstraat nummer 1 hè, in Rode. Een Scheepstra-kabinet?
0: Het Scheepstra-kabinet, ja. De oude school van meneer Scheepstra.
1: Nou, kan niet missen. Jan, leuk dat je even over het schaken wilde vertellen. Ik laat jou gauw teruggaan, want jij was ook druk. En heel veel plezier met het schaken. En dank je wel, hè.
0: Ja, dank je wel.
1: Doeg!
0: Dag!

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Hey Raymond!
16: Je
4: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: het was destijds de grote doorbraak voor de George Baker Selection en Little Green Bag.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En nog altijd een fantastisch liedje. En dus ook helemaal niet zo gek dat hij af en toe weer eens een keertje tevoorschijn komt. Uit mijn kleine groene platenpietje. Little Green Bag, regelmatig te horen in het 60s en 70s uurtje. Want, lieve mensen, daar zijn we weer in beland. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Het is weer zover. Nou, wat zit er allemaal in dat kleine groene platenpuutje voor het komend uur? Nou, bijvoorbeeld deze van de Kinks.
3: He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively.
0: En Charles Aznavour.

Deze van Queen. Stop me now. I'm having such a good time. Ja, dan heb je nu 4 fragmentjes gehoord en dan voel je nu al... dat belooft u wat, hè, voor het komend uur. Kun je nagaan, want er komt nog veel meer voorbij. Bijvoorbeeld in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1979. En een legendarische band helemaal aan het eind van dit uur in onze jukebox. Daar hoort dan ook weer de nodige geschiedenis bij. Ja, dat is altijd wel een beetje waar we niet alleen de blaadjes aan ophangen het komend uur, hè, 60s en 70s. Maar we kijken ook wat er zoal in de wereld gebeurd is. Nou, ik zie vandaag ook alweer heel wat op de telex staan. Nou, duiken we zometeen wel even in. Alles op zijn tijd. Maar de hoofdmoot, het hoofdbestanddeel, dat is niet anders dan al die jaren dat we dit programma al doen, hè. Mooie liedjes, meesterwerkjes, pareltjes, juweeltjes uit die 2 bijzondere decennia. De jaren 60 en, hey, dit is uit de jaren 70. Hier is Lou Rawls.

Waarvoor de term een mahoniehouten stem speciaal is uitgevonden. En weet je gelijk wat er bedoeld wordt? Niemand met zo'n stem als Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. En daarmee is het bijna 14 minuten over drie. En gaan de archiefkasten weer open om te kijken wat er zoal gebeurd is op de 21ste september door de jaren heen. Nou, het is op deze dag in 1964 dat de Beatles terugvliegen naar Engeland na een tournee van een maand door Amerika. Nou, veel rust hebben de mannen niet, want een week later gaan ze alweer de studio in om te werken aan wat het album Beatles for Sale gaat worden. Dat in december van dat jaar wordt uitgebracht. En daar staat onder andere deze...

0: Days a Week is dus een van de nummers op die LP Beatles for Sale. En dat album staat vanaf eind 1964 7 weken op de eerste plaats in de albumlijst. En dan wordt er op deze dag in 1967 een revolutionaire uitvinding gepresenteerd op de Virato vakbeurs in Amsterdam. Ik zal het even helemaal technisch laten uitleggen.
1: Waar we ons ook bevinden, overal zien we kleuren. Duizenden kleuren die we kunnen fotograferen en schilderen en overbrengen met behulp van kleurentelevisie. De camera levert 3 signalen. De 3 elektronenbundels worden gezamenlijk en zonder ophouden afgebogen langs het beeldscherm. Zo snel dat het lijkt alsof alle stippen constant licht geven. Wordt er nu een beeldsignaal ontvangen, dan variëren de 3 signalen in sterkte. En daarmee variëren ook de elektronenbundels. En doordat nu op het scherm de 3 kleuren verschijnen in oneindig veel variaties, ziet ons oog het bonte feest van duizenden kleuren. Kleuren televisie.
0: Ja, zo werkt dat dus, de kleuren tv. Vanaf dat moment kunnen Nederlanders voor het eerst kennis maken met dat fenomeen, tv-beelden in kleur. Al duurt het dan nog wel een paar jaar voordat er echte kleurenuitzendingen op tv zijn en er daadwerkelijk kleurentoestellen in de Nederlandse huiskamer staan. Ja, dan weer naar de muziek. Deze plaat van de Marbles komt op deze dag in 1968 op nummer 37 binnen in de top 40. Only One Woman is geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb, oftewel de Bee Gees. Marbles-zanger Graham Bonnet is een jeugdvriend van de broertjes Gibb. Ja, dan zijn de lijntjes kort, hè. Only One Woman wordt een dikke hit in de top 40. De plaat komt tot nummer 3. En dan nog even naar een groot Daldeersfeest in De Wagen. Dat is een zaal in Halle op deze dag in 1977. Daar reikt platenbaas Johnny Hoes op die dag een gouden exemplaar uit van de LP Oerend Hart aan Normaal. Zingen oe, oe, oerend hart. Nou, je kunt wel nagaan, de aanwezige fans die feesten naar hartelust mee en ze barsten in lachen uit als Johnny Hoes door het podium zakt, het licht uitvalt en Buzen Berend, Frederik Puntrood, Wimken van Dienen en Brekken-Jan Samschot op stoelen door de zaal worden gejonast. Ja, zo ging dat toen nog, hè. En dan naar een oude top 40. De top 40 van deze dag in 1979. Met daarin zometeen een ultieme maandagplaat, namelijk de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Daarvoor ook nog Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. En eerst hier, ja, prachtig, beetje wegzwijmelen met The Boys en Give Up Your Guns.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
8: Anderhalf minuut over 3:30, dat is het. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weijdenstraat in Coevorden. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel te plaatsen om te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. De automobilist die gisteren met zijn auto over de kop vloog op de N381 tussen Hogesmilde en Appelscha is aangehouden. De 32-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van rijden onder invloed en het beledigen van hulpverleners. Naast het incident had hij ook nog een celstraf van 200 dagen openstaan. En het RW Racing Team uit Dwingelo heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Deniz Unçu vastgelegd. Unçu heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegers, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions in de Moto2 achter zijn naam staan. Meer daarover en nog veel meer ander nieuws. Je vindt het allemaal terug via rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer. Hier is Hans Nienhuis.
9: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Radio Steenbergen.
19: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

A well-respected man van de Kinks. Daarvoor nog, ja, ik dacht het is theetijd. En dan kunnen we ook wel iets draaien van de T-set natuurlijk. En Mabel Ami, de onvervalste nederpop van die leuke band uit Delft. En ook nog, ja, dat hoor je niet zo heel vaak hier. Vond ik wel leuk om weer eens een keertje tevoorschijn te halen. Charles Aznavour en Formi Formidable. Nou, over liedjes die je niet zo vaak hoort gesproken. Ik was van het weekend een beetje met de platenverzameling bezig. Op een gegeven moment had ik een verzamelaar van Steeler's Wheel op de speler liggen. Hartstikke mooi, hè? Stuck in the Middle with You, Star, Late Again. Toen dacht ik, hé, hey, maar dat is ook wel weer eens een keertje leuk voor het 60s en 70s uurtje. Want toen begon ik door te denken. Toen dacht ik, hé, hey, Steeler's Wheel, dat was de oude band van Gary Rafferty. Die we vooral kennen van Baker Street, hè, met die legendarische saxofoonsolo erin. Niks mis mee, die hoor je ook regelmatig, dat geeft ook allemaal niet. Alleen eigenlijk, als je Gary Rafferty hoort, is het altijd met die. En die man heeft zoveel meer moois gemaakt. Dus ik dacht, laat ik mijn kans nou eens even grijpen en een andere, beetje vergeten hit van Gary Rafferty meenemen op de maandagmiddag. Nou, dat is precies wat ik gedaan heb vandaag. Gary Rafferty, Schotse singer-songwriter. En toen dacht ik, iedereen denkt gelijk aan Baker Street. Ik dacht, dan pak ik die single die daar meteen achterna kwam. En ook best wel een grote hit werd. Alleen die hoor je nooit meer. Ja, daar is dit programma dan perfect voor. Dus het zogenaamde Oh Ja liedje, hoop ik tenminste dat je dan een beetje denkt, van Gary Rafferty. Dit is Right Down the Line.

onverslijbare muziek van Queen en Don't Stop Me Now. En daarvoor nog de prachtige Right Down the Line van Gary Rafferty. Bijna het einde alweer van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. En dat betekent twee klassiekers uit onze jukebox. En wat wel nou het geval, het is op deze dag in 1992 dat er een cd uitkomt. Nou, die echt bijna, denk ik, iedereen in het cd-meubeltje heeft staan. Nog altijd. Het is die cd met die zwarte hoes en die gouden letter. Vrij simpele cd. ABBA Gold heb ik het dan over. Ja, het was toen de ultieme ABBA-verzamelaar. Alle grote hits stonden erop. Het werd ook een enorm verkoopsucces. Met in de loop der jaren ook nog regelmatig opnieuw uitgebracht. En ja, alle grote hits staan erop. Dus ja, noem ze maar op. SOS, Fernando, Chiquitita, Money Money, The Winner Takes It All, Super Trooper, Mamma Mia, Take a Chance on Me. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Nou, ik ga twee van die klassiekers van die ABBA Gold CD voor je uit de jukebox halen. Daar hoor ik het lintje erin. En dat betekent dat je zometeen uiteraard Waterloo gaat horen. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor. Of beter gezegd, de laserstraal op de CD voor Dancing Queen.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Het is de legendarische Elton John uiteraard en I'm Still Standing.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Geldt voor mij ook. Geldt voor jou ook, Milko?
3: Ja, ik sta nog op beide beentjes.
0: I'm Still Standing. Ja.
3: Zeker weten.
0: Goed weekend gehad dat je er helemaal tegenaan kunt.
3: Absoluut. Oh, helemaal okay. Weer opgeladen. Jij ook?
0: Nou, een beetje slapjes. Een beetje moe.
3: Hoe kan dat?
0: Ja, geen idee.
3: Gewoon een beetje slecht geslapen of zo?
0: Ja.
3: Heb je nu de kussen nodig?
0: Oeh, dat is een goeie.
3: Ja.
0: Oh, wat een goed bruggetje dit.
3: Echt, hè?
0: Ja, zo was deze opmerking niet eens opgegooid. Maar ik ben blij dat je maakt. Want ik wil niet veel zeggen, maar we zijn aan een nieuwe radioweek begonnen. Een nieuw spelletje. En we hebben nog maar 3 rondjes gedaan. En het is nu al gekkenhuis, of beter gezegd schapenhuis, hè?
3: Absoluut. Ja, zeker. De schapen vliegen ons om de oren hier. Maar het is leuk.
0: We gaan schaapjes tellen. Nou, heb je het spel eerder vandaag gemist? Geen nood, we leggen het straks na 4:30 allemaal uit. Het is hartstikke leuk. En je kunt daar niet 1, maar 2 hartstikke fijne kussens mee winnen. Oh, heerlijk voor die nekondersteuning om lekker met je koppie in weg te zakken. Ik verheug me er nu al op.
3: Heerlijk.
0: Gaan we straks doen, na 4:30. Eerst wat andere zaken. Wat is er hier zoal van de showbiz vax geplukt?
3: Ja, let op, René. Want na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als de stem van Bert uit Sesamstraat.
0: Ja, ik hoor het, jammer, ja.
3: Wel een momentje, hè?
0: Ja.
4: Na de dood van Wim de Schippers op 10 juni. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
5: Hé, hey Bert, Bert, word wakker, Bert.
4: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Oh, ik krijg er een beetje kippenvel van.
3: Wat een mergenbeen, vind je niet?
0: Ja.
3: Dat is jouw Ernie, mijn Ernie. Hoeveel generaties heeft hij wel niet gediend?
0: Ja.
3: Als Ernie, inderdaad.
0: Ja.
3: Ook de stem van Grover, dat wordt ook een andere. En na al die jaren wil Paul Hane nieuw talent een kans geven. En wat mooi is, hij is ook betrokken naar de zoektocht naar die nieuwe stem.
0: Ja.
3: Dat vind ik wel mooi, dat in zijn handen gelegd wordt.
0: Ja. Bert en Ernie, legendarisch. Ik begrijp hem wel, hoor, dat hij zegt van, nou, mijn Ernie is er niet meer, dan vind ik het ook niet meer zo leuk.
3: Ja,
0: dat snap ik wel.
3: Geen beter moment dan dit moment.
0: Precies,
3: punt achter deze.
0: Ik snap het wel, maar het is wel even een momentje.
3: Zeker weten. Wat ook een momentje is dat Nederland een wereldkampioen rijker is.
0: Ja, waar nu weer in?
3: Nou, Maartje van der Meer, onthoud die naam, René. Zij komt uit Delft en zij was in Spanje de sterkste op het WK puzzelen.
0: Ja. Kruiswoordpuzzels of zo'n ding op tafel met 1000 stukjes?
3: Gewoon de echte ouderwetse legpuzzel. Zij wist als snelste een puzzel van 500 stukjes neer te leggen. Maartje puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel. Nou, was belangrijk, hè? Van wat levert dat uiteindelijk dan op?
0: Ja, ben benieuwd.
3: Ja, een beker.
0: Ja.
3: 2000 hele eurotjes.
0: Ja.
3: Niet verkeer, dacht ik zo. En ook won ze een puzzel.
0: Ja, nou, daar zal ze blij mee geweest zijn.
3: Hè? Die heeft weer wat te doen, onze maatje.
0: Ja, nou, er zijn heel veel mensen. En dat seizoen is nu net weer een beetje begonnen natuurlijk. Hè? Nu we weer een beetje richting herfst en winter gaan. Mensen die niks zo lekker vinden dan 's avonds. Hè? Op dat dikke tafelkleed met een puzzel in de weer. Prima optie. Ja, en anders zijn er altijd nog wel veel meer andere spelletjes natuurlijk. Hè? Dan heb je er zoveel van. Weet je wat we bij mij thuis vaak doen?
3: Vertel.
6: Wij spelen thuis heel veel spelletjes. Wij hebben nu een nieuw spelletje, mijn vrienden en ik. Dat heet Vraag of Verwijt. Oh, het is heel leuk. Ja, we spelen dat vaak als zij thuis komt. En ik was al de hele dag thuis. En dan zegt ze zo, waarom is die zo'n bende? En dan denk ik, wat zal het zijn? Ik gok verwijt. Ja? Oh, yes. Ja, het is vaak verwijt. Het is altijd verwijt. Dat is ook mijn tip, hoor. Als je dit spel speelt met je partner en je twijfelt wat het is, ga voor verwijt. Ja, soms niet. Soms komt ze binnen en dan zegt ze zo, heb je een leuke dag gehad? En dan denk ik, hey, wat leuk, een vraag. En dan kijk ik om me heen. Oh, omdat het zo'n bende is. Slim gespeeld. Ja, het is echt een spelletjesmens, die van mij.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: blijft een fantastisch liedje. The Fate of Ophelia van Taylor Swift.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, die maakt weer van alles mee, hoor. Zo staat hij tussen de middag bij de kerk in Zuidwolde. En nou weer ergens midden in het bos, Aldert.
3: Nou, niet helemaal in het bos, nee, maar wel in de grote tuin, zou je kunnen zeggen, van Davy Mulder in Elim is dat. En Davy, ik ben hier wel eens eerder west, hè? Goedemiddag trouwens.
4: Ja.
3: Want je bent, jou moet ik zeggen, instructrice, min of meer, voor schoolkinderen, die als hier een opleiding volgt naar jeugdvoedselboswachter.
4: Ja, klopt. Permacultuurdocent officieel.
3: Oh, zo heet dat officieel?
4: Ja.
3: Oké.
4: Ja, klopt. En het is 3 hectare tuin. Dus
3: oh, dat is een stevig tuin, die?
4: Ja.
3: Jawel.
4: Ja.
3: En je maakt er ook volledig gebruik van? Met die kinderen?
4: Ja, zeker. En we zitten nu dus in de educatiecirkel. En er worden nu net de certificaten uitgereikt.
3: Ik was eigenlijk, dat is de reden dat je er binnen bent natuurlijk. Hè? Want er is echt een heel bijzonder moment op dit moment.
4: Ja,
3: en dat voltrekt zich hier achter ons. Dit kinderen zitten mooi op de rij. Die wordt één voor één was ze naar voren gehaald. Net met je zwemdiploma idee,
4: ja,
3: zeg maar.
4: Ja.
3: Maar daar ben je dus... Nou, jongen, want hier staat 2 jongens naast bij. Jongens, laat me eens zien. Je hebt mijn handen. Dat certificaat. Wat zit er eigenlijk op? Wie ben jij?
5: Ik ben Kleug Huigelaar.
3: Ja.
5: En hier heet ik kapitein Onkruid Vergaat Niet.
3: Wacht even, kapitein Onkruid Vergaat Niet?
5: Ja, want wij hebben allemaal een bijnaam gekozen.
3: En jij bent de kapitein Onkruid Vergaat Niet?
5: Ja.
3: En hoe kom je aan die bijnaam?
5: Gewoon, had ik een keer in mijn kop en dat kon ik nu uit.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is ook zo. Hè? Ja, die zit hier altijd bij. Hè? Die jongen is altijd bij je. Ja, ook vergeten. Is ook zo. En jij bent?
6: Ik ben Camilo Timmers. Ook hier ook wel bekend als Maarschalk Citroen.
3: Maarschalk Citroen.
6: Ja.
3: Dat is je bijnaam.
6: Ja.
3: En waarom Maarschalk Citroen?
6: Ik woon een unieke naam en citroen vind ik gewoon heel erg lekker.
3: Ja, en Maarschalk is best een hoge functie.
6: Ook.
3: Ja.
6: Ook. Ja. Ik wou gewoon iets unieks en dat was... Toen kwam ik uit op dit...
3: Maar goed, het staat wel op wat jullie allemaal hebben moeten doen, jongens. Ik zie hier bodemzorg, waterleven, plantenkennis, zelfvoorziening, bestuivers. Het is verder wat kennis.
6: Ja.
3: Oh ja, dat is allemaal heel makkelijk.
6: Uh-huh.
3: Hoeveel uur hebben jullie hier nou bezig geweest hier? Hoeveel middagen?
5: Tien.
3: 10 middagen?
5: 10 dagen.
3: En dan nou al een certificaat?
5: Ja.
3: Oh, fantastisch. Davy, wat een initiatief eigenlijk. Hè? En ik heb eigenlijk begrepen stiekem dat het een groot succes was. Ook wat de opkomst betreft.
4: Ja. We hadden eigenlijk gezegd, we doen een pilot voor 10 kinderen. 10 kinderen konden gratis meedoen. En er waren in totaal direct al 25 aanmeldingen.
3: Zo.
4: De eerste dag zat hij meteen vol. En daarom hebben we nog 5 extra toegelaten. Er zijn 15 kinderen in totaal. Die zijn hier dus heel actief geweest.
3: Qua bundeskeuze wat kwiet, maar ja, goed, het moet allemaal wel begeleid worden.
4: Ja, en ik ben heel erg blij. Er zijn een aantal begeleiders bij geweest. Dus per 5 kinderen is er een begeleider.
3: Ja.
4: Die hebben ook allemaal bijnamen met bijzondere planten en zo.
3: Ja.
4: Dus ja, het ging heel goed.
3: Met als doel natuurlijk om ze wat bewuster worden van, te laten worden van de natuur en alles wat kruid en bluit.
4: Wat eetbaar is in de natuur.
3: Ja.
4: Een stuk zelfvoorzienendheid. Dus ze hebben ook bijvoorbeeld geleerd een Da Vinci-brug te bouwen, hè? Dus zonder alleen maar met takjes dat je een brug kan bouwen.
3: Ja.
4: Ze hebben geleerd hoe ze kunnen bakken met bijvoorbeeld brandnetel en dat soort gekke dingen die je normaal nooit zomaar eet.
3: Mm.
4: En dat is hier nu ook te proeven. Ze hebben dus hun eigen brownies gemaakt met brandnetel.
3: Ja. Een beetje coatingachtig klinkt het ook een beetje, of niet?
4: Ja, een beetje, maar dan volledig gericht op dus in de natuur werken. Dus het is... scouting ben je voor het leven. Jeugdvoedselboswachter, dat doe je dan in een seizoen.
3: Ja.
4: En dan ga je dat eigenlijk verder doorwerken. Ga je zelf een moestuin beginnen.
3: Hey, jongens, vind je nou jammer dat het klaar is? Of gaan jullie verder?
5: Nee, ik vind het wel jammer dat het klaar is.
3: Ja.
5: Ja.
3: Er is geen mogelijkheid, Davy, voor vervolg voor de jongens?
4: Nou, dat zou heel erg mooi zijn, want dit is natuurlijk de pilot.
3: Ja.
4: En we zijn nog in overleg ook met de gemeente of er een mogelijkheid is om dat ook op een bepaalde manier te kunnen financieren.
3: Ja, ja.
4: En omdat dit een pilot is, heb ik een basis gelegd voor alle voedselbossen. Dus in heel Nederland.
3: Mm.
4: En alle voedselbossen kunnen contact opnemen met mij om dan zeg maar dat hele thema en het schema van een volledig seizoen over te nemen, zodat er meer voedselboswachters kunnen komen in heel Nederland.
3: Die kunnen er niet vroeger nog mee beginnen te slotten.
4: Nee, nou, vanaf groep 4, 5. Groep 5 is wel eigenlijk...
3: Nou, dat vind ik al vroeg genoeg eigenlijk.
4: Oké.
3: Ja.
4: Nou, ik was 35.
3: Oké, ja. Hé hey jongens, maar hebben jullie zelf ook een tuin misschien, dat jullie dat een beetje in de praktijk kunnen brengen?
6: Wij hadden een tuintje daar, die
3: ja,
6: hebben we
3: gebruikt. Ja, dat is niet, begrijp ik.
6: Thuis heeft mama een tuinkas. En
3: een
6: daar,
3: tuinkas?
6: Ja, en daar hebben we allemaal groenten en fruit in verwerkt.
3: En mag je daarin assisteren?
6: Als ik daar zin in heb, mag het wel.
3: Ja, en heb je daar zin in?
6: Dat ligt eraan, als ik met vrienden wil gaan spelen, dan ben ik niet.
3: Ja, ja.
6: Maar,
3: ja.
6: Af en toe.
3: Ja. Dewi, tot slot, komt er een vervolg? Ik bedoel, dit is een pilot, zeg je.
4: Ja.
3: Begin je weer met een nieuwe groep? Misschien
4: ja, ja, dan begint het altijd in de periode dat je weer kan zaaien. Dus rond maart.
3: Ja.
4: En dan gaat het door tot nou, deze periode, het oogsten. Dus ze gaan nu ook weer met snijbieten naar huis ja. als laatste.
3: Ja, oké. Okay. Ja. En kunnen kinderen zich al aanmelden daarvoor?
4: Ja, ze kunnen al op de wachtlijst. Dus er is een voorinschrijflijst op carpevitam.net.
3: Carpevitam.
4: Ja, met een C.
3: Ja.
4: Pluk het leven.
3: Ja, ja, pluk het leven. Ja, ja,
4: carpevitam. Pluk het leven, een appeltje plukken ja. en een leven plukken.
3: Ja, ja. Nou ja, je hoorde dat, René, dat is het initiatief om de jongen in ieder geval van al die schermpjes af te halen en zo. Gewoon naar buiten de natuur in. En die steekt er ook heel veel van op.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Volgende week woensdag, de Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: 1 minuut over 4:30 geweest. Heel snel naar Milko Scheper voor het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. De automobilist die gisteren met zijn auto over de kop vloog op de N381 tussen Hogesmeeld en Appelscha is aangehouden. De 32-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van het rijden onder invloed en het beledigen van hulpverleners. Naast het incident had hij ook een celstraf van 200 dagen openstaan. De man is meegenomen naar het politiebureau en zit vast. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weidestraat in Coevorden. Slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Deniz Öncü vastgelegd. Öncü heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus de nodige ervaring mee naar het Drentse Moto2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
6: Voor het weer dan naar Hans Nienhuis.
8: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

En dan te bedenken dat Bruce Springsteen al een hele tijd aan een album bezig is.

0: De rest is geschiedenis.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, Born in the USA van Bruce Springsteen. Dat moet ik er nog even bij zeggen natuurlijk, hè, voor de meeschrijvers thuis. En daarvoor hadden we ook nog The Free met All Right Now. Nou, dan zijn we er nu helemaal klaar voor, Milko.
2: Zeker weten.
0: We hebben een superleuk spelletje deze week. En een superleuke prijs.
2: Absoluut, we geven gewoon twee hoofdkussens weg. En niet zomaar.
0: Nee, dat zijn niet van die flubbe dingen die na één weekje slapen helemaal ingeflubbed zijn, dat alle fluff eruit is. Nee, dit is wel echt het serieuzere werk voor de serieuze nekondersteuning. En waar je zo lekker in weg kunt zakken. En je krijgt niet één, maar twee.
2: Ook dat nog inderdaad.
0: Heerlijk, dus, man.
2: Hè, heb je een tweepersoonsbed, lig je met een partner. Nou ja, dan kun je die ook gewoon geruststellen van, nou, ook een heerlijk kussen voor jou.
0: Dat zeg je nou wel, maar twee kussens per persoon. Ik had laatst mijn neus een beetje vol zitten.
2: Ja.
0: Toen heb ik de hele goede tip gekregen van iemand uit de medische wereld. Prop twee kussens op elkaar en ga daar eens in liggen. Werd meteen een stuk beter.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Dat vind ik een bijzonder verhaal.
0: Dat werkte.
2: Oké. Okay. Ja. Ik heb met je meegeschreven.
0: Doe er wat mee.
2: Ja.
0: Hoe dan ook, we dwalen af. Het hoofdkussenspel. Het is eigenlijk een schapenspel. Zo moeten we het eigenlijk zeggen. We gaan schaapjes tellen. Want hebben we het over kussens, dan hebben we het over slapen.
2: Zeker.
0: Dus ja, je hoort zometeen twee plaatjes achter elkaar. Dat doen we altijd. En daarin verstoppen we een aantal keren het geblaat van een schaap. Kan één keer zijn, kan 10 keer zijn, weet ik veel. Alles kan. Dus gespitste oren, daar gaat het allemaal om. En dan gooien we aan het eind van het tweede liedje gooien we de lijnen open. Dan kun je bellen 0592 3311 88. En als je dan in de uitzending komt en je geeft het goede aantal door, als je zegt, nou, ik heb 98 keer een schaap gehoord en dat blijkt dan goed te zijn, dan zijn die kussens voor jou. Zo eenvoudig is het.
2: Het klinkt heel makkelijk, René.
0: Het klinkt heel makkelijk, maar die schapen zitten verstopt in de liedjes. Dus ja, de kans is wel groot dat je er eens een keer eentje mist. Hè? Dus de tip van ons uit, zet de radio even een heel klein streepje harder.
2: Ja.
0: Dat is misschien wel een goede tip. Pen en papier ernaast.
2: En ramen even dicht, hè? Want als je buiten, ik weet niet of je in de landerijen woont.
0: Ja.
2: Ja, je weet het niet.
0: Dat zou ook wat zijn, hè?
2: En een fopschaapje van buiten.
0: Ja.
2: Dat moet je niet hebben.
0: Oeh, dat zeg je wat, joh. Ja. Nou, let goed op. Het spelletje is vandaag al 3 keer voorbij gekomen. Dus misschien heb je al een beetje gehoord wat de bedoeling is. En anders, ach, dan denk ik dat het ook wel een beetje duidelijk is, toch?
2: Wel. Zo moeilijk is het ook weer niet.
0: Zullen we losgaan? Je hoort twee liedjes. Straks Julio Iglesias. Eerst René Vroger en Waylon. Nou, prachtige liedjes. Daar niet van. Maar je hoort er af en toe misschien een schaapje doorheen. Hoe vaak? Dat is de vraag aan jou. De teller staat op 0 nu en we gaan nu los. Succes!

0: Ja, Julio Iglesias met Kierenne en René Vroger en Waylon met De Liefde Gaat.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Alles leuk en aardig, Milko, maar het lijkt toch een beetje een lastiger spelletje te zijn dan het is.
2: Nou, ik heb geprobeerd een beetje mee te spelen, ben een blanco ingegaan en ik vond het moeilijk, hoor.
0: Ja?
2: Ja, vond ik wel.
0: Ik heb hier en daar wel een schaap gehoord.
2: Ja, dat wel. Maar je gaat toch ook een beetje aan jezelf twijfelen. Van,
0: zijn
2: was het nou zoveel of zoveel? Ja, precies.
0: Dat begrijp ik wel, ja. Nou ja, goed. Het was in elk geval wel meer dan één. Laten we zoveel wel duidelijk laten zijn.
2: Ja, dat wel, dat wel.
0: Zullen we eens even kijken wat er gebeurt op de lijnen?
2: Ik ben benieuwd. Ja.
0: We gaan de lijnen opengooien. Eerst met het goede antwoord heeft hij twee kussens te pakken. Hallo, met de radio. Wie is dit?
3: Jantje Meiring.
0: Dag Jantje, hallo.
3: Mooi.
0: Mooi. Hoe heb je het aangepakt, Jantje?
3: Nou, met dat eerste lied waren de vijf en toen later kwamen er nog tweeën.
0: Dus dat is totaal?
3: Vijf. Ja, in totaal zeven.
0: Oh, ik dacht eventjes, dit gaat hopeloos verkeerd.
3: Ja, nee, ik had het wel goed formuleerd.
0: Ja, nou, uiteindelijk wel, Jantje.
3: Ja.
0: Uiteindelijk wel. Nou, en het is begin van de week, dus we zijn niet zo scherp. Dus we zijn ook niet al te streng. Hé, kun je twee nieuwe cursus gebruiken, Jantje?
3: Ja, zeker.
0: Altijd wel, hè?
3: Ja.
0: Oh, ja? Of heb je op dit moment een beetje van die... dat ze een beetje te plat zijn, een beetje gelig?
3: Ja, nog heel niet, maar wel ben Berry platter.
0: Ja, hè?
3: Ja,
0: zo af en toe moet de fluff er weer een beetje in, hè?
3: Ja, zeker weten.
0: Nou, dan gaan we dat allemaal regelen met je, Jantje. Jij krijgt twee heerlijke hoofdkussens van ons, dus wij wensen jou fijne dromen alvast.
3: Dankjewel. Dag, moet je maar alleen blijven?
0: Nou, we gooien ze hier wel over de schutting. Kom ze maar ophalen. Komt goed hoor, Jantje. Blijf van hem aan de lijn. En dan lig jij binnenkort heerlijk in dromenland, waar af en toe even een schaap over de dekking springt. Doe dat maar wel, ja. Lijkt mij wel zo verstandig. Hé, wel te rusten alvast, hè?
3: Ja,
0: dag Jantje. Doei. Hoi.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonhoort. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonhoort giet het ook altijd deur.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
7: Gezellig naar Vitalis!
6: Vitalismarkten.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
1: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Küche. Altijd dicht bij de bron.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
9: Met René Steenbergen.

0: Het was toch wel even een verrassing toen, wat is het, anderhalf, twee weken geleden aangekondigd werd dat deze man naar Nederland zou komen. Nou ja, dat sowieso al. Maar helemaal dat het volgende maand al is. Dan komt hij zijn legendarische album Songs in the Key of Life live spelen. Integraal. Gaat allemaal gebeuren in de Ziggo Dome in Amsterdam. En als je dan denkt, wauw, Stevie Wonder, live zien, dat wil ik. Dikke pech. Het was binnen drie tellen uitverkocht.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Dit liedje staat trouwens niet op die legendarische plaat, hoor. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Dit is veel ouder nog weer. 7:05 is het. Het is de maandagmiddag. Milko, wat is er aan actualiteiten?
3: Voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weijdenstraat in Coevorde. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts die is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. De automobilist die gisteren met zijn auto over de kop vloog op de N381 tussen Hogesmilde en Appelscha is aangehouden. De 32-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van rijden onder invloed en het beledigen van hulpverleners. Naast het incident had hij ook een celstraf van 200 dagen openstaan. En het RW Racing Team uit Dwingelo heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Dennis Öncü vastgelegd. Öncü heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegers, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions in de Moto2 achter zijn naam staan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe.

0: will.
1: Even meezwijmelen met Volumia en hou me vast. Brengt de tijd op 12 minuten over 5, exact. Onder Nederlandse jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Henk Nijmeijer is de regenboogambassadeur van Drenthe, en aan hem de vraag wat daar nou een verklaring voor zou kunnen zijn.
2: Je kunt heel moeilijk een schuldige aanwijzen. Ik bedoel, jongeren groeien allemaal op in verschillende werelden nu. Het thuis, op school, bij vrienden, op sportclub. En natuurlijk ook steeds meer online. En daar komen ze natuurlijk allerlei opvattingen tegen. Mm-hmm. Daarom vind ik ook wel dat onderwijs een belangrijke taak heeft. Namelijk niet om jongeren voor te schrijven wat ze moeten denken, maar vooral om te leren omgaan met verschillen. Yeah. En tegelijkertijd duidelijk maken dat dat gelijkwaardigheid en veiligheid bijvoorbeeld ook van een ander nooit ter discussie mag staan.
3: Nee. Jij zei het al, onder andere social media. Op social media natuurlijk de laatste jaren heel veel uitspraken van bijvoorbeeld een Andrew Tate in opkomst. Hoeveel invloed hebben die op jongeren?
2: Nou, die hebben ongetwijfeld invloed. Er is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè, dat heel veel jongeren die rolmodellen toch heerlijk aanbidden, zeg maar. Ja, dus dat heeft zeker nadrukkelijk veel invloed.
3: Ja, schrik jij van dit soort cijfers uit dit nieuwe onderzoek?
2: Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn.
3: Nee.
2: Ik weet natuurlijk, omdat ik hier natuurlijk weer redelijk actief in ben, al heel lang dat de acceptatie steeds ingewikkelder wordt. En dat de polarisatie steeds groter wordt. Dat mensen ook steeds, mensen die echt tegen zijn, die zich ook nadrukkelijk meer laten horen dan dat er vroeger was. Maar ik schrik van deze cijfers, en zeker onder jongeren. Dus daar moeten we wel iets mee. Ja. Vooral niet in paniek raken, maar vooral zorgen actie ondernemen.
3: Want wat moeten wij daar mee, volgens jou? Wat zou de beste manier zijn?
2: Nou, als er al een beste manier zou zijn, dan hadden we die ongetwijfeld met elkaar al ontdekt. Mm-hmm. Maar in Drenthe hebben we nu gekozen, en daar zijn we al een tijdje mee bezig, om samen met scholen en maatschappelijke instanties en organisaties en gemeentes en de provincie Drenthe om te kijken van hoe kunnen we die sociale veiligheid op scholen nu verbeteren. En daar zijn we nu bezig om een programma voor te ontwikkelen. Ik hoop dat die ook straks los kan gaan en dat die ook van start kan gaan. Ja, en de urgentie, die is er nu ook wel. Ja. Hè, zorgen dat we ook aan de slag moeten, dat kinderen ook veilig op school zijn. En als ouder zou je toch heel graag willen dat je kind veilig op school zit.
3: Ja, en dat is natuurlijk één stukje, hè, dat op school een veilige omgeving gecreëerd wordt voor kinderen om zichzelf te kunnen zijn. Maar wat is voor ouders hierin nou de rol?
2: Dat is altijd heel ingewikkeld, want daar hebben we natuurlijk op zich de minste invloed op.
3: Ja.
2: En dat bedoel ik ook meer vanuit de overheid. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk in die sociale omgevingen waarin kinderen zitten en zich bevinden, zoals in sport en school, maar ook in een andere vrije tijdsbeleving, daar kunnen we natuurlijk wel wat invloed op uitoefenen. En vandaar natuurlijk in Drenthe zijn we begonnen met een veilige kleedkamer ook. Met name om die veilige cultuur wat meer in die sport te creëren.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en nu willen we graag met die scholen aan de slag. Om te kijken van kunnen wij daarin een bijdrage leveren om samen met die scholen naar een omgeving te gaan waarin kinderen zich ook veilig voelen.
3: Dit zijn landelijke cijfers. Hè? Wat hoor jij in Drenthe? Als we kijken naar de praktijk, hoor jij veel geluiden van kinderen, van jongeren die zeggen, ja, ik ben homoseksueel, ik voel me niet veilig. Is dat echt ernstig?
2: Ja, die geluiden hoor ik ook. En ik heb al vaker gezegd dat wij op dit moment harder moeten vechten om te behouden wat we hebben dan dat we stappen vooruit maken.
3: Ja.
2: Ja, dit zijn inderdaad landelijke cijfers, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat Drentse scholen zich buiten deze maatschappelijke ontwikkeling bevinden.
1: En dat zei de regenboogambassadeur van Drenthe, Henk Nijmeijer.

0: Meestal hoor je ze met die andere grote hit Baby You and Me. En dit was die andere van Spargo en Just For You. Een noordelijke delegatie is vandaag vertrokken naar het WK wielrennen in Canada. Nou, wordt woensdagavond rond 11 uur Nederlandse tijd bekend of het WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland komt. Naast onder andere commissaris van de Koning Agnes Mulder stapt ook een van de initiatiefnemers, Thijs Rondhuis, in het vliegtuig naar Montreal. En hij legt uit wat ze in Canada precies gaan doen.
1: We moeten op dinsdag een presentatie aan het UCI Management Comité geven. En een dag later op woensdag wordt in het congres van de UCI met alle aangesloten landen wordt er een besluit genomen.
2: Hoe laat weten wij in Drenthe en Groningen waar we aan toe zijn?
1: Woensdagavond, lokale tijd 5 uur en Drentse tijd 11 uur.
2: Wat is jouw gevoel?
1: Ja, ik denk dat we een goed bid hebben. Maar het moet ook eerlijk zijn, de tegenstander India is een forse. We merken aan de UCI dat ze graag naar India willen. Het is niet de vraag of ze naar India met de WK gaan, maar wanneer ze dat gaan doen. India is interessant. Grote wereldmarkt, economisch. Er wonen 1,5 miljard mensen. Hè. Meer mensen dan in heel Europa samenwonen. Dus er zijn best een paar goede redenen om daarheen te gaan. Dus een stevige tegenstander. En het gevoel, ja, ik weet het niet zo goed.
2: Is het een UCI-afweging of wordt er echt gestemd?
1: Ja, beide. Het managementcomité bestaat uit 16 leden. Een vertegenwoordiging van wereldwijd. Hè. Alle continenten zijn daarin vertegenwoordigd. Dus wij denken dat het managementcomité bij stemming daar een besluit over gaat nemen. Ja.
2: En normaal in de politiek weet je al een beetje hoe alle vlaggen erbij hangen. Heb je al koppen geteld?
1: Ja, dat is lastig. Hè. We hebben geen Nederlandse vertegenwoordiging daarin. Dus natuurlijk zijn we met mensen in gesprek. Hè. We zijn dagelijks in gesprek. Natuurlijk proberen we iets van grip te krijgen of signalen te horen. Maar ze houden het goed bij zich. Rijen zijn gesloten. Dus echte signalen van binnenuit, die hebben we niet.
2: Jij zegt van het is een kwestie van tijd dat ze überhaupt naar India gaan. Als ze zeggen van, doen jullie maar een paar jaar later. Kan dat eigenlijk, als je het hebt over het geld van Nijbegun?
1: Ja, er is besluitvorming geweest. Er is wel gekeken of andere jaren mogelijk zijn. Hebben we wel met een aantal dingen te maken. Hè. In de provincie Groningen is een ambitie om culturele hoofdstad naar Groningen te halen, dat is 2033. Nou, een WK en culturele hoofdstad in hetzelfde jaar kan niet. 34 en 35 hoor ik al verschillende kandidaten waar de UCI vergevorderd mee in gesprek zal zijn. Dus dat lijkt lastig.
0: En dat zei Thijs Noordhuis, die vandaag dus op het vliegtuig naar Montreal gestapt is. En woensdagavond laat, dan weten we dus echt of dat WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland komt.

0: Elvis Presley, ja natuurlijk Elvis Presley en Suspicious Minds. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinewold wordt grondig aangepakt. En inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Collega Stefan Klomp ging naar Ruinewold en sprak daar met beheerder Ronald Bult.
1: Het is een dorpshuis, het is een MFC. Want we hebben ook een sporthal, een bibliotheek hebben we erbij zitten. Dus we zijn meer dan een dorpshuis. Maar het gedeelte waar we nu staan, dat is het dorpshuisgedeelte. En die gaan we mega aanpakken. Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we een kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, heb het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
2: Waarom is deze verbouwing nu nodig?
1: We hebben natuurlijk een paar jaar geleden mee moeten maken dat discotheek De Klok dicht is gegaan. Zalencentrum Centraal is dicht gegaan. Nou, dat zijn echt grote jongens waar inderdaad wel veel mensen in kunnen. Dat is een ontzettend groot gemis voor het dorp. Want ik kreeg vaak genoeg te horen van, dat is mooi hè, voor het dorp is zoveel volk. Ja, dat is aan de ene kant heel fijn, maar we hadden veel liever gewoon die twee locaties hier nog gehad. Ja, het grote gedeelte van de mensen wat hier komt is toch al 60 plus. We zien ook wel steeds meer jongeren hierheen komen, dat is hartstikke mooi. Maar dan moet je omgeving daar ook wel naar zijn. En dan is inderdaad de rek eruit. De wifi is allemaal nog houtje touwtje hier. En de luchtventilatie, het is allemaal deur tegen elkaar loszetten en allemaal dat soort acties. Wil je echt meedoen met de tijd van nu? We zien ook letterlijk gewoon de scheuren in de muur staan. Er is wc-rolhoudertjes die ermee stoppen, omdat er veel meer mensen hier over de vloer komen.
2: Hoe lang gaat dat duren?
1: Dat is de meest gestelde vraag hier, hè? Hoe lang zitten we in de rotzooi? En wij vinden het helemaal geen rotzooi. Net als dat heel veel mensen tegen ons zeggen van nou sterkte, hè? Nou ja, we hebben alleen maar heel veel plezier met z'n allen hier. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat die wel een 1,5-2 jaar gaat duren. Voordat alles weer op de plek staat.
2: En ondertussen gewoon lekker open blijven.
1: Ja, superbelangrijk. Die mensen, ze moeten een plekje blijven. Wij willen de mensen blijven zien. En net wat ik zeg, er zijn die mensen die komen 3-4 keer in de week. En als je die in één keer in huis moet gaan zetten, zou een drama zijn.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen. Radio Drenthe.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen. Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cressip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
10: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
0: Exact 6:01. We gaan naar Milko Scheper voor het regionale nieuws.
11: Goedemiddag. De automobilist die gisteren met zijn auto over de kop vloog op de N381 tussen Hogesmeeld en Appelscha is aangehouden. De 32-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van het rijden onder invloed en het beledigen van hulpverleners. Naast het incident had hij ook een celstraf van 200 dagen openstaan. De man is meegenomen naar het politiebureau en zit vast. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weijdenstraat in Coevorden. Slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto 2-coureur Deniz Öncü vastgelegd. Öncü heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegers, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus de nodige ervaring mee naar het Drentse Moto 2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
0: En dan naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
12: Mooi René, goedemiddag. Hans,
0: hoe gaan we hem in het schriftje zetten, de 21ste september?
12: Een uiterst modale septemberdag.
0: Ja, hè, dat dacht ik al zoiets.
12: Eigenlijk, hoe gemiddeld wil je hem hebben, hè? Ja. Nou ja, temperatuur zat een graad boven gemiddeld, want we hebben bijna 20 graden gehaald in Drenthe. De kiegel had 19,8 en Wijster die had 18,7. Dus ja, eigenlijk zaten we een graadje boven waar we recht op hebben. Maar dat voel je bijna niet als je buiten stond. Mix van zon en bewolking, het is droog gebleven. De wind die was een windkracht 3 uit het westen. Ja, eigenlijk niks aan de hand. Als je uit de wind en in de zon zat, was het vandaag nog nazomer. En ja, de herfst die is nog eventjes ver te zoeken wat dat betreft. Hoewel, er gaat wel verandering aankomen. Want als je vandaag niet hebt kunnen genieten van de zon, dan zul je eerst weer een paar dagen moeten wachten. Want er komt ander weer aan.
0: Wat voor ander weer is de logische vraag, hè?
12: Nou, die hoge druk waar we dat vandaag een beetje aan te danken hadden, ligt bijna boven ons. Ligt boven Bretagne. En daardoor hadden we een zwakke westelijke wind. Morgen ligt die kern precies boven ons en hebben we bijna geen wind. Maar dat lukt de zon niet om de bewolking weg te branden die vannacht ontstaat. Het is morgen een graad of 17 tot 18 en eigenlijk vrij bewolkt. En uit die bewolking zou je zelfs een enkele spat motregen kunnen voelen. Gaat niks aanbrengen, je wordt er ook amper nat van of eigenlijk helemaal niet. Maar het is wel een ander beeld morgen. Het is dus bewolkt en dat lijkt de hele dag aan te houden. De nacht naar woensdag, dan gaat het eerst even een klein beetje opklaren, maar niet heel uitgebreid. Maar het gaat wel genoeg afkoelen om het dauwpunt te bereiken. Dus woensdagochtend zit het dicht met mist. Morgen zou er een klein beetje nevel kunnen hangen morgenochtend. Maar vooral woensdagochtend dan denk ik dat het zicht beroerd is. Het zou op sommige plekken wel eens dichter kunnen zijn dan 200 meter zicht. Dus hou er rekening mee woensdagochtend. Op woensdag overdag, ja, nog steeds bewolking. Graad of 18 tot 19. En woensdag halverwege de dag, dan komt er een front onze kant op. Dan gaat het gewoon regenen, dus opeens gaat die grijzigheid over in een regenachtige grijzigheid. En woensdagavond lijkt een natte avond te worden. Een millimeter of 5, misschien nog net even wat meer. De eerste regen sinds alweer enige tijd, maar ook de laatste regen. Want het gaat daarna toch echt veranderen. Het hoge drukgebied dat een beetje geplaagd wordt dus door een front op woensdag, dat komt boven het oosten van Europa tot stilstand. En daar gaat de wind bij ons draaien. De wind gaat naar het zuiden. Donderdag is een overgangsdag. Dan is de wind voor het laatst nog vanaf de zee. En is het nog koeltjes. Een graad of 17 is het dan. Vrijdag dan gaat de nazomer starten. We zien dan dat de wind gaat waaien vanuit het zuiden. Temperaturen gaan wat omhoog. Vrijdag een graad of 19 tot bijna 20. En de dagen daarna, het weekend en ook misschien de eerste dagen van de volgende week, 20, 21 tot tegen 22 graden, heel voorzichtig. Zuidelijke wind, droog, vrij veel ruimte voor de zon. En dan is het opeens echt nazomer in Drenthe, maar wel gevoelig voor mist. De nachten worden toch stiekem al wat langer en er zit nog steeds wat vocht bij ons in de grond. Dus we krijgen dan een mix van mooie zonnige dagen, maar de ochtenden starten grijs en er gaat iedere dag het spel worden gespeeld. Wanneer lost die mist op en wanneer is de zon bij ons?
13: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
14: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
15: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
26: Studio Steenbergen.
27: Met René Steenbergen.

0: Look Up Love heet dit liedje van ABC. Elke maandagochtend heeft collega Judith Regendorp even contact met Drentse pelgrim Barry Gepken. Hij is vanuit Erica te voet op weg naar het Portugese Fatima. Nou, sinds vorige week is hij op Spaanse bodem en nou, dat bevalt Barry uitstekend hoor.
1: Ik moet zeggen, Spanje, ik heb het enorm naar mijn zin. Hier, de mensen zijn echt heel sociaal. Ik zit op diverse tochten door de prairie en het is net Amerika. De watervallen en nou, het is echt schitterend genieten. Ik heb een aantal overnachtingen kunnen krijgen via een kerk, wat ik ook fantastisch vind. Maar ook daarentegen, nou ja, is moeilijk en slaap ik weer in mijn tentje in het parkje. Maar...
2: Je hebt ook weer wat pastoors getroffen die dan geen plek voor je hebben. Dat is toch best opmerkelijk,
1: nee.
2: Hè?
1: Ja, dat is soms een, dat denk je van, die herder die snapt het niet normaal. Want dan wil je graag en dan denk ik, oh, ik heb een pastoor gevonden. Maar dan, ja, ik kreeg een stempel en that's it.
2: Ja.
1: En dan kun je bij andere mensen eerder terecht dan bij de kerk. Maar ik twee nachten hiervoor heb ik bij een heel mooi onderkom van een kerk geweest. Ik kan geen woord Spaans, maar het lukt nou wel dat je een plekje krijgt.
2: Ja.
1: Maar ik heb van die documenten van mijn kerk. En ja, dat is wel heel mooi, want dat heb ik in Frankrijk heel weinig gehad. En ik vind het, je voelt gewoon, het is wel warmbloedig volk hier.
2: Nou,
1: het is gewoon,
2: ja.
1: En het land is totaal anders. En reugte, maar ook bergen en ruïnes, dorpjes, maar totaal andere wereld. Maar ik vind het fantastisch om hier in Spanje te zijn.
2: En feesten kunnen ze ook, Barry Gepke. Dat heb je ook meegemaakt,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, door die wildernis heb ik ook inderdaad, ben ik ook in zo'n dorpje terechtgekomen. En dat was een groot dorpsfeest. Daar trof ik net de juiste mensen en die... Die zeggen, joh, je kunt ook wel gewoon rustig bij ons slapen. Daar ben ik op een bank terechtgekomen. Toen was het haast morgen. En dat gewoon niet normaal. Maar daar ben je soms ook echt in maar toe. Om lekker in een keer te ontspannen.
2: Yeah.
1: Maar ja, dan andere dag moet je weer bekopen met zweet in de bergen. Want het is toch dik 30 graden nog steeds. Maar goed, dat geeft allemaal niks. Want ja, het is gewoon, ja, je wilt ook heel graag... Af en toe even ontspannen, zeg ik dan.
2: Ja, we gaan langzaam zeker of jij naar de finale toe. Hè? In oktober hoop je Fatima in Portugal te bereiken. Hoe sta je daarin? Kijk je daarnaar uit? Hoop je dat het klaar is? Of kan deze tocht bij wijze van spreken niet lang genoeg duren voor je?
1: Nou, ik voel het zo'n beetje, het hoofdgerecht was Frankrijk, nagerecht is Spanje en het toetje is dan Portugal. Maar hoe het allemaal gaat lopen, weet ik nog steeds niet. Ik heb in hoofdlijnen heb ik de route uitgezet. Nou, vanuit Saragossa was het nog dik 1000. Maar het kan zijn dat ik nog extra moet. Dat het, nou ja, ik hoop

0: prachtig nieuw liedje van Tangerine samen met de band Venice en By Your Side. En dan nog even naar de avonturen van Aldert. Hij was vandaag weer op Tjak en tussen de middag was hij getuige van een bijzonder moment.
1: Ja, een gedenkwaardig moment, hè? Want we staan in Zuidwolde bij de hervormde kerk. En daar wordt, as we speak, daar wordt de haan weer op de toren zet. De haan die een hele poos wegwest heeft. De vergulde haan. Oké, en Theresia, dat is een van de, dat is de koster van de kerk, die haalt nou de haan uit de verpakking. Is niet zo overdreven groot, hè, Theresia? Nee. Ik had eigenlijk verwacht dat het wat groter zou wezen.
2: Nee, inderdaad. Ik had ook gedacht dat hij iets groter was, maar toch wel weer groter dan dat je hem ziet, hè, zo op de toren.
1: Gaan jullie lekker naar boom, haan dan lekker op. Pieter, mooi, je bent van de voorbereidingscommissie.
3: Ja, ja, ja.
1: Wat moest er allemaal gebeuren aan de kerk? Ja, behalve die haan, dat is dan de één ding.
3: Nou, het hele dak moet vernieuwd worden. Alle leien moeten eraf. Die liggen er nu 100 jaar op.
1: Ja.
3: En ja, ze zijn dan vernieuwd toe.
1: Dat moet allemaal nog gebeuren, hè?
3: Dat moet allemaal nog gebeuren.
1: Ja, ja. Is dit het begin nog maar eigenlijk van een grote restauratie?
3: De toren, dat was het begin.
1: Ja.
3: Ja.
1: Henk, maar dus er is nog maar de aftrap van de grote restauratie.
4: Dat is eigenlijk de aftrap, ja. De toren die was verrot. Dus dat is nu gerepareerd.
1: Ja.
4: Daar komt nu de haan weer op. Dus dan hebben we de toren, die is straks geschilderd. En die is weer in goede conditie.
1: Dan zie ik wel.
4: Ja, ja, ja. Maar dan komt de volgende stap. Je ziet het al, ze zijn aan stijgers bouwen.
1: Ja.
4: Dus dan worden er allemaal nieuwe leien op het dak gelegd.
1: Ja.
4: De hele kerk wordt geschilderd. En dit is de bedoeling dat die gevoegd wordt. Dus de hele buitenkant krijgt eigenlijk een opknapbeurt.
1: Ja. Suzanne, je zit ook in deze commissie om financiën binnen te slepen, ja, voor de restauratie. Ja.

0: je hebt die haan net ook gezien. Wat markeerde er eigenlijk aan die haan?
1: Nou, die was aardig kapot gegaan. Ook door de vogels die erop komen. En mijn klauwen erop zitten. Dus dan gaat het allemaal, dat gaat er allemaal af.
0: Ja.
1: En allemaal door de poep natuurlijk van al die vogels. Dat vreet helemaal in.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat wordt er niet beter op na zoveel jaar.
0: Nee,
1: dus dat moest echt wel vernieuwd worden.
0: Ja, ja.
1: En om het geld binnen te krijgen, hebben we dus ook heel veel acties gedaan. En we hebben ook al een heel mooi bedrag al binnengekregen, maar natuurlijk niet genoeg.
0: Nee.
1: Daar moet nog veel meer bij.
0: Ja, zo'n haan alleen al, want we hebben net in zien van dichtbij. Dat is echt goud, hè, wat erop zit.
2: Ja, daar zit goud over.
0: Ja.
2: Het blad goud,
0: ja.
2: Dat is speciaal dat er opgemaakt is.
0: Ja, precies. En dan moet je weer jaren mee kunnen.
2: Dat moet dan weer jaren mee kunnen.
0: Ja. Kijk, en as we speak. Oh, kijk, en nou ziet het. Heeft er net boom opzet. Boom op de wind van.
2: Hij staat erop.
0: Ja, mooi. En dan is er waar weer af, nou, hè, zo.
2: Nou, schitterend.
0: Dat is toch een gedenkwaardig moment.
2: Ja, voor ons is dat een heel mooi moment.
0: Ja.
2: Maar niet alleen voor ons, voor heel Zuidwolde.

0: altijd een goed liedje om de basis van de samba op te leren. Weet ik uit eigen ervaring. Close to Perfection van Michael Brown. En daarmee is het bijna 6:05. Vanochtend werd het startschot gegeven voor een bijzondere wedstrijd in Eeldewolde. Die wedstrijd wordt georganiseerd door het Klimatorium. En voorzitter Pepijn Vemer legt uit wat dat precies voor organisatie is.
1: Klimatorium is een inwonersinitiatief voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Dus wij proberen inwoners te helpen met elkaar klimaatschade tegen te gaan. Ja. En vooral, wat heel belangrijk is, is dat heel veel mensen die denken, wat heeft het nog voor zin om wat te doen? Maar wij willen laten zien, je bent niet alleen en je kunt echt nog wel wat doen. En daarmee geven we actieve hoop aan mensen.
2: Nou, geef eens een voorbeeld aan. Wat kunnen we nog zoal doen dan? Maar we zijn al bezig met het minder stroom, minder water, minder gas vooral.
1: Ja, nee, precies. Dus dat doen we allemaal. Hè. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Dus dan ben je lekker thuis bezig met minder gas gebruiken. En dan vervolgens hoor je dat iemand anders gaat een week op yoga-retreat op Bali. En dan denk je bij jezelf van, ja, waarom ga ik dan minder vliegen? En dat is natuurlijk wel. Maar ondertussen, als jij ziet dat jij niet alleen bent en dat er gewoon meer mensen zijn die dat samen doen, dan is dat gewoon heel prettig. Ja. Dan kun je dat gewoon met elkaar delen, kun je tips geven en er gewoon aan werken. Want uiteindelijk zijn er toch heel veel kleine druppels die een grote plas maken.
2: Ja, ja. En hoe ga je dan te werk? Bel je gewoon bij de buurt na van, jongens, wij bent van het klimaat...
1: Klimatorium. Ja, nee, het is een beetje een raar woord, dat snap ik. Maar het is een concept uit Denemarken wat we hebben overgenomen. Dus we organiseren bijeenkomsten. Dus de reden waarom we nu hier staan vandaag is, het is de eerste dag van het WK Tinalo.
2: Ja.
1: WK?
2: Ja.
1: Het waterkampioenschap.
2: En, oh dus?
1: Precies. Ja. En daar hebben 30 huishoudens in deze gemeente hebben zich opgegeven voor het WK. En die krijgen 2 maanden lang krijgen ze allemaal challenges, dus uitdagingen.
2: Op watergebied?
1: Op watergebied om, kop je pijp los.
2: Wist je die niet verdorig hebt bij je regentunnelbuurt?
1: Ja, met een regenton. Ja. Plaats een regenton. Zo zijn er allerlei verschillende dingen. Om uiteindelijk elkaar uit te dagen wie het minste water gaat gebruiken.
2: Ja.
1: En dan hebben we het verschillende dorpen. Gaan we lekker tegen elkaar. En ik hoorde afgelopen dinsdag hadden wij een watercafé. En er was er al groot gejuich dat Eelde minder gebruikt dan Paterswolde. Nou, dan is het dat is binnen Eelde Paterswolde is dat al een lekkere challenge.
2: Maar hoe registreer je ze ook staan? Ik bedoel,
1: we hebben dus we hebben onze eigen allemaal watermeters.
2: Ja, we hebben allemaal watermeter, dat snap ik ook.
1: Dat even bijhouden, 2 maanden lang. En dan, over een tijdje wordt er een jury en die wijst iemand aan. Die dat heeft gewonnen. Ja, ik bedoel, het is allemaal kleinschalig. Maar er zijn allemaal hele praktische tips die we gaan geven. En we geven op deze manier geven. Natuurlijk gewoon een beetje een positief beeld van wat er kan.
0: Ja, en over 2 maanden dan wordt de winnaar dus bekend. De waterkampioen Tinalo. Die verdient allereerst natuurlijk eeuwige roem. Maar hij of zij wint ook 150 euro en 2 uur varen op het Paterswoldse meer. Nou, dat is de moeite waard. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur veel plezier bij Johan Derksen. En een mooie avond.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
11: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
15: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Radio Drenthe.
25: Muziek voor volwassenen.
24: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Begin jaren 60 grepen de Britse bands de macht. Bands uit Liverpool, Londen, Manchester, Birmingham beheersten de internationale hitparades. En in 1964 verscheen de eerste single van de band uit Belfast in Noord-Ierland. En de piepjonge zanger zou een fenomeen worden. En bijna alle Nederlandse bands waren in die jaren Dem tribute bands. Dem, Don't Start Crying Now.

Dem, don't start crying now. Het was al snel duidelijk dat Dem geen doorsnee beatband was. De Spencer Davis Groep, The Animals en Dem, dat waren bluesbands. Dit is een compositie van blueszanger Joe Williams uit 1935... maar Van Morrison coverde de versie van John Lee Hooker uit 1949... en dit werd een top 10 hit in Engeland, Dem. Baby, please don't go.

Then, Baby Please Don't Go. Het was slechts de B-kant van de single Baby Please Don't Go, maar het werd wel het bekendste nummer van de band. Het nummer is nog steeds de toegift bij concerten van Van Morrison, en het was ook zijn eerste eigen compositie. Het werd een hit in Amerika, Engeland en Nederland. Them, Gloria.

Dem Gloria. In 1965 maakte Van Morrison kennis met de beroemde Amerikaanse songwriter en producer Burt Burns. Hij kwam naar Londen om een paar Britse bands te produceren en Dem nam dit nummer van hem op. En jaren later zou Burt Burns Van Morrison als soloartiest naar Amerika halen voor zijn label Bang Records. Deze single werd een hit in Engeland, Amerika, Canada, Australië, Ierland en Nederland. Dem, Here Comes the Night.

FM, Here Comes the Night. De Beatles en de Rolling Stones bepalen de sound in de jaren 60. Zij waren het ultieme voorbeeld voor iedere beginnende band. Maar opvallend was dat bijna alle Nederlandse bands louter nummers van Them speelden. Them, One More Time.

Them One More Time. Van Morrison had al met de Monarchs door Duitsland getoerd, maar met Them trad hij bijna wekelijks op in de Maritime Club in Belfast. En het resultaat was dat er fans vanuit Amerika, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland naar Belfast kwamen. Them, How Long Baby.

Damn, how long, baby. De band was intussen verhuisd vanuit Belfast naar Londen om de Engelse markt te veroveren. En dit nummer ontstond eigenlijk toevallig tijdens het inspelen voor een opname in de studio met de mondharmonica spelende Van Morrison. In 1965 was dit een hele progressieve single. Het werd alleen een hit in Amerika. Damn, Mystic Eyes.

Dem Mystica is. De vader van Van Morrison bezat een mooie collectie bluesalbums en zo ontdekte hij dit nummer van John Lee Hooker. Het verscheen later op het album The Angry Young Dem. Don't Look Back.

Damn, Don't Look Back. Ook dit nummer van de Amerikaanse songwriter en producer Burt Burns werd tijdens dienstverblijf in Londen opgenomen door Damn. En het was een grote teleurstelling toen de single flopte. Dat was een teleurstelling voor Van Morrison, maar ook voor Burt Burns. De versie in Amerika van soulzanger Garnet Mims flopte ook. Damn, It Won't Hurt Half As Much.

them, it won't hurt half as much. In de hele wereld coverden bands de nummers van Bob Dylan. En de Byrds werden daar zelfs wereldberoemd mee. Dit nummer werd 203 keer gecoverd, onder meer door Barry McGuire, Chris Farlow, de Belfast Gypsies, Dion, The Grateful Dead, Graham Bonnet, The Animals, Jimmy LaFave, Bonnie Raitt, Brian Ferry. En dit is Them uit 1966. It's all over now, baby blue.

Them, it's all over now, baby, blue. Van Morrison nam steeds vaker blues- en jazznummers op en daarvoor werden studiomuzikanten ingehuurd. Dit is een compositie van producer Tommy Scott en het komt van het album Them Again. Them, don't you know?

0: Stem, Don't You Know. Van Morrison woonde intussen in Notting Hill Gate in Londen. En hij was daar redelijk bekend, want hij had daar alles opgetreden met de Monarchs en de Manhattan Showband. En hij verbleef daar met de nieuwe bezetting van Them. Ray Elliott, orgel en piano. Alan Henderson, basgitaar. Jim Armstrong, gitaar. En John Wilson, drums. En hem zagen we later terug in de band van Rory Gallagher. Them, If You and I Could Be Us Too.
1: It was on a Sunday and the autumn leaves were on the ground. It kicked my heart when I saw you standing there in your dress of blue. The storm was over, my ship sailed through.

Then, If You and I Could Be As Two. Ook dit nummer werd geschreven door producer Tommy Scott, met dominant orgelspel van Peter Barnes, die we later terugzagen in de band Camel. En het publiek was blijkbaar nog niet rijp voor dergelijke bombastische nummers, want het leverde geen hit op. Them, I'm Gonna Dress in Black.

Them, I'm Gonna Dress in Black. De hits bleven uit voor Them, maar de band toerde wel door Amerika met Doors als voorprogramma. En intussen dacht Van Morrison na over een solo-carrière, want Burt Burns wilde hem contracteren voor zijn nieuwe label Bang Records in New York. Dit is het openingsnummer van het album Them Again, en er bestaat een mooie cover van Willie DeVille, Them, Could You, Would You.

Dem, Kuchu, Wuchu. Dit nummer schreef Van Morrison voor zijn eventuele soloalbum, maar hij had het al wel opgenomen met studiomuzikanten en zonder zijn toestemming zette producer Tommy Scott het nummer op het album Dem Again, waardoor Van Morrison volledig afknapte op het hele project Dem. Hey girl.

0: family system.
1: Damn, hey girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Van Morrison is intussen 80 jaar en nog steeds actief. En het jongetje uit Hinford Street in Belfast werd een wereldster. Hij werd gecoverd door de band, The Allman Brothers Band. Michael Bolton, Bono, David Bowie, Paul Carrick, John Mellencamp, Nick Cave, Rod Stewart, Tom Petty, Elvis Costello, Solomon Burke, Tom Jones, Ricky Lee Jones, Jimi Hendrix, Jeff Buckley, Benny King en Bruce Springsteen. Damn, mighty like a rose.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken... waarbij sprake is van seksueel geweld, sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak... en dat is traumatisch voor slachtoffers... Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes... zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan... omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend... dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn... omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken... Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
11: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
10: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken... voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
12: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
10: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht... Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René, Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: our holes, but we carry on.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.